0: waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook twee busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Posch deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Posch spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Het is inmiddels alweer de 20e september. Ik moet me dus haasten om nog wat van de klassieke septembermuziek aan u te laten horen. Dit was een ensemble met Marianne Beate Kieland met September van Alf Hoerum. Hij werd in Oslo geboren in 1881. Zijn familie onttrok zich aan de armoede door het bezit van een grote tabaksfabriek. Zoon Alf was vooral geïnteresseerd in de piano en de schildersezel. Kreeg les van Max Broeg en was bevriend met Igor Stravinsky. Nou, dit was dus zijn september. De maand die volgens de tekst de geest tot rust brengt. Of dat in de september van Tchaikovsky ook zo is? Volgens mij gaan ze in het negende deeltje van zijn jaarcyclus gewoon op jacht.

Mikhail Pletnev speelde September van Peter Iljitsch Tchaikovsky. En dan beloofde ik u vorige week nog twee deeltjes uit het Radio Westconcert dat we 6 september opnamen in de Oude Kerk in Rijswijk. Ensemble de la Borde speelde muziek die geklonken heeft in Versailles, het hof van koning Lodewijk XIV. Daar klonken delen uit een concert met de naam Les Goûts Réunis van François Couperin. De naam verwijst naar het samengaan van de Franse en Italiaanse barokstijlen, waarin een strikte structuur en dans zich vermengen met dramatiek. Cassandra Loekhart en Wouter Verschuren met 4 delen uit Les Goûts Réunis.

Nog even terug in de Oude Kerk in Rijswijk, waar we ons de 6e september in Versailles waanden. Dit waren Cassandra Lukhart, Viola da Gamba en Wouter Verschuren, barok van God, met Les Goûts Réunis van François Couperin. Tijdens het concert werd ook het monumentale 18e-eeuwse Reichner-orgel bespeeld door Henny Heikens. Hij besloot met een stuk van de 17e-eeuwse Franse organist en componist André Raison. Behalve als vaste organist van de Saint-Geneviève-kerk in Parijs was hij vaak te vinden achter de toetsen van Chapelle Royale in Versailles. Henny Heikens trekt alle registers open in twee delen van een van de missen van Raison. Qui tollis uit het Gloria en het afsluitende Amen.

Nogmaals terug naar Versailles. Zoals de muziek in het paleis van Lodewijk XIV... 6 september tot klinken werd gebracht in de Oude Kerk in Rijswijk. Henny Heijkens speelde uit een van de missen van André Raison... het Gloria en het Amen. Wanneer u vorige week naar dit programma luisterde... hoorde u vertellen over de Vrede van Rijswijk. Het gesloten verdrag maakte een einde aan de oorlog... tussen Frankrijk en de Grote Alliantie. En die alliantie bestond uit de Republiek der Nederlanden... Engeland, Spanje en het Heilige Roomse Rijk. De plek van het sluiten van deze vrede was het stadoudelijk paleis. En dat was het Huis ter Nieborg. De plek in Rijswijk, waar nu de Naald staat. En de datum was 1697, jawel, op 20 september precies. Nou, dat moet dus vandaag gevierd worden. Een aantal componisten herdachten deze vrede met muziek. Zoals de Engelse William Child. Hij maakte bij deze gelegenheid Oh, Praise the Lord.

The Choir of Westminster Abbey met O Praise the Lord, door William Child gemaakt bij het sluiten van de Vrede van Rijswijk. Iedereen was blij die 20 september 1697. Maar ook de Fransen, eigenlijk de tegenstanders van die alliantie, slaakten een zucht van verlichting. Want ook zij, eigenlijk dus de aanstichters, waren blij met de vrede. Ook aan het Franse Hof klonk feestelijke muziek, gemaakt door componist Marc-Antoine Charpentier. Tegenwoordig klinkt het vaak bij gelegenheden waar we vieren dat Europa één is. Het is opnieuw een lofzang, ditmaal in het Latijn, en dan heet het een Te Deum. Hier klinken het eerste en het laatste deel.

Nogmaals, de Vrede van Rijswijk, waar de Grote Alliantie het bijlegde met Frankrijk. Wat helaas niet betekende dat het voor altijd vrede zou blijven. Tot de dag van vandaag bestrijden we elkaar. En er zijn ook weer muzici die hun verlangen naar vrede omzetten in klank. Zo zocht het ensemble Holland Barok als antwoord op de ellende in het Midden-Oosten en met name Gaza toenadering tot een ensemble daar vandaan. En zoals 800 jaar geleden Franciscus van Assisi op blote voeten het kruisvaarderskamp verliet om vrede te sluiten met de sultan in het kamp van de vijand, ontmoet Holland Barok ensemble Constantinopel. Luister naar Welcome uit hun gezamenlijke productie Dialogos.

Holland Barok en Constantinopel met een deel uit hun gezamenlijke productie Dialogos. Een nummer met de naam Welkom van Judith Steenbrink. En er zijn meer hedendaagse componisten die een pleidooi voor vrede laten klinken. Zo schreef Carl Jenkins, bekend van zijn Mass for Peace, in 2012 zijn ode aan mensen die zich inzetten voor vrede. Namen die hij noemt zijn Martin Luther King, Nelson Mandela, Moeder Teresa, Gandhi en de Dalai Lama. Het stuk bestaat uit 17 delen. Ik heb hier deel 6 met de naam Healing Light, A Celtic Prayer, over genezend licht.

De London Symphony Orchestra, solisten en het Rundfunkkoor uit Berlijn. Healing Light uit de Peacemakers van Carl Jenkins. Over vrede. Ik denk dat veel mensen in de wereld van vandaag er smachtend naar uitkijken. Dit stuk ging over mensen die wel iets durven te zeggen en te doen. Dan weer even terug naar de klassieke werkelijkheid met een spannend concert in de Haagse Bartkapel. Daar speelt vanmiddag om 16:30 pianist Eddie Grossenstein. Hij werd geboren in Rio de Janeiro en afficheert zich als pianist die alle stijlen kan vertolken.

Eddie Grossenstein met Dancing Lee, een stuk van eigen hand. Vanmiddag om 16:30 is hij te beluisteren in de Haagse Bartkapel. De ingang vindt u aan de Brouwersgracht. Dan ook vandaag om 16:30 het slotconcert van Festival Klassiek Achter de Duinen. Daar klinkt een strijkkwartet van Mendelssohn, het nonet van Uli Moestonen en het pianoquintet van Robert Schumann. En met het vierde deel Allegro uit dit quintet gaan we naar het nieuws van 20:00. Daarna, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
26: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
25: NRV.
26: Waar vraag je dat?
25: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
26: Wij?
25: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
27: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: NRV.
29: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
32: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Na het nieuws is het altijd goed om even je ogen te sluiten en weg te dromen bij iets moois. En dat moois was de Träumerei uit de Kinderszene van Robert Schumann. Welkom voor een tweede uur klassiek met het jonge pianotalent Jorian van Nee. En hij is deze week te horen in het Haags Pianohuis met een afwisselend programma. Pianohuis is te vinden aan het Haagse Noordeinde 64... zo'n beetje naast het paleis. Als altijd op de laatste vrijdag van de maand om 16:30 'smiddags. En dan zijn de liefhebbers van Russisch-orthodoxe koorzang vandaag welkom in de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw Ida-straat. En dat is ook in Den Haag. Daar is een optreden van het Oeral-Kozakkenkoor uit Alphen aan de Rijn. Van dit koor heb ik geen opname, maar wel van het Oeral Cossack Choir. En hier zijn ze met Marusha.

stoere soldaten die zingen over de donkerharige Marusha. Zij plukt kersen in de tuin terwijl zij de paarden zadelen. Dit was het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag onder leiding van David van Lid. Maar de liefhebbers van de Russisch-Oekraïnse koortraditie zijn vanmiddag welkom in de oud-katholieke schuilkerk aan de Juffrouw Ida-straat in Den Haag. Dan blijven we even in Oekraïne voor een concert in het kader van Classical Now. Een organisatie die grote talenten en bijzondere muziek in Den Haag laat klinken. Donderdag de 24e in de Paleiskerk het Liatoshinsky Trio met een bijzonder programma, waarin natuurlijk muziek van de Oekraïnse componist Boris Liatoshinsky. Luister naar het intermezzo uit zijn tweede pianotrio.

uit het tweede pianotrio van de Oekraïense componist Boris Liadoshinsky. Gespeeld door het pianotrio dat zijn naam draagt. En dan is het het Liadoshinsky-trio. Zij spelen op de grote podia over de wereld. Zo openden ze dit jaar het beroemde festival in Salzburg. Maar donderdag de 24e zijn ze te horen in de Haagse Paleiskerk. Ga even naar de site van Classical Now voor alle info. Mocht u er die donderdag niet kunnen zijn, dan is er vrijdag een mooie goedmaker. Het Nederlands Kamerkoor. Zij brengen een van de belangrijkste koorwerken van de 20e eeuw. De Cantique des Cantiques van Jean-Yves Daniel Lesure. Frans sprekende bijbelkenners weten dan dat het gaat over het Hooglied, waarin een man en een vrouw de liefde en elkaars schoonheid bezingen. Vandaag twee delen. De dialoog en le songe, de droom.

Twee delen uit het Hooglied, Le Cantique des Cantiques, van Jean-Yves Daniel Lesueur. Dit was het Nederlands Kamerkoor. En ditzelfde Kamerkoor zingt het hele stuk vrijdag aanstaande de 25e in de Nieuwe Kerk. En dan vandaag alweer het slotconcert van Festival Klassiek Achter de Duinen. Vanaf 16:30 klinkt naast quintetten van Schumann en Mendelssohn het nonet van de Finse pianist, componist en dirigent Olli Mustonen. Laten we even proeven van het vierde deel, Allegro con Spirito.

Allegro con spirito, vierde deel uit het nonet van Olly Moestonen. Dit was Tapiola Sinfonietta. Het hele nonet ook vanmiddag om 16:30 in de Haagse Nieuwe Kerk als afsluiting van Klassiek achter de duinen. En dan door een keur van Nederlandse topmuzici. En dan is er woensdag ook weer lunchconcert in de Gotische Zaal van de Raad van State. Zoals steeds jong, vaak nog studerend talent. Woensdag het duo Dorico, viool en cello. Ik heb hier voor u het menuet uit het duet voor viool en cello in D-groot van Joseph Haydn.

Menuet uit Haydn's duet in D, gespeeld door Michalina Radzinska en Nadia Boyaziev. Maar woensdag om 12:45 in de Gotische Zaal van de Raad van State door het duo Dorico. En die Gotische Zaal vindt u ongeveer recht tegenover het Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook de Davids Bündler Academy start een nieuw seizoen. En dat doen ze zaterdag de 26e. Dan op het podium van hun fraaie pand aan de Laan van Meerdervoort, pianist Arthur Bouskov. Op het programma onder meer de sonate in Sisklein van Domenico Scarlatti.

De sonate in Sisklein van Domenico Scarlatti. U hoorde Christian Zacharias, maar zaterdag in de Davids Bündeler Academy aan de Haagse Laan van Meerdervoort 215 klinkt dezezelfde muziek. Welkom vanaf 17:30 met ook nog muziek van Liszt, Shostakovich en Wagner. En dan diezelfde 26e, de start van een nieuw seizoen van Musica Antica da Camera. Ze beginnen met een concert door artistiek leider Shanna Malkin. Samen met ensemble La Sfera Armoniosa gaan we vanuit de Lutherse kerk naar het Venetië van Antonio Vivaldi en de wat minder gehoorde Enrico Albicastro. Vandaag van Vivaldi in Furore Justissime Irae. Over van goddelijke woede naar hoop en verlossing.

Hanna Malkin met La Sfera Armoniosa van Antonio Vivaldi. Venetië. Veel meer muziek daar vandaan door deze muzici aanstaande zaterdag in de Lutherse kerk bij de opening van het nieuwe seizoen van Musica Antica da Camera. En van Venetië zakken we nog wat verder naar het zuiden. Vandaag om 3:00 in Amare, een optreden van het Lovu Youth Choir. Dat begon als een naschoolsproject voor kansarme jongeren uit de buitenwijken van de grote steden in Zuid-Afrika. Ze trekken nu volle zalen over de hele wereld. En vandaag zijn ze even bij ons met Afrika.

Het Zuid-Afrikaanse Nluvu Youth Choir met Afrika. En al luisterend kwam ik nog een heel bijzonder stuk van dit koor tegen. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een heel klassieke collega vroeg wie zijn favoriete zangeres was. Het is al een aantal jaren geleden, maar zonder aarzeling zei hij toen dat is Dolly Parton. Nu is er heel veel over haar te horen en zien geweest rond haar overlijden op 25 augustus jongstleden. En ik denk dus dat we haar best klassiek mogen noemen. Ik heb haar hier een eerbetoon aan haar gezongen door ditzelfde Nluvu Youth Choir. En misschien haar grootste hit, Jolene.

Nogmaals het Lovu Youth Choir met een ode aan Dolly Parton. Dit Zuid-Afrikaanse jeugdkoor ook straks om 3 uur in Amare. En ik zie, daarmee is onze klassieke tijd voor vandaag bijna op. We gaan afsluiten met een laatste herfstige jachtpartij. Zoals Leopold Mozart, de vader van, ja, die hoorde. Met delen uit zijn Sinfonia da Caccia wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traube. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: Voordeeluitjes.nl.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
17: In Zoeterwoude is het 19 graden en in Boskoop 18. Het is wisselend bewolkt. Er staat een matige tot krachtige westenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij de rellen rond de demonstratie op het Malieveld gisteren in Den Haag zijn 24 mensen aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten, pleegden ze vernielingen en waren er antisemitische leuzen en gebaren. De Nederlandse Politiebond wil dat de geweldplegers strafrechtelijk worden vervolgd. En bij die ongeregeldheden gisteren zijn ook meerdere journalisten belaagd. Volgens Persveilig werden journalisten geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden en werd een fotograaf onderuitgeschopt. Een andere fotograaf belandde na een duw van een agent in het water. De politie noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is met de journalist in gesprek. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame muziek van Queen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
23: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
24: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
25: Zei hij nou 200 euro?
26: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
23: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
28: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
29: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
31: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
32: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
30: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
32: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
33: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
34: Start je dag zonder barst.
35: Opgelost, autotaalglas.

0: Queen was dat met Killer Queen. Goedemorgen. Ik heb wel eens het gevoel dat ik mij tegen andere mensen moet verdedigen om het feit dat ik nogal honkvast ben. Ik woon bijvoorbeeld al mijn hele leven in Delft, de stad waar ik geboren ben. Nou, daarin ben ik eigenlijk een soort tegenpool van Marlijn Weerdenburg. Die komt uit Schiedam, maar ze is in haar leven talloze keren verhuisd. En gek genoeg verlangt zij juist weer terug naar wortels en vraagt ze zich af, waar liggen die eigenlijk, die wortels van mij? Het is het onderwerp van een theatervoorstelling waar je zo meteen meer over gaat horen. Cabaret straks van Fons Jansen, die zich weer heel iets anders afvraagt. Namelijk waarom bepaalde mensenstemmen eigenlijk horen bij bepaalde beroepen. En wat wij ons allemaal afvragen is, wat voor weer gaan we krijgen? Het antwoord op die vraag komt straks van Dierman Jordi Bloem. Uit. Maar allereerst, het verhaal van de film Titanic, maar dan anders. Absurd, raar, onverwachts. Dat is wat je kunt verwachten van de musical Titanic, die je de komende maanden in de Nederlandse theaters kunt zien. Er gebeuren dingen die niet kunnen. En daardoorheen loopt als een rode draad de muziek van Celine Dion. Ik kreeg onlangs een heel klein voorproefje en na afloop sprak ik met drie acteurs uit de voorstelling. Kelvin Kromheer, Robert van den Berg en de Haagse Dana van der Geer.
1: Oh. Bonjour, ik ben Celine Dion.
2: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
3: Het verhaal van de film verteld door de ogen van Celine Dion. Met de muziek van Celine Dion. Heel veel humor, heel grappig.
4: Ja.
3: En ja, dat.
5: Het is een parodie op de film Titanic, die we allemaal wel kennen, denk ik. En het is Titanic met een Celine Dion twist. En het is heel prettig gestoord.
4: Celine Dion, jij zong toch alleen de themesong? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
5: Als je de film hebt gezien, is het leuk. Als je van Celine Dion houdt, is het ook heel leuk. Als je van gekkigheid houdt, is het leuk. Als je van lekker vocaal geweld houdt, je hoeft niet van Celine Dion te houden. Want eerlijk gezegd, was ik niet echt een Celine Dion fan per se. De arrangementen, dus de versies van de liedjes, zijn zo goed en zo catchy en zo mooi.

0: uitkijken om die straks te gaan zingen, avond aan avond?
1: Zoveel
2: eigenlijk. Er heel veel goede nummers in. Ik ben, gek genoeg, ik ben eens heel erg Celine Dion fan, maar het is zo'n... Ja, de muziek is echt te gek. Dat zeg ik niet. Ik zing zelf wat minder in de voorstelling. Dus ik kan heel veel luisteren, wat heel tof is. Taking Chance is wel een lekker nummer.
3: To Love You More? Ja, dat is wel een banger. Op een gegeven moment komt het hele ensemble komt erbij en Celine Dion die rift er bovenuit. En het is gewoon echt zo'n lekkere finale eigenlijk maar dan van de eerste acte.
1: Tell Him, dat is bij onze voorstelling een third set. Dus het wordt gezongen door drie dames. Ja. Nou, dat klinkt echt zo goed, dat is echt kippenvel. En al iedere keer als ik het luister, ja. Hoe vaak ook.
2: Echt te gek.
1: Ja, het is echt te gek.
0: Met wat voor gevoel hopen jullie dat die bezoekers in Rijswijk straks naar huis gaan?
2: Een open hart en een lach van oor tot oor.
1: Ja. Ja, een beetje, misschien wel een beetje buikpijn van het lachen.
2: Ja, ook dat.
1: Ja.
3: Ik hoop dat ze hebben gejankt van het lachen. Dat ze de Tena Ladies nodig hebben gehad. En dat ze denken, wanneer gaan we nog een keer?
4: Dana van der Geer hoorde je als laatste, de reizende musicalster uit Den Haag. Titanic is volgend weekend 3 keer te zien in de Rijswijkse Schouwburg, op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar in oktober staan ze ook 3 avonden achter elkaar in Gouda, 2 avonden in Zoetermeer in november en later ook nog in Alphen aan de Rijn en Leiden. Dit is Frans Gall, Il jouait du piano debout.

0: De agenda.
1: Wim Zweekhorst is met recht een bekende reiswijker te noemen. Vroeger was hij de altijd goed geluimde brood- en banketbakker, later de bandleider van Bill Baker's Big Band. De historische vereniging in Rijswijk wilde heel graag Wims levensverhaal opschrijven. Daar kwam het tot nu toe nooit van, omdat hij het te druk had. Maar nu is hij gestopt met de band en ineens is die tijd er. Dus dinsdagavond gaat Wim van alles vertellen over zijn leven als banketbakker. Daar kun je ook bij zijn. De toegang is helemaal gratis. Dit is dinsdag om 8 uur in gebouw Hoflust aan de Herenstraat 44B in Rijswijk. Ooit was de Zegerplas in Alphen aan de Rijn een bak vol zwart water zonder enige vorm van leven. Maar tegenwoordig is dat heel anders. Er is een upgrade geweest en sindsdien zit de plas vol met vis en planten. Er zijn ook groene oevers. En vanmiddag gaat een gids van het IVN dat allemaal vertellen tijdens een excursie. Je krijgt van alles te horen over de Zegerplas, over de aanleg van een luchtmenginstallatie en over het unieke onderwaterpark met het bijzondere palenrif dat daar aanwezig is. Vanmiddag vanaf 2 uur meer informatie bij bezoekerscentrum De Veenweide. Zijn de liedjes van de Beatles voor oude knarren? Nee, er zijn ook heel veel jonge mensen fan van de Beatles. En zo bestaat er ook de band The Young Analogues. Zij noemen zichzelf de nieuwe generatie Beatles-vertolkers. Dus zij brengen die liedjes. 2 van de 4 komen uit de regio, namelijk Den Haag en Alphen aan de Rijn. En zij benaderen het geluid van de Beatles bijna perfect. Alsof John, Paul, George en Ringo er weer staan. Je kunt hen volgende week in Delft zien, maar dat is al helemaal uitverkocht. Herkansing is 10 oktober in Alphen, 17 oktober in Leiden.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: a fool. Mighty Sparrow en Byron Lee, Only a Fool. In het cabaretmoment van vandaag een van de meest vergeten cabaretiers van de vorige eeuw, Fons Jansen. Die naam doet bij veel mensen eigenlijk bijna geen bel meer rinkelen. En dat heeft hij niet verdiend, want in zijn tijd was hij mateloos populair. Zijn shows waren grappig en scherp. En dat voor iemand die zijn carrière begon als nieuwslezer op de radio. Er is dus nog hoop voor zo'n André Cola bijvoorbeeld. Dat je ook in de jaren 70 al vakjargon had en dat daarbij een bepaalde tone of voice hoorde, dat demonstreert hij in dit fragment.
1: Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Stel je voor, je houdt hier op straat een meneer aan en je zegt, meneer, wat is uw beroep? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje, je lacht je rat, jongen. Ik zit hier aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel. En... dat kan niet, zover zijn we nog niet, hè? Ander beroep, een vakbondsleider. Een vakbondsleider. Een vakbondsbons, hè? Nou, dames en heren, een vakbondsbons, die moet... nee, maar die moeten leden van de vakbond manhaftig toespreken. Die moet zeggen, mannen, aangezien de gehele stakingskas van onze vakbond belegd is in aandelen van deze fabriek, past het ons niet hier een staking te beginnen. Prachtig het aan. Ja, nou, afgezien van de inhoud, ik bedoel... ja. Maar zo moet hij praten, zo moet hij praten. Nee, stel voor dat een vakbondsleider anders ging praten. Stel u voor, een vakbondsleider die gaat zeggen van... en die arbeiders, doe niet eng, doe nou. Dit is een heel aardige man, maar het is geen vakbondsleider, wil ik maar zeggen. Ja. Nou. Nee, maar het is echt stemmen horen bij beroep. Als u in de bijenkorf van het winkelen bent... dan verwacht u uit de luidspreker... toch een hele bepaalde stem van de omroepster, hè? Meneer Meijer, 2412. Meneer Van Mierlo, D66. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice. Zeg, weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol, zeg. Op Schiphol. Maar op Schiphol gaat het weer heel anders. Op Schiphol gaat het zo. Ting-tong. Passengers for London. Exit 22 as soon as possible. Nee, maar mevrouw, dat moet zo. Hè? Nee, maar dat hebben ze helemaal onderzocht. Als je dat anders gaat doen, TNO heeft helemaal onderzocht. Hebben ze laten omroepen van... dan reageert er niemand als je het anders doet, namelijk. Hebben ze laten omroepen van persoon in alle landen... maar naar de zouderbieten uitgaan, 22. Nou, ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, een chartervlucht van de boerenpartij of zo. Even ander beroep, even hoor, ander beroep. Een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten, zeg. Anders gaat het niet door met iemand, die vliegt eruit. Stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u?
2: Ik twijfel er niet, dan kan het zijn.
1: Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou ja, dan vraag ik het gelijk. Hè? Ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk, maar waarom praten jullie vaak zo, hè? Zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was? Onnatuurlijk. Hoe bedoelt u?

0: tonight. Train, hey Soul Sister. Wordt het vandaag een droge dag? Dat is een vraag voor weerman Jordi Bloem van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen. Wat denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Goedemorgen, Rogier. Want er is een storing gepasseerd. Die was bij ons niet of nauwelijks actief. Wel in het zuiden van het land. Ik zie hem nu ook wegbewegen. Een koufront. En daarachter wordt inderdaad koele lucht aangevoerd. Maar het scheelt niet zoveel met gisteren. Maar ik denk dat het vandaag een graad of 19 wordt maximaal. En dat is eigenlijk precies volgens het boekje. Dat is het normaal gemiddelde, het klimaatgemiddelde, moet ik zeggen, de norm. Nou, de wind komt uit het west-noordwesten. Is matig tot vrij krachtig aan zee. Eerst nog af en toe krachtig, kracht 6. Er worden wolkenvelden aangevoerd. Maar geleidelijk aankomen er ook steeds meer gaten in het wolkendek. Vooral vanmiddag laat de zon zich toch heel geregeld zien. En daarmee is het gewoon een prima zondag, lijkt me. Nou, vanavond en vannacht houden we opklaringen. De wind die gaat afnemen. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 10 landinwaarts en tot 14 graden vlak aan zee. Morgen hebben we ook een hele aardige dag met wolkenvelden en af en toe zon, vergelijkbaar met vandaag. We merken de invloed van een hoge drukgebied. Er is minder wind dan vandaag uit het zuidwesten of westen, soms noordwesten, hooguit matig van kracht. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 20 graden in onze regio. Dinsdag, dat lijkt een wat bewolktere dag te worden. Vooral laaghangende bewolking 's ochtends. Dat breekt wel af en toe op, komt de zon er af en toe bij. 'S Middags wordt het ongeveer 19 graden, ook dan weinig wind. Dus rustig september weer. En op woensdag, dan draait de wind naar het zuidoosten en wordt het een tikkie warmer, bij ons een graad of 20. Er is van tijd tot tijd de zonneschijn. En pas 's avonds zou er een storing kunnen passeren met wat buiigheid. Dat moeten we nog een beetje afwachten hoe dat precies gaat. Ook donderdag kunnen eerst nog een paar buien passeren met tijdelijk een stevige noordwestenwind. En wordt het 's middags zo'n 18 of 19 graden. Maar vanaf vrijdag lijkt het weer een aantal dagen droog te zijn, met geregeld zonneschijn en de middagtemperatuur 21, misschien wel 22 graden. Ook in het weekend. Ja, dat doet weer een beetje nazomers aan.
0: Dankjewel, Jordi. Hier is Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: De agenda.
0: Het wakker liggen van Wanda is de titel van een theatervoorstelling van Carly Wijs en Nanette Edens over ouder worden. Het is het verhaal van Wanda die erachter komt dat ze onzichtbaar is geworden. Ze heeft het idee dat niemand haar nog ziet en ze besluit om zich daartegen te verzetten. Hoe ze dat doet, dat kun je nu zien in dit stuk met twee actrices. Een absurd stuk met veel humor en ook ontroering erin. Het is het regiedebuut van Femke Arnouds. En het is vanmiddag in Theaterpark Villa in Alphen aan de Rijn. En 12 november in het Nationale Theater in Den Haag. Je houdt ervan of je haat het, maar feit is wel dat er genoeg te vertellen valt over de architectuur in Zoetermeer. Het Architectuurpunt organiseert 4 wandelingen door de verschillende wijken in de stad. Doen ze op de maandagochtenden en de woensdagmiddagen. En aankomende woensdag lopen ze door het dorp. Daar vond namelijk ooit de eerste stadsuitbreiding plaats. Dat was al in de jaren 30. Je gaat het zien en horen en je kijkt ook binnen bij een kunstexpositie in een bijzonder pand. Meer informatie over deze architectuurwandelingen in Zoetermeer bij het Architectuurpunt. In de Maria van Jessekerk in Delft is volgende week de Nacht van Bach. En dat is een concert rondom de stukken van Bach uiteraard. Je hoort hoogtepunten uit solo-orgelwerken en aria's. Het geheel wordt uitgevoerd door sopraan Antonia Dunko en organiste Petra Veenswijk. En een grote rol is weggelegd voor het Maarschalkerweerd-orgel van de kerk. De muzikanten hopen de Bach-liefhebbers iets heel bijzonders te kunnen bieden. Het concert duurt een uur, begint om 3 uur op 26 september. En dat is in de Maria van Jessekerk in Delft op de Burgwal.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: The Carpenters. Sing, een toepasselijke nummer, komt bijna niet. Want zingen is de grote passie van degene met wie ik ga praten nu. Ik ben zelf nogal een honkvast type. Geboren in Delft en ik woon daar nog steeds. Die stad is toch een beetje mijn oerbasis, zou je kunnen zeggen. Zo'n 16 kilometer verderop in Schiedam kwam Marleen Weerdenburg ter wereld. Maar die oerbasis voelt zij niet, omdat ze talloze keren in haar leven is verhuisd. En daarover gaat haar theatervoorstelling Geworteld, die je binnenkort kunt zien in onder meer Den Haag. Nou, daar wil ik meer over weten. Goedemorgen, Marleen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hoe vaak ben je verhuisd in je leven?
1: Ja, een heel aantal keer. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat ik op mijn 6e van Schiedam dus naar Den Bosch ben verhuisd. Mm-hmm. En dat was zo'n ongelooflijk grote stap. Met weg van alle familie en alles nieuw. En dat was denk ik de meest indrukwekkende verhuizing die ik heb gehad. Waardoor ik eigenlijk daarna altijd heb gevoeld van ja, het echte thuis, zeg maar. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar dat nou precies ligt. Dus daar gaat mijn zoektocht over in de voorstelling.
0: Ja, want ja, waar liggen dan die wortels? Ja, ik denk dan niet in de stad waar je op je 6e bent vertrokken. maar ja, wat voor zoektocht is dat geworden?
1: Nou, het is een dubbele zoektocht geworden. Omdat ik ergens heb ik contact gezocht met een aantal artiesten in Nederland die wel heel erg geworteld zijn. Dus dan heb ik het over Frans Bauer en Daniel Lohuis, Danny Vera, Tania Kroos en Roxanne Hazes, die allemaal een bijzonder verhaal hebben met thuis en met geworteld zijn. En ik heb met hun samen nieuwe muziek geschreven die in duetvorm in de voorstelling zit.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk een soort van reflectie op, hè, wat is thuis dan eigenlijk? Wat voor kanten heeft het allemaal? En ik ben zelf gaan zoeken, eigenlijk ook een beetje mijn eigen verleden. Mijn vader is in zijn jeugd 22 keer verhuisd. En ja, echt niet normaal. En uiteindelijk ook een jaartje heeft hij in een inrichting gezeten, in rekken. Mm-hmm. En wat doet dat eigenlijk met een kind? En wat heeft dat dan weer met mij gedaan? En hoe gaat dat dan eigenlijk weer door met mijn kind? Dus het is een heel persoonlijk verhaal geworden waarin je onderzoekt, hè, ja, wanneer ben je nou thuis? Heeft dat te maken met een plek? Of zit dat in jezelf? Is dat een soort van beslissing die je maakt? Een heel mooi onderzoek, durf ik wel te zeggen, met allemaal mensen die daar, leuke mensen die daar aan mee hebben gewerkt.
0: Ja, maar ook iets wat mij best wel spannend lijkt als theatermaker. Want in een musical speel je een rol, dan ben je iemand anders. Ja. Hier ben je heel erg jezelf en je stelt jezelf heel erg open, je stelt je kwetsbaar op. Is dat eng?
1: Dat is zeker eng. Want er is niks lekkerders. Dat is in musicals kan ik inderdaad een rol spelen of in een tv-serie. Hm. En als ik presenteer, dan ben ik toch ook altijd meer met iemand anders bezig. Dan interview ik iemand anders. Dan gaat het toch meer om die ander.
0: Zeker,
1: En dit is echt toch wel een beetje met de billen bloot. En tegelijkertijd vind ik niks leukers dan... Ik geloof heel erg dat mijn grootste kracht in mijn kwetsbaarheid zit. Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. En ik denk ook dat we daar in de wereld met z'n allen het meest aan hebben. Dat als we allemaal wat eerlijker zouden zijn, dat het er eigenlijk ook wel leuker uit zou zien. Ja. Omdat je elkaar dan ook beter gaat snappen. Dus ik vind het ook een heel prettig onderzoek. Omdat ik ook nu al met de eerste twee voorleesvoorstellingen die ik heb gehad, dat mensen naar me toe komen en toch zeggen, oh, nou, dat herken ik. Of wat grappig, dat voelt voor mij ook zo. Of juist niet. Ik vind het heerlijk als er een gesprek op gang kan komen.
0: Ja.
1: En dat dan allemaal in een vorm die gewoon met heel veel hele mooie nieuwe liedjes. Dus dat zorgt ervoor dat het ook allemaal een beetje lekker naar binnen gaat. Snap je? Het is niet alleen maar stand-up. Het is ook echt op een fijne manier, in een mooie vorm, proberen we dat onderzoek te doen.
0: En het zijn allemaal eigen teksten, hè, begrijp ik. Je hebt de muziek is misschien soms van anderen, maar je hebt zelf alle teksten geschreven.
1: Nee, niet alle teksten zelf geschreven. Een heel aantal. Een deel is ook geschreven door Jan Beuving. Hele goede tekst. Ja,
0: zeker.
1: Je kent hem. Ja, fantastisch. En Jan heeft echt drie pareltjes voor me geschreven. Waanzinnig. Echt helemaal om mij toegespitst. En Antoine Uitenhaag, ook iemand die heel lang in Rotterdam trouwens heeft gewoond.
0: Ja.
1: Een regisseur en schrijver, die heeft ook twee hele mooie teksten voor mij geschreven. Dus, maar die zijn dan wel helemaal kant en klaar op mijn lijf geschreven. Dus dat zijn, dat zijn mensen die niks anders doen dan schrijven. En dat hoor je dan toch ook wel weer terug. Dat je denkt, jeetje, hoe kan je in 3-4 minuten zo mooi een verhaal met een kop en een staart schrijven. Dat is waanzinnig.
0: Ja, dat is heel knap inderdaad. Het gaat over terug naar je wortels. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je artistiek gezien misschien ook een beetje teruggaat naar je wortels. Dus weg van de grote theaterproducties, weg van de televisieshows en misschien een beetje terug naar de basis. Alleen op het podium met kleinschalig repertoire.
1: Ja, klopt. Alhoewel ik wel, dit is eigenlijk mijn derde theatersolo in de afgelopen jaren. Maar het grote publiek kent mij inderdaad natuurlijk van musicals meer, denk ik. En van mijn tv-werk en van Danny Lewinsky misschien.
0: Ja.
1: Maar dit doe ik wel echt al een paar jaar.
0: Oh,
1: maar
0: toch
1: dit
0: wel.
1: Is, ja. Ja, dit is wel iets wat ik echt aan het ontwikkelen ben. Heel rustig, want ik heb gewoon vroeger conservatorium gestudeerd en de kleinkunstacademie gedaan.
0: Ja.
1: En het is wel wat jij zegt hoor, ergens. Ik werk nu ook met een regisseur waar ik vroeger veel les van heb gehad. Ruud Wijsman. Dus dat is ook ergens een soort van thuiskomen. Dat je voelt van, oh ja, terug naar die basis en naar die allergrootste liefde. Mijn allergrootste liefde is en blijft zingen. Dus dat voelt ook teruggaan naar je wortels. Zeker.
0: Geworteld heet de voorstelling van Marleen Winneburg. Donderdag in Theater Pepijn. Dat is nog een leesvoorstelling, geloof ik.
1: Ja, of een, klopt, en dan, een voorleesvoorstelling, ja.
0: Precies. En 29 oktober in Voorburg en Lisse op 23 november. En dan ga je op tournee.
1: Yes. Dat ja, 4 november nog Gouda volgens mij ook nog. Er zijn volgens mij een paar laatste kaartjes. Die is bijna uitverkocht.
0: Nou, dat kunnen mensen op jouw website allemaal, allemaal zien. Heel veel dank en succes. Toi, toi, toi.
1: Dankjewel en een fijne ochtend nog. Doei, doei.

0: En zometeen hier op Radio West muziek van alle tijden met André Kolen. En daarna later op de middag Adres Onbekend met Ron Kas en Bernard ter Horst sluit de middag af met Als de dag van toen. Kortom, als je de deur niet uitgaat, dan is er genoeg te beluisteren op de radio. Wat mij betreft, tot volgend weekend.
1: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
2: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
1: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Librevuurwerken.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey, Remel!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: In Voorburg is het 18 graden en in Pijnakker 19. Het is wisselend bewolkt en er staat een matige tot krachtige westenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een man is gisteren voor de kust van Noordwijk in de problemen geraakt. Kitesurfers zagen hem in zee en sloegen alarm. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het strand om de man te helpen, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden geschreeuw en vonden op straat een zwaar gewonde persoon. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Kort daarna werd de 19-jarige verdachte uit Den Haag aangehouden. En oplichters lokken woningzoekenden via TikTok met huurwoningen die helemaal niet beschikbaar zijn. Daarbij misbruiken ze onder meer de namen en foto's van een makelaarskantoor in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's, waarna ze niets meer van de oplichters horen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. Jan Frans.
4: Reizen al voor €227.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè.
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 900 mee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Tot 12 uur.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle Tijden. Aflevering 343 alweer. Kees Uurweer doet de techniek, we zitten nokkie-nokkies. We gaan gauw beginnen met een verzoekje van Huib Verbree voor zijn lieve vrouw Nel. Ze danste op dit nummer, A Little Bit Closer van Jay and the Americans.

Jay and the Americans, come a little bit closer, draaiden we voor Nel Verbree. De 23ste is jarig en ze is een geweldige mantelverzorgster, omdat ik door een herseninfarct in een rolstoel ben beland, schrijft Huib Verbree. En ja, ze dansen dus op dit nummer in de kroeg en toen kregen ze verkering en nu staat dit plaatje in hun eigen jukebox. Nou, dat is toch prachtig. Een mailtje van Bonnie Groen. Zou je een plaat willen draaien van de Bellamy Brothers? If I Said You Have a Beautiful Body. Doen we!

De Bellamy Brothers en If I Said You Have a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En ik zeg nog tegen Kees, dat is toch een grensoverschrijdende tekst. Maar volgens Kees is het op twee manieren uit te leggen. Ja, dat was mij nog niet zo opgevallen natuurlijk. Bonnie Groen vroeg hem aan. Jolanda Frens uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Wim Kok, omdat hij een mooie Rijnreis gaat maken en we hem een mooie week wensen. En hij verdient het. Hij staat altijd voor ons klaar. Hij geniet ook van dit radioprogramma. Liefst van Jolanda, Stefan, Melanie, Kimberly en Gabrielle. De 24e is die ook nog jarig op zijn Rijnreis. Dus superleuk om hem extra in het zonnetje te zetten. Ja, als je een Rijnreis gaat maken, is er maar één plaat die we moeten draaien. Willy en Willeke, reisje langs de Rijn.

0: treinreisje langs de Rijn. En Wim Kok gaat hem maken. En hij is ook nog jarig, de 24e. Dus vandaar dit verzoekje.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden. André Koning,
0: dit is Radio West. Een mailtje van Jan Konings uit Pijnakker. Hij wil graag een plaat horen van The Crazy Rockers met een nummer oorspronkelijk van Chuck Berry. Maar dit prachtige rocknummer is door de Hagenaars met zang van Sugar Lee Hooper, terwijl ze ook nog de drum bespeelde, opgenomen. You Never Can Tell. Een veelzijdig artiest is helaas niet meer onder ons. Ja, Sugar Lee is natuurlijk al een tijdje geleden overleden. Maar gelukkig hebben we altijd de muziek nog. Een vriendelijke groet van Jan.

Ja, de Crazy Rockers met zang en drums van Sugar Lee Hooper op verzoek van Jan Konings. Janke Schellinger houdt uit Zoeterwoude, vraagt een plaat aan voor Nel Verbree. De 23e wordt ze 80. Haar schoonfamilie Janke en Jacques Schellingerhout willen haar daarmee van harte feliciteren. Nel is geboren en getogen Leidse. En je kunt veel zeggen, maar kom niet aan Leiden, want dat is haar stadje. En daar gaat ze door het vuur. Voor haar Leidse geluk willen we graag het plaatje La La La Leiden van Jochem Meijer horen.

Voor de jarige Nel Verbree. 23 september wordt ze 80 jaar, van harte namens de hele familie. Vorige week hadden we een verjaardag van Benny Jolink. Ja, Anneke van Rijn van Os die vroeg toen een plaat aan voor Benny Jolink. En ook voor haar broer Kees van Os uit Poeldijk. En ze wilde toen horen Oerend Hart van Normaal. Maar ja, we hadden ook al een andere aanvraag voor Normaal. En om nou twee platen van Normaal te draaien. Dus ik heb beloofd hem deze week te draaien. Dus hier is hij speciaal nog voor Kees. Op verzoek van Anneke. Normaal, Oerend Hart.

0: Speciaal voor Kees van Os uit Poeldijk nog vanwege zijn verjaardag. En ook nog Benny Jolink, die ook nog jarig was. Op verzoek van Anneke Normaal.
1: De Steikelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
2: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Steikel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Steikel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
1: Je ziet het in de documentaire De Steikelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
0: Een mailtje van Arie-Jan Stassen uit Utrecht. Hij vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Een plaat die we wel ter harte moeten nemen eigenlijk. Jackie DeShannon, compositie mede van Burt Bacharach. What the World Needs Now.

Ja, what the world needs now. Je mag het allemaal zelf invullen. Op verzoek van Arjan Stassen uit Utrecht. Jackie De Shannon was dat. Corrie Duursma uit Rijswijk vraagt een plaat aan voor Jan Vrolijk, de echtgenoot van Adrie Vrolijk uit Spijkenisse. 13 september was hij jarig, 67 geworden. Hij geniet nu van zijn pensioen. En Corrie wens hem en Adrie nog vele fijne jaren toe, samen met moeders en kinderen en kleinkinderen. En ze wil graag horen de watermensen van de drie J's. En Kees zegt, ja, wij hebben een speciale mooie extra live versie. Kijk, dat is weer wat anders.

Ja, de drie J's, vakkundig live opgenomen door onze eigen Bas Martinius, watermensen. En we draaiden het voor Jan Vrolijk voor zijn verjaardag op verzoek van Corrie Duursema. Maar die wroklaag, als ik het goed uitspreek, het kan ook medievrokluizen zijn natuurlijk, maar misschien gaan ze nu heel erg lachen daar in Leidschendam. Ze wil een plaatje van Dolly Parton uit de 70e jaren. Gewoon is een onbekend liedje, want al die andere liedjes die worden al zo vaak gedraaid. Nou, helemaal waar. Hier is Love is Like a Butterfly.

0: Wat een heerlijk plaatje van Dolly Parton. Love is like a butterfly. Op verzoek van Madi Froklagen. Of Mehdi Froklaarzen uit Leidschendam.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden. Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een mailtje van Sam van der Meulen uit Den Haag. Hij vraagt een plaatje aan voor Bas Martinius, jawel, en Jana de Graaf uit respectievelijk Zoetermeer en Dordrecht. Waarom? Nou, vrijdag de 11e heeft hij bij Bas in de finale van de Tijdmachine een mooi koffiezetapparaat mogen winnen. Waarvoor dank aan Bas. Meedoen en het fijne en warme contact met de studio is belangrijker dan winnen, maar het komt zeker goed van pas in de weekenden dat ik aan de Dordtse kant van het land bij Jana thuis ben. Tot nu toe moesten we daar altijd ergens anders koffie halen. Dus nou, wat een feest. Dubbel feest. Geef door aan Bas dat hij ook de uitzending van Muziek van alle Tijden terugluistert, zonder er al bij te vermelden dat het verzoekje van hem van mij komt. Ja, oh. Nou, dat geven we dan nog wel door. Hier is Rita Corita met Koffie Koffie.

Rita Corita en koffie, koffie, lekker bakje koffie. Op verzoek van Sam van der Meulen, speciaal voor zijn Jana de Graaf en onze Bas Martinius. Marianne uit Noordorp stond weer op de voicemail en ze vraagt voor haarzelf en alle luisteraars een rustgevende en prachtige plaat aan met Spaanse gitaarmuziek. Ze wenst ons een mooie, rustige zondag met het Concierto de Aranjuez van Joaquim Rodrigo.

En dan roepen we heel zachtjes olé, want ja, het is eigenlijk een heel lang stuk, hè? 20 minuten en het wordt allemaal nog meer harder en opzwepender. Maar dit was het rustgevende concerto, de Aranjuez, het intro-gedeelte. Op verzoek van Marianne uit Noodorp. De Regas, die waren van de week bij ons in de studio om de nieuwe single te promoten. Nou, de groeten uit de Haag.

moeten gedaan.

0: tafel mee.
1: We trekken al de zalen vol. Met een niveautje.

Ja, hoor dat publiek eens te keer gaan. Het is allemaal nep. Johan Vrouwenvelder gaf het toe. Het is gewoon erin gemixt. Wel de groeten uit Den Haag van de Regen.

En ja, binnenkort in oktober een nieuwe plaat. En ze toeren ook door heel Nederland. Dus zelfs tot ver buiten Den Haag zijn ze nu berucht en beroemd. Ik was net nog even op het toilet hier bij Omroep West. En daar hangt natuurlijk die enorme grote verjaardagskalender. En wie is er vandaag jarig? Henk Hofstede van de NITS. Hij wordt 75. Van harte, Henk. Hier is Neskio.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
15: In Delfgauw is het 18 graden en in Rijnsburg ook. Verder is het wisselend bewolkt en er staat een matige tot krachtige westenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is met een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden geschreeuw en vonden op straat een zwaargewonde persoon. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Kort daarna werd die 19-jarige verdachte aangehouden. Oplichters lokken woningzoekenden via TikTok met huurwoningen die helemaal niet beschikbaar zijn. En daarbij misbruiken ze onder meer de naam en foto's van de makelaarskantoor in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's, waarna ze niets meer van die oplichters horen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
9: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat.
0: Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Tot 12 uur, muziek.

Cliff Richard en congratulations. Daarmee begonnen we 2e uur van Muziek van Alle Tijden. Ja, zo'n plaats altijd handig als er iemand jarig is. Nou, dat treft, er zijn er wel 2 jarig. Adriaan Buurman uit Wassenaar, die vraagt deze plaat aan voor Marga Buurman. Zij was de 1e september jarig. En Adriaan, de 24e, en ze luisteren graag naar dit programma en zingen dan uit volle borst mee met de favoriete zanger van Marga. Nou, dat was dus good old Cliff. Yvonne Weterings uit Noordwijk vraagt een plaat aan omdat wij donderdag 24 september 55 jaar gelukkig getrouwd zijn. Even kijken, Yvonne is getrouwd met Wim. Dus het bruidspaar Wim en Yvonne Weterings, zo zijn we er. En ja, deze plaat was in de tijd dat ze trouwden, 55 jaar geleden, zeer populair. Corrie en de Rekels, Ik zie de zon.

Ik zie de zon, Corrie en de Rekels voor het bruidspaar Yvonne en Wim Weterings. De 24ste zijn ze 55 jaar getrouwd. José Rapati uit Zoetermeer stuurde een mailtje en vraagt om fijne muziek. Nou, Rock and Jukebox met Let Me Go.

0: luistert naar Muziek van Alle Tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
2: Een mailtje van Wiegert van Leeuwen. Hij vraagt een plaat aan voor Koos van Maastricht en John Wijsmuller uit Den Haag. Ze hebben zijn hele tuin opnieuw aangelegd en daarvoor verdienen ze eigenlijk een standbeeld. Nou ja, misschien dat nog in de tuin kan gezet worden. Dat horen we dan volgende week wel graag. Frank Sinatra, That's Life.

Frank Sinatra en That's Life voor de tuinarchitecten Koos van Maastricht en John Wijsmuller. Op verzoek van Wiegert van Leeuwen. Hij is heel erg blij met zijn nieuwe tuin. Mariska en Jeroen Hoogduin uit Alphen aan de Rijn vragen een plaat aan voor Joke Lelieveld uit Alphen. Ze vragen het plaatje aan voor moeder en schoonmoeder. Ze is 87 geworden op de 9e. En we willen haar nog veel gezondheid wensen voor het komende jaar en hopen nog lang van haar te kunnen genieten. Ja, een mooie Duitse plaat waarin alles wordt gezegd. Weer gratuleren, Oswald Sattler.

Ja, en dat geboortestak kind, de jarige, 87 geworden. Voorwaar geen misselijke leeftijd. Joke Lelieveld uit Alphen aan de Rijn. En we draaiden dit plaatje op verzoek van de hele familie natuurlijk. Mariska en Jeroen Hoogduin, die vroegen hem aan. Altijd gezellig op zo'n feestje. Zitten we hier gezellig? Zitten we hier goed? Zitten we hier? En hoe voelen we ons? Nou, we're feeling good. Hier is het Frank Gummimundo Trio.

0: Ja, op de zondag voelen we ons altijd extra goed, hè? Feeling Good van Frank Gunny Mondo, zo heet hij, het trio. En de zangeres die we hoorden, Lynn Marino, die maakte deze hit al, die zong deze hit al in 1971, maar in 1997 was er een van de biermerk en die gebruikte dat in de reclame. Ja, toen werd het dus weer opnieuw een hit.
1: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
2: Ja.
1: Jouw route naar vrijheid?
2: Judo.
1: Judo?
2: Ja.
3: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
4: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
3: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het Omroepzendergebouw. Daar ligt natuurlijk de collectie van Leen Huisman, onze eigen oude joekel. Ja, en Zara Leander was toch wel een van zijn favorieten. Kan den Liebe Sünde sein?
6: Kan die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Ha, kann es wirklich Sünde sein, wenn man immerzu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen.

0: 1938 was dit. Oelala, Zara Leander. Ik heb nog even gevraagd aan Lene Huisman. Kan den liebe Sünde zijn? Nou, volgens de oude joekel zeer zeker niet. Het kwam uit de film La Habanera. Volgende week weer een nieuwe oude joekel. Nu een verzoekje van Rob de Jong voor alle luisteraars van West. Een plaat die toch weer actueel lijkt te worden. Een nummer van Country Joe and the Fish. I feel like I'm fixing to die.
1: Give me an F! Yeah! Give me an F!

Ja, weinig opwekkende geluiden. Het lijkt inderdaad weer actueel te worden. What are we fighting for? Ik vraag het u af. En samen met mij Rob de Jong, want die vroeg deze plaat aan. Country Joe and the Fish met I Feel Like I'm Fixing to Die. Een verzoekje van Peter Wijnvoort. Een plaat voor Gita Wijnvoort. Ze is de moeder en... Peter wil haar graag in het zonnetje zetten. Ze luisteren altijd samen naar muziek van alle tijden. Ja, hier is Grat Dame met Zij is mijn moeder.

0: Grat dame, zij is mijn moeder. En dat is dan moeder Gita Wijnvoort. Zoon Peter wilde haar gewoon even in het zonnetje zetten.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en die verzoekplaten graag voor woensdagavond inzenden. Dan hebben wij tijd genoeg om ze bij elkaar te zoeken. En dan weet je zeker dat je volgende week zondag wordt gedraaid. Ja, afgelopen week, hè, Prinsjesdag, wat een feest. Maar daarna kwam de ellende. Want toen hadden we de algemene politieke beschouwingen. Nou, ze kwamen er maar niet uit. Links, rechts of gewoon middendoor, recht door zee. Het is en het blijft een puinhoop. Hadden wij de tegenpartij gehad, daarentegen, waren we er nu uit geweest.

Ja, niks veranderd, hè. De tekst klopt tot op de letter. En wij wensen Rob Jette en de rest van de regering veel wijsheid. Een mailtje van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Nou, dan weten we het. Ella Fitzgerald komt eraan. En weer een hele lekkere kraker. I don't want to take a chance.

0: Ah, heerlijk. Ella Fitzgerald, op verzoek natuurlijk van Marie-José Wagener van de Kamp. En ze gaat straks in de herhaling gewoon nog een keer genieten van I Don't Want to Take a Chance. Dick Verbaan uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor zijn vrouw. Connie Verbaan, 20 september. Vandaag dus wordt ze 65. En haar pensioen hebben we naar voren getrokken. Want na 47 jaar gewerkt te hebben, is het zo langzamerhand wel tijd om het wat rustiger aan te doen. Ja, vind ik een goed plan. Graag die mooie plaat van Frans Halsema voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, prachtige stem van Frans Halsema voor jou. En die jou, dat is dus voor haar. En dat is eigenlijk Connie Verbaan, hè, op verzoek van Dick Verbaan. Ze is 65 vandaag geworden en ze gaat met pensioen. Vind ik een goed plan. Hier is Richard Anthony, een plaat 1963, C'est ma fête.

Richard Anthony, hij is geboren in Egypte, maar hij had in 1963 een grote hit met C'est ma fête. Ja, het is natuurlijk gewoon een vertaling van It's My Party van Leslie Gore. En dat was hem, aflevering 343 van Muziek van Alle Tijden voor deze zondag. Zometeen adres onbekend met Ron Kas, dan als de dag van toen met Bernard ter Horst. Kees, bedankt voor de techniek, tot volgende week!

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel. Voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl. Van klassiek tot art deco.
19: In Waddinxveen is het 18 graden, in een Woubrugge ook. Het is wisselend bewolkt bij een matige tot krachtige noordwestenwind.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De 24 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de rellen op het Malieveld zijn allemaal weer vrij. De aanhangers van Wij zijn het Volk werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of dat ze zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De eigenaar van een stuk grond in Boskoop dreigt met een miljoenenclaim als de bestemming wordt veranderd in een weidevogelgebied. Stichting Red de Polder heeft daarvoor een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Alphen aan de Rijn. De gemeenteraad beslist donderdag over dat initiatief. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open en zoekt oude foto's van bezoekers. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest.
4: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij de Meren 6 kilometer file. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten.
19: En na de reclame adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè.
26: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
29: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
28: NRV.
29: Waar vraag je dat?
28: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
29: Wij?
28: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
30: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
31: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
30: NRV.
28: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
32: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
33: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
34: Tot 2 uur, adres onbekend. Dit is Radio.
35: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regio.

0: des onbekend.
1: Een hele goede middag. Ja, hier gebeurt het vandaag. Hij was eerder dit jaar bij ons. Ashton vertelde over zijn moeder Dora in Engeland, waar in 1964 een Nederlandse Jan, een vertegenwoordiger in Houten, een nachtje bleef slapen. Eén nachtje. Of wij dan toch Nederlandse Jan kunnen vinden? Want hij moet zijn vader zijn. Nou, we vonden een halfbroer Auke, voor wie dit ook veel betekent.
2: I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me. And it still is.
1: En we kunnen zeggen, er is veel gebeurd tussen de twee nieuwe broers. We komen ze straks allebei tegen.
3: Vorige week.
1: Anne Hogerijden uit Scharendijk had ineens de zoon van haar overleden man op haar erf staan. Peter, hij durfde nooit bij haar aan te bellen, terwijl hij trouw elk jaar vlakbij zijn vaders graf bezoekt. Hij wil het graf op gaan knappen. Maar nu net hoorde Anne dat het graf wordt geruimd. Dus zij moet zo snel mogelijk Peter zien te vinden. Nou, dat lukte. Maar deed het jou ook goed om Anne te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè? Het is ook een beetje durf en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want, ja, ik wist ook niet of ze nog leefde natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, nou, Anne, het is een week na Peter. Hij had een moeilijke relatie met zijn vader. Dus met jouw Jan, die 15 jaar geleden is overleden. Hij overwon zijn schroom. Hoe gaan jullie samen verder?
5: Nou, we blijven elkaar in ieder geval zien. Hij had maar één foto van zijn vader. Dus ik heb er een spel uit de albums laten fotograferen door mijn hulp. En netjes laten maken heb ik opgestuurd. Is er heel erg blij mee. En hij is aan het proberen, omdat zijn vrouw een bedrijfje heeft, een datum te prikken dat ze een keer hierheen komen.
6: Ja, dat is
5: nou,
6: heel
5: ja.
6: goed.
5: Kan dat nou mooier worden? Ja, het kan wel afvallen, maar niet mooier worden, denk ik.
6: Denk jij dat je na al die jaren nog dichter bij hem kan komen? Het was voor hem toch allemaal heel spannend?
5: Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk nu de laatste lijn die hij heeft met zijn vader.
6: Ja. Is dat voor jou ook nog gevoelig? Het is toch voor jou ook weer dat lijntje met de man die 15 jaar geleden is overleden?
5: Ja, zeker is dat zo. Maar ja, daar is niks aan te veranderen. En ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te nemen. En soms met een beetje humor. Want als er dan maandenlang post komt op zijn naam, terwijl ze weten dat hij overleden is, bel ik. En dan denk ik, het is leuk wat je doet, maar hij legt zo lang naar de wortel van het gras te kijken. Dus beslis maar of we nou nog wat krijgen. Ja. Ja, het is niet anders.
1: Hé, hey, dan zijn we toch weer bij de aanleiding van dit hele verhaal. Het graf van jouw Jan, dat wordt geruimd. Dank je wel, Anne. Ja, en dan nog iets. Adres onbekend maken wij nadrukkelijk al 55 jaar samen. Er is een zoekbrigade. Er zijn luisteraars die geregeld tips doorsturen. En er is ook iemand hier aanwezig in het publiek. Daar zit ze, Ronica. En je moet haar van ons ook leren kennen en dat gaan we nu proberen. Want ze hoort bij ons met een vast ritueel. Elke week stuurt ze ons een mail met haar bevindingen in diverse kleuren. Dat doet ze per zoektocht. En dan kun je erop wachten. Ze spreekt kort daarop altijd de bevestigende voicemail in. Hoor.
7: Hoi hoi, met Ronica.
8: Hoi hoi, met Ronica.
7: Hoi hoi, met Ronica. Ik bel voor de zoektocht naar Wilhelmina Nannensma. Hebben jullie een e-mail gestuurd met betrekking tot de zoektocht naar Audrey de Nooi?
8: Voor de zoektocht naar Florien van Dijen.
7: Voor de zoektocht naar Johannes Niemstra. Daarvoor heb ik jullie gisteren om 21:42 een e-mail gestuurd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens jullie in ieder geval veel succes. Heel veel succes. Groetjes Ronica. Groetjes Ronica. Groetjes Ronica. Doei doei. Doei doei. Doei doei.
1: Ze zit ons stralend aan te kijken. Ontzettend fijn dat je hier bij ons bent vandaag, Ronica.

0: Andrew Gold is ooit gevraagd om bij Tennessee te komen spelen, maar dat heeft hij toch altijd wel geweigerd.
1: Er moet iets gezegd worden, er moet iets worden geregeld, om niet te zeggen afgesloten met een vrouw die ertoe deed in ons leven. Suzanne Verhoef, waar ben je? Herbert heeft een moeilijke periode afgesloten. 15 maanden geleden is zijn vrouw Irene overleden. En jij, Suzanne, was destijds in 1976 getuige op hun huwelijk. En dat was natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, Herbert Isaacson. Wat wil jij, Suzanne Verhoef, nu toch eens een keer vertellen?
2: In eerste plaats wil ik haar vertellen dat mijn vrouw overleden is. En zij zat met Suzanne in de opleiding voor verpleegkundigen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
0: Ja, en je vrouw is 15 maanden geleden overleden. Denk je sindsdien al, dat moet Suzanne toch ook een keer gaan weten?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Want ze hoorde erbij?
2: Ja, want zij heeft een hele belangrijke functie had ze bij ons huwelijk. He, ze is met mij was getuige van mijn vrouw en we hebben een heel fijn huwelijk gehad. Dus dat wil ik even vertellen, dat ze nu overleden is.
0: Ja, en er staat, dat hoorden we net, een moeilijke periode heb je afgesloten, of is dat nog niet afgesloten? Ben je daar nog mee bezig, hè?
2: Nou ja, ik denk elke dag aan mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, dat je ook wel. Vol liefde.
2: Ja, ja, natuurlijk. Maar het leven gaat door, dus vandaar.
0: Ja, en vandaar dat je ook door wil met deze Suzanne. Want het waren collega's op het werk. Kwam je ook bij elkaar over de vloer?
2: Ja, zonder meer, ja. Zonder meer. En we zijn in het buitenland met ze geweest. Daar werkten ze een tijdje. Daar woonden ze een tijdje toen ze met een basketballer samen woonden. En we hebben altijd leuk contact gehad. Er is nooit iets gebeurd of zo. Maar opeens was het niet meer te bereiken.
0: Zoals dat gaat. Heb je dat wel geprobeerd in die tijd?
2: Jazeker. Ja. Ook toen mijn vrouw nog leefde.
0: Je hebt het ook geprobeerd dan? Komen. Ja. Had Suzanne ook zelf ook een relatie dus?
2: Ja, zeker. Toen we jong waren, zeker. En daarna is ze getrouwd met een chirurg, met Kees Cox.
0: En die was ook in Amsterdam in een ziekenhuis of in de omgeving?
2: Die werkte in het AMC. Vroeger in het Wilhelmina Gasthuis en daarna het AMC.
0: Ja,
2: ze woont in Bussum.
0: Ja, een medisch dossier loopt daarmee wel vol. Deed jij ook iets in de gezondheid?
2: Ik? Nee, zeker niet.
0: Wat ben jij gaan doen?
2: Nou, ik heb altijd onder andere de winkels van Nijntje gehad en ziekenhuiswinkels ook. Dus ik ben altijd zelfstandig bezig geweest.
0: Ja, en je bent nu gaan zoeken naar een vrouw die belangrijk was in jullie leven. Die vroeger iets had met een basketballer. Was dat een bekende basketballer?
2: Ja, er waren de broers Hugo en Ruud Harrewijn.
0: Oh ja.
2: Zegt dat je iets misschien?
0: Ja, Nederlands team en
2: Rotterdam, denk ik. De Flamingo's in Haarlem.
0: Oh.
2: En dan gingen we vaak kijken met mijn vrouw en ik.
0: Wat goed zeg. Ja. Jullie trokken op met Suzanne en dus later Kees, die basketballer. En die hebben kinderen gekregen in Bussum.
2: Ja.
0: Zijn die altijd samen gebleven?
2: Nee, die zijn op een gegeven moment gescheiden.
0: Dus daar hebben we waarschijnlijk in het zoeken niet zo heel veel aan, denk je?
2: Geen idee. Aha. Ik weet hoe die contacten onderling zijn natuurlijk, als ze allemaal nog leven.
0: Ja, ik moet ineens denken, we hoorden je vorige week al even in onze korte oproepen. Toen vertelde je dat Suzanne naast dat werk in dat ziekenhuis ook nog op een, hoe zat dat, op een mevrouw past.
2: Een oude mevrouw die 's nachts aan het spoken was. En toen, maar zij werkte overdag in het ziekenhuis, dus ze moest 's nachts wel slapen. En toen was ze heel vernuftig, heeft ze een touwtje om de arm van die mevrouw gedaan.
0: Ja.
2: En is zelf gaan slapen. En als die mevrouw ging spoken, dan werd ze wel wakker en dan ging ze haar helpen. Ik vond het een leuk verhaal.
0: Dus dat touwtje, dat verraadde deze wat oudere mevrouw die ging slaapwandelen.
2: Ja, ja, zeker.
0: Jij zou nu in afgelopen maart 50 jaar zijn getrouwd geweest.
2: Ja.
0: Heb je toen nog in het album getrouwd gekeken van destijds?
2: Ja, zeker. Ik heb het album meegenomen.
0: En dan kom je natuurlijk allerlei mooie dingen tegen. Ja. Maar dan kom je ook Suzanne tegen als getuige.
2: Ja.
0: Beschrijf haar eens.
2: Beschrijf haar eens. Een hele vlotte, leuke vrouw. Met veel humor.
0: Ja, en ik zie ook de foto's. Ze is knap, als ik het zeggen mag. Donker haar, witte jurk, een sjaaltje. En de vraag is nu even, herken haar op adresonbekend.nl.

0: Dat is onbekend met Love Affair, A Day Without Love. Het was een rijk leven met Irene, vertelt Herbert Isaacson. Over zijn huwelijk, dat bijna 50 jaar duurde. Was het rijk met haar tot aan het eind aan toe?
1: Zonder meer. Ja, zonder meer.
0: Ja. Bleef zij goed tot het eind?
1: Nou ja, haar geheugen ging achteruit. Ze was natuurlijk dementerend. Maar we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gereisd nog en... Nee, gewoon tot het einde toe heel leuk gehad.
0: Viel de naam Suzanne Verhoef nog wel eens?
1: Ja, wel zeker de laatste jaren.
0: Op wat voor moment nou, was dat?
1: Het laatste jaar niet meer. Toen
0: ging dat niet meer?
1: Wat zeg je?
0: Toen ging dat niet meer?
1: Nee, daar was ze niet zo mee bezig meer op dat moment.
0: Nee, heb je daarvoor nooit bedacht om samen met haar een keer te gaan zoeken?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan, ja, natuurlijk. En probeert te bellen en haar man, haar ex-man probeert te vinden. Maar dat lukt allemaal niet.
0: Ook niet gelukt?
1: Nee, nee, nee.
0: Nou, die mag natuurlijk. Ik zei net, nou, het heeft misschien niet zoveel zin, dat weten wij niet. Die mag ook bellen, hoor, naar 0800 30 30 300.
1: Dat zou leuk zijn, want een hele leuke man.
0: Ja?
1: Ja, zonder meer.
0: Oké. Ze hadden 4 zonen, de naam Verhoef. We moeten misschien naar Bussum, denk je dat?
1: Ja, daar woonden ze toen met haar man. Waar de kinderen geboren zijn, dat weet ik wel. Maar waar ze daarna weet ik het niet.
0: 0800 30 30 300 komt uit bij de zoekbrigade, bij Anne.
2: Ja, en wij vinden in het archief een vermelding uit 1982 alweer... van het huwelijk van Kees Cox en Suzanne, dus niet Suzanne... Suzanne Verhoef in Amsterdam. Jij meent je te herinneren dat ze 4 kinderen kregen, allemaal jongens.
1: Ja.
2: Nou, dat klopt niet helemaal.
1: Nee?
2: De oudste is wel een zoon, Simon Cox. Maar dan volgen 2 dochters, Leonie en Louise Cox.
1: Oké.
2: We vinden het gezin terug in Naarden. Want als de moeder van Kees in 1992 overlijdt... is het correspondentieadres daar de Graaf Willem de Oudelaan. Mocht het mensen iets zeggen, 0800 30 30 300. Er woont ook familie van Kees in Amsterdam. Bijvoorbeeld zijn broer en ook een nichtje, Laura Cox. En de zoekbrigade die denkt van Laura... ergens een telefoonnummer boven water te hebben gekregen... Dus dat hebben we even geprobeerd.
3: Laura Cox.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan. Je hoort, het nummer werkt nog wel. De voicemail is ook van een Laura Cox. Maar ja, we hebben een bericht achtergelaten. En ondertussen blijft 0800 30 30 300 natuurlijk ook open... voor alle tips van jullie thuis over Suzanne Verhoef, nu midden 70... of misschien wel over die kinderen Simon, Leonie en Louise Cox... zoeken @adresonbekend.nl zou ik zeggen. En dan maar hopen.
1: Ja, ja.

0: toch een mooi moment geweest zijn. Hij heeft het geschreven als liefdesliedje voor zijn vriendin na 17 jaar al samen. Hoe zal die eerste keer geweest zijn? Het is toch prachtig. Het is Bertolf in Still Have You.
1: Word ik gezocht?
0: Dit is een groot verhaal. Oom Dirk Spoon. Waarschijnlijk moeten we je Dirk van Zomeren noemen. Want je bent geadopteerd, of in ieder geval in het gezin terechtgekomen van de familie van Zomeren toen je 4 jaar oud was. Een nichtje van jou is toevallig op jou gestuit. Haar vader, Cornelis Spoon, is afgestaan, net als jij. En zijn dochter Melanie is voor hem gaan zoeken naar vaders moeder. Dus naar haar oma. Ze keek in de papieren en dacht, kijk nou, pa heeft nog een broer. En dat ben jij, Dirk. En pa zelf heeft dat voor het laatst tot het laatst verborgen gehouden.
2: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
3: Broer Dirk Cornelis Spoon is met deze naam in september 1944 geboren in Den Haag. Sinds 1948 heet Dirk van Zomeren en stond hij ingeschreven bij zijn nieuwe familie in Delft. De naam Cornelis komt aan de kanten van zijn biologische familie terug. Zijn moeder heette Cornelia van Zanten en vader heette Cornelis Piet Spoon. Zij zijn in 1946 gescheiden in Den Haag.
0: Een relatie die nogal vaag is geëindigd. En nu lijkt het alsof ze elkaar zoeken. In een paar woorden, Ben zoekt jou, Carla Smits. Jullie hadden eind jaren 60 een relatie. Hij haalde jou altijd op zondagmiddag op bij de marktkraam van je ouders in Uden. Maar op zekere zondag kwam je niet meer opdagen. Nou, dat is dus deel 1 van dit verhaal. Deel 2 is dat 10 jaar geleden jouw broer Theo Smits juist is gaan rondvragen naar Ben. En Ben hoorde dat te laat.
3: Dus nu zoekt Ben zijn geliefde Carla Smits, die 20 jaar oud was in 1967. Haar ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen, waarmee ze ook op de markt stonden, daar in Uden. En Carla zelf stond ook op die markt. Haar broer Theo Smits woonde in Odilia Peel en werkte bij rijschool Jan van Langveld. En Carla is later verhuisd naar Haarlem.
0: Wie had dat gedacht, Maria Hessers, dat er nu nog foto's van je huwelijk en ook dat van je ouders eruit komen. Dat heb je dan weer te danken aan je nicht Ria. Jullie moeders waren zussen en er waren gezellige zaterdagavonden met z'n allen. Jullie trokken erop uit met de tandem en op de motor. Ja, Ria vertelt wel.
4: We hebben een keer oud en nieuw gevierd. Ik denk bij mijn tante thuis, dus bij haar ouders. En toen hebben we een pot boerenjongens op drank gevonden. En daar hebben wij alle twee een kopje van genomen. Hij wonde de eethoektafel op zitten smikkelen. En wij zaten natuurlijk door de drank te giechelen. Nou ja, mijn moeder kwam erachter. Die dacht, wat zijn die meiden nou aan het doen? Maar dat kwam door de alcohol. Hadden we heel veel plezier om.
3: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit klinkt wel Amsterdams. En daar komt Maria Hessers ook vandaan. Ze is in de jaren 50 geboren in de buurt van de Molukkenstraat. Haar tweede man was Jan Roelvink. En Maria werkte bij een bestratingsbedrijf. Verhuisde halverwege de jaren 70 naar Almere. En daar had ze een atelier waar ze schilderde en bezig was met keramiek.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Links Marvin Gaye en rechts Kim Weston. It takes dus two.
1: Hij was er altijd. Ron zoekt woorden om Jan Verlaat recht te doen. We waren altijd samen en deze Jan bezat de kwaliteit om op de voorgrond te verschijnen. Als er een feest was, dan stond hij vooraan. Maar nooit vervelend hoor, hij manifesteerde zich gewoon. Jan van het handbal. Hij was altijd met Olga, maar zij is er niet meer.
0: Ron Eiling, wat was dat met Jan? Stond hij altijd vooraan?
2: Hij stond altijd vooraan. Hij was nummer 1, zeg maar. En ik was nummer 2.
0: Oké. Okay. En kon jij je vinden in die rol?
2: Ja, best wel.
0: Was hij uitbundig?
2: Nou, uitbundig was een groot woord. Hij was wel altijd aanwezig.
0: En jij?
2: Ik was de goede tweede man.
0: Altijd de goede tweede man. Maar wat was het? Want jullie zaten op handbal, je deden van alles. Was hij de man die dan in de organisatie ook vooraan ging?
2: Nee, dat was ik. Maar hij was wel altijd aanwezig. Het was een kleine vereniging. Het was Ambon uit Amsterdam. Damesteam, herenteam. Misschien een juniorenteam, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames en heren waren altijd in een groepje aanwezig.
0: Dus het was al een team waarin jullie deel van uitmaakten dan?
2: Ja,
0: die
2: ja, ja.
0: Waren jullie goed in handbal ook?
2: Nou, niet zo goed. Goed.
0: Jij bent een vrij lange man.
2: Ja.
0: Kwam jij niet overal bovenuit?
2: Ik kwam, nee. Ik was hoekspeler en ik dook naar de hoek toe.
0: Oké, okay, nou, nog heel even om de competitie tussen jullie twee in beeld te brengen. Wie was een betere handballer, jij of Jan?
2: Jan.
0: Oké.
2: Okay. Beslist. Beslist.
0: En wat gebeurde er buiten de handbalzaal met jullie?
2: Nou, feestjes. Feestjes bij Frankendaal bijvoorbeeld. Buurden aan een keten, zeg maar. En daar hadden we een feestje in. We gingen met elkaar op vakantie, dames en heren, naar Italië, naar Scarry. We gingen naar Rome, we gingen naar Pompeji. We deden alles samen. Hij las zich altijd heel goed in. Dat wel. Hij wist altijd heel veel te vertellen.
0: Was hij ook reisleider dan?
2: Nee.
0: Nee, maar qua gevoel wel dan natuurlijk, ja, omdat hij alles wist.
2: Wel.
0: Ja,
2: ja.
0: En al die jongens en die meisjes in zo'n keet bij Frankendaal en op reis naar Italië, groeide daar nooit iets tussen de jongens en de meisjes?
2: Nou, niet dat ik weet.
0: Niet bij jou?
2: Nee, niet dat ik weet. We gingen naar Tesla een lang weekend. We gingen naar Zeeland een lang weekend. We gingen naar Zuid-Limburg. Maar er groeide nooit een... Nee.
0: En op een gegeven moment gebeurde dat dus niet meer.
2: Nee.
0: Heeft Jan Verlaat jou verlaten?
2: Weet ik niet. Ik praat niet over 10 jaar terug, over 20 jaar terug, maar ik praat over 45 jaar geleden.
0: Ja, maar dat doen mensen hier heel vaak. Waar denk je dat hij gebleven is?
2: Geen idee. Hij is na de dood van Anja, dat was zijn vrouw, jaren later, denk ik, een vriendin gekregen. En hij, leeft gedeeltelijk in Portugal.
0: Dus misschien moeten we daar wel zoeken.
2: Ja, misschien daar.
0: En jij weet hem nog heel goed, maar denk je dat hij zich jou ook nog weet te herinneren?
2: Ja, hij herinnert mij ook nog wel.
0: In elk geval.
2: Ja.
0: Ja. Jan Verlaat, hebben wij van de week tegen elkaar gezegd, dat is bij Adres Onbekend ergens een bekende naam. Zeggen jou de namen Olga en Hans den Outer iets?
2: Nou, ik heb jarenlang gezocht. En niet zo geweldig gezocht, maar ik ben hun naam plotseling tegengekomen. En daar stond de naam Jan Verlaat ook bij.
0: Ja.
2: En Anja en zijn twee kinderen. Nou, het kon niet missen.
0: Nou ja, dat gaan we even bekijken. Ze zochten een Jan Verlaat. Dat was in het jaar 2018. We gaan wel even terug.
3: Een bijzonder stel.
4: Ja.
0: In welk opzicht?
3: Zij een prachtige vrouw, hij een fikse kerel en artistiek. Hij tekende en schilderde. We zijn dus een keer naar een expositie van Jan geweest. Op het binnenkant had hij samen met Corstius.
4: Corstius de Vries.
3: Ja.
0: Nou ja, zo'n kunstenaar. Wat denk je? Hebben we het hier, Ron, over dezelfde Jan?
2: Ja.
0: Dat weet je
2: Jan
0: zeker?
2: Schilderde en tekende. Hij deed dat erg goed.
0: Ja, hij deed alles heel erg goed. En onze Anne, het was in 2018. Twee vragen. Was jij toen net wel of niet bij ons?
4: Ja, zeker. Oh. Een jaartje. Net stagiaire af.
0: En is deze zoektocht toen ook opgelost?
4: Nou, ik heb wel even moeten kijken, want het gaat natuurlijk even terug. Maar ja, dat is hij zeker. En dan denk je, dan ben je meteen al warm. Maar ja, betekent toch niet dat je meteen ook de oplossing binnenhengelt. Want 8 jaar kan ook best een lange tijd zijn. Goed, wij zijn niet voor 1 gat te vangen. Ik zou zeggen straks meer. Eerst maar eens muziek en ik hoor een heel leuk liedje opkomen. Ja, zal mijn moeder leuk vinden.
0: Ja, ben jij vernoemd naar het liedje?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ze vinden het wel mooi.

0: Het familieprogramma Adres Onbekend. Herman van Veen schreef het in 86 voor zijn Anne. En 10 jaar later werd onze Anne Groenman geboren. De hele familie luistert denk ik inmiddels. Wij gaan toch weer terug, voordat je het een beetje gênant gaat vinden. Vooraan in de Polonaise. Een feestganger, aanwezig, maar nooit irritant. Altijd goed, dat is een rondsbeeld van vriend Jan Verlaat. Die Amsterdam verliet, of in ieder geval deelde, met Portugal waar hij naartoe ging, Anne.
1: Ja, en deze Jan was duidelijk populair. Zelfs zo erg dat hij voor de tweede keer gezocht wordt nu. Dit zijn in 2018 Olga en Hans, ook oude vrienden van Jan. Ze gingen jong op de brommer naar Texel. Jans schoonvader werkte bij Artis en ze kwamen op elkaars bruiloft.
2: Hallo Jan, hoe gaat het in het mooie gebied?
3: Wij... Heb ik de eer om met Hans te spreken?
2: Jazeker.
4: En met Olga.
3: En Olga is
2: ja,
3: er ook.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja, je hebt al gehoord dat ik helaas Anja verloren heb.
2: Ja.
4: Ja.
3: Maar dat is al jaren geleden.
2: Ja.
3: En ja, we hebben het leven weer gewoon opgepakt.
2: Ja.
3: De beide kinderen en ik.
4: Ja.
3: En ook 5 jaar later getrouwd.
2: Ja,
3: en fantastisch. Een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, daarbij hoorde toen natuurlijk een telefoonnummer. Maar ja, dat hebben we gebeld. Dat werkt niet meer. We kregen daar geen gehoor meer. Maar gelukkig werkte het telefoonnummer van Jans zoon nog wel. Hij was toen onze weg naar Jan en nu 8 jaar later weer. Want Jan Verlaat is opnieuw gevonden. Sterker nog, als je zo naar rechts kijkt, dan gaat daar een deur open. Hij is naar hier gekomen voor je.
5: Zo.
0: Dit moet hem zijn.
6: Goedemiddag.
0: Ja, ja, pak dat applaus.
6: Ronald.
7: Hey Jan.
6: Dat is leuk.
7: Dat is een tijd geleden.
6: Ja, een paar jaar maar.
0: 45 hoor ik
6: net. Elkaar weer zien.
0: Ja.
6: Geweldig.
7: Ja.
6: Ik herken je ook.
7: Ja, ik jou.
6: Behalve je haar, dat is een beetje veranderd.
7: Welk haar, welk haar.
0: Nou, je bent echt zo kaal als een miljardballer. We kunnen er niet meer van maken.
6: Wat leuk je weer te zien dat je initiatief hebt genomen.
7: Ja. Ja, de naam van 45 jaar is niks.
6: Nee.
7: De naam van Jan,
6: ja.
7: Jan Verlaat,
6: ja,
7: die,
6: ja. Ja.
7: Ja, die blijft.
6: Ja. Wat leuk, hè? Hoe lang heb jij gehandbald? Vroeg
7: nou,
6: ik me
7: niet,
6: af.
7: Niet zo heel lang.
6: Nee, je bent later gekomen dan ik.
7: Dan jij.
0: En ik begreep ook dat het niveau niet bijzonder hoog was. Van dat
6: nee, het was recreatiehandbal. Ja.
0: En jij was toch wel de man die altijd een beetje vooraan stond.
6: Ja, ja.
0: Beaam je dat?
6: Ik organiseerde graag. En ik had altijd heel veel hulp. En dan doe je dat gewoon.
0: En dan wijs je meteen naar hem, hè?
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar dat, was, dat was dus best een behoorlijk... Mensen. Jawel, jullie waren een team dat overal naartoe ging. Maar jullie waren best veel samen, als ik het
6: goed begrijp. Ja, en we woonden ook nog dicht bij elkaar.
7: Ja.
6: Klopt het dat bij mij de naam Waardezakkerstraat bij jou hoort?
7: Wakkerstraat.
6: Wakkerstraat. Ja, dat
7: niet
6: was
7: slapend,
6: het. Niet Waardezakker.
7: Wakker.
6: Wakkerstraat. Ja, dat was het. En waar woonde ik, weet je dat nog?
7: Ja, in Amsterdam-Oost...
6: Transvaalkade?
7: Ja.
6: Of in de Laplace-straat? Laplace, oké. Okay.
0: Een soort openbare overhoring wordt dit. Ja. Je hebt wel 10 punten wel, denk ik, gehaald, hoor. Ja.
6: Nee, toen kenden we elkaar. Toen we ook samen in de meer woonden.
7: Ja.
6: Ja, ja.
0: Heb je nog contact met die twee die jou ook zochten? Met Olga en Hans?
6: Nee.
0: Dat is voorbij gegaan.
6: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Je bent wel buitengewoon populair, hè? Want je wordt nu 2 keer gevonden in Adres Onbekend.
6: Ja.
0: Ja. Ja. Dus als jullie hem zoeken, kom dan gewoon in 1 keer deze kant op. Want anders moet die man elke keer overvliegen uit Portugal of waar hij ook vandaan komt.
6: Dat
0: doet
6: hij
0: natuurlijk wel.
6: Oh, Portugal is verkocht.
7: Oh, oké.
6: We wonen dus nu permanent in Haarlem. En woon jij in Gewognum?
7: Ik woon in Hoorn.
6: Ja, precies. Dus we krijgen de adressen straks.
0: Ja, die krijg je mee. Maar jullie, je hoeft niet langer heel hard op zijn schouder te tikken. Zoals je nu wel doet. Het is ontzettend lief dat je hier naartoe gekomen bent.
6: Ja.
0: En er is natuurlijk 1 man daar extra blij mee. Applaus voor deze grote zoeker.
6: Ik kon je niet meenemen, maar Anita is mee, hè?

0: Killer Queen. Wij gaan eindelijk weer een zoektocht ophalen. Dat doen wij bij wijze van service. Op zoek naar jou en naar jouw verhaal. Want de beste verhalen liggen op straat. En wel weer een moment, want zij is nog maar 3 weken bij Adres Onbekend. En daar komt ze nu al aan, Noor Prummel.
1: Adres Onbekend is op zoek naar jou.
2: Hallo meneer, voordat u de fiets opstapt, zou ik iets mogen vragen?
3: Zeker.
2: Of u misschien nog benieuwd op zoek bent naar iemand van vroeger?
3: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand. Nee. Ik heb 3 dochters in Australië, die ga ik volgende week opzoeken. Dus ik weet al waar ze zitten.
2: U staat hier al een tijdje met die plantjes.
4: Och, mensen en baaien.
2: Mag ik u iets vragen?
4: Even tijd.
2: Nee?
4: Nee,
5: joh. U stelt wel een vraag aan mij, maar dan moet ik even heel diep nadenken, zeg maar.
2: Dat mag.
5: Ja, ziet er niet zo gauw iemand naar binnen?
6: Nou, niet echt. Ik weet het wel, hoe al mijn vrienden, hoe het met ze gaat. Ik ben niet echt op zoek. Nee.
2: Niet nog een oude schoolvriendin of collega dat u denkt, ik ben wel benieuwd hoe het met die persoon gaat.
6: Oh, jeetje. Nou, misschien met Marian Bot.
2: Marian Bot.
6: Een oude collega van mij, van heel vroeger.
2: En waarvan? Waar werkten jullie samen?
6: Wij werkten samen bij Manpower.
2: En wat is dat?
6: Dat is een uitzendbureau. Ja.
2: En hoe was ze? Waarom was ze zo leuk?
6: Ze was heel gezellig. Heel leuk. En ik heb haar eigenlijk uit het oog verloren.
2: Ja. Want wanneer hebben jullie samengewerkt? Hoe lang is dat geleden?
6: Jeetje. Dat is lang geleden. Dat was van ik geloof van 60 tot 63.
2: Oké. En heeft u nog een leuke anekdote van haar? Dat u denkt van een leuke herinnering samen?
6: Een leuke herinnering samen. Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april. Ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
2: En waar kwam Marian, heette ze toch? Waar kwam zij vandaan?
6: Amsterdam.
2: Hallo, ik heb u al gezien. Was de haring lekker?
4: Heerlijk, ja. Die haring was echt heerlijk. En ik heb nog even nalopen denken wat je me vroeg. Ik denk, ja, inderdaad. Die vraag. Er komt een periode in je leven dat je veel mensen mist. Ja, ik kan erover nadenken, maar ik mis niemand.
2: U bent nog steeds niet op zoek, dus?
4: Nee, ik ben echt niet op zoek.
5: Schiet mij iets te binnen, dan zoek ik je wel op.
2: Ja, doe dat maar. Adres onbekend.
5: Ja.
2: Oké, geniet van het zonnetje nog.
5: Ja, doe ik het.
2: Schijnt zo lekker op je snoetje.
5: Ja, ik denk het.
0: Ik denk wel dat we Noor vaker gaan horen. En de vraag is hij er nog, Henk? De Kraaier. Hij woonde, werkte in de jaren 50 in Amsterdam als fotograaf. Hij was toen al getrouwd. Hij had zijn eigen fotobureau, fotozaak op de Haarlemmerdijk. Die is dus kennelijk platgegooid later. Waar bleef stevige? Dat heb ik ook genoteerd. Henk Kraaier, de man met zijn wilderig golvende haar. Zeg het maar op 0800 30 30 300. En Herbert is weer aangeschoven. Jij ziet hier net 2 mannen die elkaar vinden. Wat dacht jij op dat moment? Nou ben ik aan de beurt?
7: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. Heb je dat al een beetje in je hoofd? Stel dat je Suzanne ziet.
7: Nee.
0: Wat je tegen haar gaat zeggen.
7: Ja, zonder meer. Ja. Nou, vertellen we de situatie en een beetje bijpraten.
0: Ja, een beetje bijpraten. Ja, ja. Daar hebben we haar wel voor nodig, Anne.
8: Ja, ik kom er even bij, want je moet even meeluisteren naar deze spannende voicemail.
9: Dag, u spreekt met Leonie. Ik heb via te horen gekregen dat jullie informatie zouden willen ontvangen over mevrouw Verhoef. Mogelijk kan ik jullie hierbij helpen. Mijn nummer is 06415.
8: Ja, nummer natuurlijk genoteerd. Klinkt best veelbelovend, toch?
7: Jazeker.
8: Ja, dus ik denk dat we deze mevrouw zo meteen maar even moeten terugbellen.
7: Oké, het lijkt me ontzettend leuk.
0: Ja, en dan moeten we haar dus gaan terugbellen. Ik zit tegen de microfoon aan, sorry. En dan kijken of ze ooit hier zal kunnen komen. Wat heb je zelf gedaan om haar te vinden?
7: Ja, gewoon op internet gezocht.
0: Ja.
7: Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen eigenlijk, volgens mij.
0: En het was Suzanne Verhoef.
7: En ook bekenden uit het ziekenhuis waar ze mee gewerkt heeft, gevraagd of die nog contact met haar hadden.
0: Was dat in Haarlem?
7: In Haarlem, in het Elisabeth Gasthuis.
0: Ja, en daar wist niemand meer?
7: Nee, niemand kon het traceren.
0: Heb je enig idee wanneer je haar voor het laatst gezien hebt?
7: Ja, 10 of 15 jaar geleden, volgens mij, op een ochtend stond ze opeens bij me voor de deur. Is even boven koffie gedronken. Mijn vrouw was er toen niet. Ik weet niet waarom ik daar toen geen nummer gevraagd heb. Weet ik ook niet meer. Dat is zo raar.
0: Ja.
7: Normaal gesproken zou je zeggen, ik vraag even een nummer. Hè?
0: Ja. Maar toen niet.
7: Maar niet,
10: nou, lag het misschien toch iets meer bij Irene en dat dat misschien wel was gebeurd. Dat zie je vaker, dat die mannen dat vergeten.
7: Ja.
10: Maar gelukkig, want anders was je niet hier.
7: Nee, zonder meer.
10: Bij het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Tot zo.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: In Bodegraven is het 18 graden en in Monster ook. Het is wisselend bewolkt bij een matige tot krachtige noordwestenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De 24 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de rellen op het Malieveld zijn allemaal weer vrij. De aanhangers van Wij zijn het volk werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De eigenaar van een stuk grond in Boskoop dreigt met een miljoenenclaim als de bestemming wordt veranderd in weidevogelgebied. Stichting Red de Polder heeft daarvoor een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Alphen aan de Rijn. De gemeenteraad beslist donderdag over dat initiatief. En restaurants rond de Tweede Haven in Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
28: Rustig, adem in,
27: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
28: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
30: Zometeen op Radio West, verder met Adres Onbekend. Elke vrijdag op TV West, hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
31: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hard voor muziek.
30: Hard voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
32: Alleen op TV West.
33: Onbekend. Hier begint de tweede helft van Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Bussum is daar Suzanne Verhoef nog bekend. Een zestiger, geboren op Valentijnsdag. 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Als mensen dat zeggen, is het meestal 15 jaar. De tijd vliegt. Herbert wil haar veel vertellen, Anne.
2: Ja, en er stond net al iemand op de voicemail die meer informatie zou hebben over mevrouw Verhoef, noemde ze haar. Dus nou ja, kom maar door. Wat weet deze tipgever over Suzanne Verhoef?
3: Nee, ik kreeg dit berichtje via familie van mij met jullie voicemail. Ik heb jouw voicemail afgeluisterd.
2: Ja.
3: Ik ben de dochter van Suzanne.
2: Oh,
3: dus,
2: het is jouw moeder?
3: Ja.
2: Oh joh, oké, ja. Dan zijn we hartstikke dichtbij.
3: Ja.
2: Ja, dit is de dochter van Suzanne. En ik vertelde Leonie, want zo heet ze, dat jij, Herbert, op zoek bent naar haar moeder.
3: Ja, deze naam zegt me wel iets, ja. Ja.
2: Oké.
3: Okay. Nou, wat leuk, wat grappig dat dit zo helemaal uitkomt.
2: Ja, en fijn dat je contact hebt opgenomen, ja.
3: Ja, nee, leuk, tuurlijk. Ik was wel nieuwsgierig, leuk verhaal.
2: Ja, leuk verhaal. Dochter Leonie is meteen enthousiast, dat hoor je wel. En zij is niet de enige, want toen haar moeder lucht kreeg van deze zoektocht, twijfelde ze geen moment. Ze sprong in de auto vanuit Bussum, daar woont ze nog steeds. En ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de deur weer open gaat. Suzanne is hier voor jou.
4: Wat leuk. Ach, god, ik wou je zo graag spreken.
5: Ik
4: veel bij te praten.
5: Ja, dat geloof
4: wat
5: ik ook.
4: Leuk, wat leuk je te zien, zeg. Ja, maar ik kon je nooit meer bereiken.
5: Nee, dat is... Ja,
4: je telefoonnummer
5: is
4: niet.
5: Een beetje gewaardig.
4: We hebben veel aan je gedacht. Ook iedereen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Ja,
4: zoveel meegemaakt, hè? Ja. Wat leuk.
5: Ook mijn deelneming.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik kon je niet vertellen. Dus hebben we nu kunnen doen. Dankzij Ron.
1: Dankzij adres onbekend. Ja, kom erbij hoor. Dat is ook best. Je kan je niet inhouden. Ja. Handvraag is natuurlijk, wist je het al? Dat Irene er niet meer is.
5: Ja, ik had het recent gehoord. Ja.
4: Van wie afkwam?
5: Van meneer Bakker. Bij jou in de straat. De apotheek.
4: De apotheek. De drogist.
5: Ik ben tot voor kort werkte ik nog. En toen was een klant van mij. Ik deed bij mijn medische zorg.
4: En wanneer ben jij bij mij geweest voor de laatste keer?
5: Nou, ik heb toen ook voor de deur gestaan, toen ik het van hem gehoord had. Ja. En ik keek zo naar boven. Ik dacht, nou, je woont er niet meer. Het zag er een beetje anders uit. En
4: nee,
5: woon je nog steeds boven
4: nog steeds
5: de zuid?
4: Ja. Ja.
1: Zo'n man alleen, die doet de gordijnen niet meer open.
5: Nee.
4: Niet voorbij gaan praten, Ron.
1: Dat ben ik kwalijk, Herbert.
5: Nou ja, dus je had geweten dat ik voor de deur stond.
4: Nee, maar jij bent een keer bij me geweest.
5: Ja.
4: 10 jaar geleden, 15 jaar, hoe lang geleden?
5: 15, denk ik.
4: Ja, ja, ja.
5: En ik ben ook nog een keer bij Irene langs geweest. Toen ze in Amstelveen in een winkeltje stond.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, wat geestig. Ja. Nou, ik heb het trouwalbum bij mij, maar dat zei je duidelijk op.
5: Ja. Weet je dat Irene bij mij ook getuige is geweest op mijn huwelijk? Weet je dat?
4: Dat weet ik even niet meer. Nee, ja? Dan moet je nagaan.
1: Zo belangrijk was het voor elkaar.
4: Ja. Nee, zonder meer.
1: Het maakt het alleen maar groter.
4: En er is nooit iets gebeurd of zo. Nooit iets. Helemaal niet. Maar gewoon is op een gegeven moment contact meer gehad.
5: Nee.
1: Want je was best close destijds met iedereen.
5: Ja.
4: Dus ja, het ziekenhuis wel veilig gemaakt, volgens mij.
5: En ik kwam vaak... toen zat natuurlijk al snel 2 kindjes.
4: Ja, jij later, hè?
5: Ja, ik later.
6: Ja. Ja. Ja,
4: weet je zeker dat je er geen 4 hebt? Ik dacht dat je er 4 had.
5: Ik heb er 4.
4: Ja, met Maarten...
5: Met Kees.
4: Met Kees.
5: Ja, 4.
4: Ja.
5: 2 jongens, 2 meiden.
4: Oh, dan werden er 2 jongens.
1: Nee, jij zei 4 jongens. Het werden 2 jongens, 2 meisjes.
4: Oh, 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja. Heel leuk.
5: Ja. En ook al oma natuurlijk.
4: Ook, ja.
1: Maar je bent dus al 15 maanden bezig, eigenlijk sinds het overlijden van je vrouw.
4: Nee, voor die tijd ook al.
5: Ja, dan is het precies overleden.
4: 6 juni verleden jaar.
5: Oh.
4: Dus 15 maanden geleden.
5: Oké. Okay.
4: Nee. Maar iedereen weet, die wou niet naar een verpleeghuis. Dus die heeft een hele goede beslissing genomen wat dat betreft. Hoe moeilijk ook.
5: Wat? Thuis,
4: nou, ze had geen verzorging nodig.
5: Oh, zo.
4: Maar alleen ze had geen kort geheugen meer.
5: Okay.
4: En zonder geheugen kan je niet leven, eigenlijk, vind ik.
5: Nee.
4: Dat vond zij ook. Ze zei, ik ben de controle over mijn leven kwijt.
5: Oh, dat is ook fantastisch.
4: Ja, geweldig.
5: Die krullenbol en die prachtige...
1: Maar wel toen het geheugen er nog wel was, toen had ze het vaak over jou.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ze had zo'n mooie, prachtige lach.
4: Ja. Nee,
1: ik kwam al heel optimistisch binnen. Ik denk, nou, dit moet toch wel lukken vandaag.
4: Kijk,
1: het is nog gebeurd ook.
4: Het is gelukt. Ja.

0: Bras in Pocket. Chrissy Hynde van de Pretenders werd eerder deze maand 75 jaar.
1: Hij klinkt als een Nederlandse Canadees en dat is hij ook. 60 jaar geleden verkaste Ton naar Canada en hij is toe aan een trip down memory lane. En dat gaat hij doen ook. Als hij volgend jaar 80 wordt, wil hij hier de man tegenkomen. De vriend over wie hij niet uitgepraat raakt. Je kunt hem wakker maken voor zijn vriend uit de Watergraafsmeer. Voor Henny Zok.
0: Nou, dat gaan wij doen ook. Ton Joosten, die vriend van jou, die Henny Zok. Dat is duidelijk een roep uit het verleden, uit je jeugd. Wat doet nog aan hem denken?
2: Mijn dochter heeft het boek gegeven. En ik zal het in het Holland zeggen. Wat is uw story, pa. En daar kwamen al die vragen tussen. En ik dacht, hé, het zou erg leuk zijn

0: verlegen was. En als we opgroeiden, dan nemen we bijvoorbeeld dansles nemen, verplicht. We beginnen meisjes te kennen.
1: Zaten jullie al jong achter de meisjes aan?
0: Was het al serieus? Ja, we begonnen al een beetje te groeien doen. Die tijd. ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
1: Nou, hoeft niet hoor.
0: Okay.
1: Wie was populairder bij de meisjes?
0: Henny, want die had die had van die dimpeltjes in zijn wangen, rode wangetjes en mooi krullig haar. Maar ik was er ook bekend bij de meisjes.
1: Zaten jullie nooit achter dezelfde meisjes aan?
0: Ja, ik had... ik geloof dat ik was verliefd op een van haar zijn vriendinnen, ja.
1: Maar hij won?
0: Ik geloof dat hij gewonnen had, ja. Het moet die rode wangetjes zijn geweest. En zijn krullige haar. En dan zijn vader en moeder hadden een huisje in Camperduin. En zo vaak hadden we duinwandelingen, op het strand wandelen. En een van die wandelingen hebben we een kist gevonden die in het zand lag. Die was half open. En daar hebben we naartoe gekeken. En wat erin zat, dat was zo'n ouderwetse kist. En daar zaten allemaal verzekeringspapieren in. Van Engelse mensen. Die hebben we toen naar die ambassade gebeld. En die kwamen naar ons huis toe. En die hebben ons gevraagd waar het precies was. Die mensen hebben die hele kist opgeruimd van het strand.
1: Ja.
0: En wij krijgen er elke 100 gulden voor.
1: Zo. Dat was best veel in die tijd.
0: Die tijd.
1: Ja.
0: Die tijd. Ja, van een schip dat naar beneden ging.
1: Aha.
0: Verzonkt. Zo, dat is een van de verhalen. En toen we ouder werden, Henny kreeg een auto van zijn vader en moeder. Dat was een lelijk eentje. Zo, er ging de hele stad door. En dan in de winter gingen we skiën in Zwitserland. Want Henny had vreselijk last van hoe noem dat? Ik weet niet hoe we dat noemen.
1: Astma?
0: Astma, ja. Daar heeft hij maanden in de winter meeste tijd gewerkt in Zwitserland.
1: Ja, en moest hij naar een kuuroord?
0: Ja, zo een van die trips van Holland naar Zwitserland ging ik mee met hem. In een lelijk eentje. En dan hebben we daar veel plezier gehad met skiën. En we moesten sporen zetten op het skigebied, een van de skigebied. En er was zo'n lift. En er was een stengel met zo'n rond dingetje eronder. Die pakken die stengel wat, die moet je onder je billen doen. Zo, de eerste dingetjes kwamen aan en Henny stond voor. Hij deed de eerste aan om boven te trekken en toen breekte dat ding. Want Hanny was namelijk een stevige jongen.
1: Okay.
0: Goed gebouwd.
1: Oh ja.
0: Maar niet dik.
2: Tja, deze Henny sok met dit postuur uit de Eerdiestraat in Amsterdam. Een sok met een Z en met CK.

0: Zo heet hij ook wel, ja.
1: Matthew and Son, Cat Stevens, titelsong op zijn debuut. Ton is in de jaren 60 naar Alberta, Canada gevlogen. De liefde achterna en de elektronica. Hij is namelijk een ziekenhuisapparatuur gaan ontwikkelen. Maar Nederland, inclusief Henny Zok, liet hij achter. Was hij anders een vriend voor het leven geweest?
2: Ja, dat zou zeker geweest, ja.
1: Wat ben je daar gaan doen?
2: Ja, zo, ik heb een Engelse dame getrouwd. Die was van Erith, Kent. En daar hebben we twee kinderen genomen. Nick, hij is nu 50. En dan Vanessa is 48. En helaas, mevrouw is overleden verleden jaar.
0: Ja, maar jullie bereiken ook wel een leeftijd, hè? Want je was toen 19, nu ben je 79. Daar zit wel een wereld tussen.
2: Er zit een hele wereld tussen. Zo, ik heb veel gereisd. In 1975 heb ik reis naar Holland gemaakt. Ik had het gewild om mijn jeugd weer te herinneren in Holland. En dat heb ik gedaan. Ik heb een huisje gehuurd voor 3 maanden.
0: Waar was dat?
2: In Flevoland.
0: Aha.
2: En daar heb ik zo op fiets gekocht. En naar Albert Heijn gefietst. Hollandse maaltijden genomen.
0: Yeah.
2: En dat was fantastisch.
0: Wilde je niet blijven?
2: Ja. Ja, als je een oudere persoon bent, dan is het beter in Holland te leven. Dus meer gezelligheid.
0: Yeah.
2: We hebben hier fantastische mooie natuur. Maar de gezelligheid van Holland, die kennen ze hier niet in Canada.
0: Nee.
2: Ik moest terug en ik heb weer de oude wetse manier teruggegaan. En dat bij boot, het was fantastisch.
0: Ja, je moest terug.
2: Ik moest terug, yes.
0: Ja. Met tegenzin?
2: Met een beetje tegenzin, ja.
0: Zou het helpen als Henny Zok weer opstaat?
2: Ja, zou het fantastisch zijn.
0: Denk je altijd aan hem?
2: Ja, niet elke dag, maar zeker zo'n 3-4 keer per maand of zoiets.
0: Dat is veel voor een oude vriend.
2: Ja, zeker. Ja. Ik kan mijn gezicht nog steeds voorstellen hoe die er toen uitzag.
0: Nou,
2: hoe het nu eruit ziet, weet ik niet.
0: Nee, hoe was het toen? Behalve die rode wangetjes?
2: Hele leuke jongen. Fantastisch. En hij praatte leuk. We konden alle leuke dingen met elkaar doen.
0: Heb je enig idee waar hij gebleven is?
2: Ik geloof dat hij nog steeds in Flevoland is misschien.
0: Hij ook in Flevoland?
2: Ja.
1: 0800 30 30 300. Henny Zok zoeken wij, Anne. Ergens in de polder. Ergens bij jou in Flevoland.
3: Ja, mooi daar. En soms doet de zoekbrigade zulke leuke vondsten, vind ik. Neem nou dit artikel uit 2025. Het gaat over 55-plussers die woningen bekijken op de Open Huurhuizendag. En er worden allerlei bezoekers van een wooncomplex in Emmeloord geïnterviewd. En wie komen daar maar liefst 6 alinea's lang aan het woord? Een Henny Zok en zijn vrouw Erma.
2: Yes, Erma, yes.
3: Ja, ik hoor herkenning van die naam. En alles klopt verder ook. Zijn leeftijd, hij heeft het over gereedschap dat hij in een berging kwijt kan. Ja, misschien wel voor zijn modeltreinen of zo, ik weet het niet. En Ton, het meest treffend, Henny's accent wordt als onvervalst plat Amsterdams omschreven.
2: Ja, zijn accent is plat Amsterdams. Ik ben geboren in Rotterdam.
3: Ja, maar daar hoor je bij jou niet zo heel veel meer van, hoor. Welke informatie voegen we dan nog toe? Nou, Henny en Erma vertellen dat ze 33 jaar lang in Lelystad hebben gewoond. Ze hebben 3 kinderen en woonden, ja, dus vorig jaar tijdens dat artikel, toen dat gepubliceerd werd, nog in Rutten, dus nog altijd in Flevoland. En Ton, als het goed is, heb jij je laptop bij de hand. En ik heb je een mailtje gestuurd met een leuke foto van Henny en Erma van het artikel. En dan is natuurlijk de vraag, herken je ze nog?
2: Ja, ik zie de man met het blauwe jasje.
3: Ja, die is het.
2: En zijn vrouw. Ja, ik zie er iets in, geloof ik.
3: Ah, oké. Nou, super. Dan hoop ik dat er heel snel gebeld wordt vanuit Flevoland, vanuit de Noordoostpolder. Nog 1 keer ons nummer 0800 30 30 300 voor Henny en Erma Zok uit Amsterdam. Toen Lelystad, 33 jaar maar liefst. En vorig jaar dus nog in Rutte. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als er tips komen, dan zeker. Dan bereiken de komende verhalen snel het podium van ons.
1: Word ik gezocht?
0: Worstel en kom boven. Nou, dat geldt niet voor Hendrik, die verliefd was op jou. Jacqueline Levenstein, die worstelt nog. Hij hield van zijn vrouw, zij leeft niet meer. En hij werd in die tijd openlijk verliefd op jou, Jacqueline. Hij maakte het uit met jou. Jullie werkten een jaar lang samen op hetzelfde riviercruiseschip. 1981 was het. Toen de vonken oversloegen tot jij bij de KLM ging werken.
2: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
3: Ja, je hoort hem hardop denken. Heb ik destijds wel de goede keuze gemaakt? Kortom, we hebben Jacqueline Leeuwenstein nodig. Ze is geboren rond 1958 en woonde begin jaren 80 bij haar ouders op de woonboot in Weesp. Daarna ging ze werken bij de KLM en verhuisde toen met een vriendin naar Noordwijkerhout.
0: Een precair verhaal waarbij jouw naam valt, Rudy Strootman. Maar weet dat Danielle vaak aan je denkt. Jij was betrokken bij de aanrijding van haar 1 jaar oudere zus Cassandra, toen zij op vrijdag de 13e roekeloos overstak om een taxi te nemen in het centrum van Amsterdam. Jij kon er niets aan doen. Zij wil weten hoe het nu, na al die jaren, met jou is.
3: Met deze Rudy Strootman uit Amsterdam, die in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 1954 betrokken was bij een ongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was een sportieve man die ook in de stad woonde. En zijn moeder heeft naderhand, zo weet de familie nog, nadrukkelijk belangstelling getoond.
0: De man van Texel zoekt u, Ludy Brinkman. U zal als gevorderd tachtiger tot de sterkste behoren nu. Piet was op zijn eiland blij met vakantiegangers. Zo kwam hij u uit Amsterdam tegen. U was waarschijnlijk zijn eerste liefde, in ieder geval voor 14 dagen. Voor een aantal brieven en voor uiteindelijk haar moeder, die het schriftelijk namens Ludy uitmaakte.
4: En het bijzondere was vooral omdat de eerste vraag die ze mij stelde toen wij op het Texelse strand liepen, was: geloof jij in God? Welk jong mens, als je die ontmoet, zal die als eerste vraag stellen? Dan kom je toch bijna niet tegen.
3: Nou ja, wel in 1955 dus, want toen vroeg Ludy Brinkman naar Piet's geloof. Ludy was katholiek en ze was op zomervakantie naar Texel in 1955 met een aantal vriendinnen vanuit Amsterdam. Daar woonde ze als meisje van 16 met haar ouders in de Van Wouwstraat.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fantasy for Earth, Wind and Fire. We gaan er nog een keer goed voor zitten.
1: Met genoegen keren we terug naar een van de grootste verhalen van dit jaar. De Engelse Ashton weet dat hij weinig kans maakt als hij zijn vader gaat zoeken. We moeten naar de eerste helft van de jaren 60. Pa is een vertegenwoordiger in hout die uit Nederland komt en Jan heet. Dat is nog eens zoeken naar een speld in een hooiberg. Die begint bij een meisje van 18, de Engelse Dora, liftend door Nederland. Jan pikt haar op, zet haar weer af, meer niet. Totdat Jan een tegenbezoek aan haar brengt, in Leeds.
0: Vertegenwoordiger Jan komt overal, strak in het pak, grote auto. Hij mag van haar ouders in Leeds blijven slapen in de logeerkamer.
2: But the next morning, Jan had sort of intentions of being with my mother at some point.
0: Yeah.
2: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
0: Ja, hoe zullen we het noemen? Jan kruipt in bed bij Dora en zij raakt zwanger. Dat is wat er gebeurd is. En de vertegenwoordiger in hout rijdt verder zonder gegevens achter te laten. We hebben hem nooit meer gezien. De databank, de DNA-databank, wijst naar inderdaad uiteindelijk een Jan. Jannes Russian. Hij voldoet aan de omschrijving en zijn zoon Auke, nou, die is bereid tot veel.
3: Mijn vader die reisde de hele wereld over. Die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu en dan op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? En ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
0: Vader Jan kan het zelf al lang niet meer navertellen. Hij stierf in 1980... Auke ziet een DNA-test over zee meteen zitten, maar Ashton is nog sceptisch.
2: Calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. You know, all the hard work.
0: Ja, prima. Eerst zien, dan geloven. Toen de uitslag binnenkwam, was Ashton net op ziekenbezoek bij zijn eigen moeder.
2: So I opened it together. Oh my god, here we go. And it was, hello Ashton, I can confirm 28% DNA match, you are my brother. It meant a lot to her as well. The text came in, I drove home from the hospital and I had the biggest smile on my face.
0: Ja, de test bevestigt alles, neemt alle twijfel weg.
2: Ashton, I can tell you that it was not only emotional for you, it is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me, and it still is. So don't ask yourself, is it also okay for Auke? Because it is okay for me.
0: En van Ashton's terughoudendheid is niets meer over. Hij gaat dansen door de kamer. Een vriend van hem vond op internet een foto van Auke.
2: And he came back with a photo. It was like a really soft, grainy picture of your face. And I said to my friend, that guy looks like a good bloke. If it's him, I think we're in good company. And that was from a photo. That's true.
3: Don't make me blush.
0: Ashton, ja. Zijn broer bloost nu al. Hoe zal dat zijn als de mannen elkaar gaan zien? Nou, dat is gebeurd. Zometeen een dubbel verslag. Als ik

0: Ook aardig fluiten. Zoe en Levi schreef het samen met Thomas Agda, ik zing, die vervolgens sneller benaderde voor dit duet. En wij zijn bij een groot moment, want Ashton's missie is geslaagd. Jan uit Nederland was zijn vader. Meer wist hij niet na Jans ene nachtje met moeder Dora. Een paar weken geleden vloog hij naar Nederland voor Jans zoon, de nieuwe halfbroer Auke, die ons mailde. We keken elkaar aan. Het was gelijk goed tussen ons en ook tussen onze vrouwen. Een goed begin, broers. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ze kwamen maandagavond hier op maandagmiddag. En de dinsdag zijn we helemaal naar de geboorteplaatsen van mij en van mijn vader geweest. Naar waar we gewoond hebben. Naar de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt.
2: Arrived at a lovely graveyard. And finally found the spot, you know, where Jan is happily lying down there with his wife and the rest of the family. So it was very, very kind of Alka. He really did look after Claire and I. We were treated like king and queen, really. And everything was very well organized and sorted. And it just made things a lot easier for us, you know, from the emotional perspective. It was very calm.
1: Op de begraafplaats van mijn vader was het ook heel erg emotioneel. Dan merk je toch wel dat je een familierelatie hebt.
2: So pretty much 61 years later, I get to meet my half-brother. And still saying the word brother and dad, it just feels so almost alien to me.
0: Ja, we hebben ons gebogen intussen over jullie foto die straks op adresonbekend.nl staat. De een heeft meer haar en er is iets meer gewicht bij de een. Zien jullie zelf gelijkenis?
2: I mean, the same teeth, the same sort of bone structure on the face. He's quite tall and lanky. The obvious similarities were there to see. Plain, simple. Use your eyes, you can see the likeness. We've had photos taken together and everyone instantly says, it's obvious, Ashton, that's your brother. Alka was delightful, really very welcoming, truly embraced the whole situation. So I could be very thankful for that.
0: Ja, zo prijs je je broer Alka de hemel in. Was het ook emotioneel?
2: Well, I'll let Alka do some talking. He's sitting there quiet.
1: Het was inderdaad toch wel behoorlijk emotioneel. Je hebt dan gewoon in één keer, binnen een half jaar, zie je iemand die komt je erf oprijden. En dat blijkt je halfbroer te zijn.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk, je bent wel in die maanden bij wel een beetje gewend aan het idee.
3: Ja.
1: Maar het is toch anders op het moment dat zo iemand lijfelijk voor je staat.
2: The big story is that we found my dad. And that's the monumental story, I think, for the year, for the decade.
0: Oh ja, een levenswerk is in ieder geval voltooid, dat kun je zeggen, na zoveel grote woorden. Hoe ga je praktisch samen verder?
1: Bellen ongeveer iedere week eventjes. In het voorjaar ga ik naar Engeland toe en dan zal ik ook zijn moeder ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. Zoon en de dochter van Ashton. Dat lijkt me hartstikke leuk om daar mee heen te gaan.
3: Hij maakt al deel uit van je leven, zo te horen.
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja. Toen hij dus hier was, ja, dan ben je 24 uur bij elkaar. In mijn B&B heeft hij gelogeerd. Die ligt naast mijn huis. Hij is zo ontzettend aardig had een hele mooie foto had hij voor me meegenomen die hij ooit gemaakt heeft. Ik denk ergens in Indonesië. Daar is een heel stuk water en er loopt een soort van pad loopt daar doorheen. En daar staan twee mensen op. En daar staat onder als tekst, better late than never. Dat is zo symbolisch, zo mooi. Ja, als je dat ziet, dan denk je ook van, ja, godverdorie, dit is ook zo. En dankzij jullie, ja, zijn we toch bij elkaar gekomen.
2: Yeah, the chances must have been millions to one to find Alka. And here we are now, 3 months, 6 months down the line, and the whole thing has come full circle. So I think the proof of radio, hopefully you'll continue in some format, hopefully.
0: Ja, nu gaat het ineens over het wankelen voor het bestaan van ons, van Adres Onbekend. Dat is heel aardig, maar het was toch nu te doen om jullie samen als klein wonder. Hou het vast, Auke en Ashton. Alle geluk.
2: Good luck with the ongoing show, Ron. Hope it's a success for you and the team.

0: Met een nog piepjonge Van Morrison, Them, Here Comes the Night uit de herfst van 1964.
1: Het vertrek.
0: Wat is er weer veel gelukt vandaag. Jan en Ashton en Hauke gaan als broers door het leven. Herbert zal in eerste instantie rust gaan vinden nu hij Suzanne Verhoef getuige op hun huwelijk heeft kunnen vertellen dat de bruid er niet meer is. Ja, dat wist ze wel. Ze zitten al heel lang samen te praten. Zijn er heel blij mee. En ook iets verderop, Jan verlaat. Wat is hier toch mateloos populair. Hij heeft het land verlaten. Is nu voor de tweede keer gevonden. Dus hij kon niet weg. Hij woont nu in Haarlem. En Ton, ja, die wil op zijn oude dag nog één keer naar Nederland. Ook al woont hij nu 60 jaar in Canada. Het gemis, ja, dat wordt alsmaar groter. En grootste wens daarbij, vriend Henny Zok uit de Watergraafsmeer, met wie hij brommer reed, op reis ging tegenkomen. Twee mannen, Anne, van bijna 80.
2: Ja, en Henny Zok en zijn vrouw Erma woonden vorig jaar nog in Rutte. Nog altijd in Flevoland dus. En die boodschap is daar flink rond gaan zingen, kan ik wel zeggen. Want het duurde niet lang tot wij gebeld werden door een hele aardige meneer.
3: Ik kreeg van mijn schoonzuster te horen dat ik gezongen
2: heb. Oh.
3: Oh. Ik heb geen kinderen geslopen waar ik niks van af weet, dus...
2: dus dat kon het niet zijn?
3: Dus dat kon het niet zijn. Dus, maar ondertussen denk ik begrepen te hebben dat het iemand uit Canada is.
2: Ja, Ton, dit is hem. Henny Zok is gevonden.
4: Fantastisch. Nou, ik kom naar Holland toe en volgend jaar... En ik ga hem opzoeken.
2: Ja, dat moet je zeker doen. Maar blijf eerst nog even bij ons, Ton. Want bij Henny komen alle herinneringen net weer boven. Hij heeft bijvoorbeeld nog wel een leuk verhaal over jouw ex-vriendinnetje met wie hij getrouwd zou zijn. En je kan het hem allemaal zelf vragen. Want Henny Zok is natuurlijk voor je aan de telefoon. Ja.
5: Hey, gaat er mee, fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos wat jij nog weet, wat ik al lang vergeten ben. Maar jij brengt het bij me boven. Wat
4: ja, maar
5: leuk.
4: Ik heb
5: het
4: heel goed. Ja, zeker zeg.
5: Je hebt wel een paar dingen verdraaid, maar dat vind ik niet erg.
4: Oké, wat... Wat zijn die dingen dan? Je vrouw?
5: Ja, bijvoorbeeld. Mijn vrouw Erma, daar had ik toen als scharrel mee. Nu ben ik er 55 jaar mee getrouwd. En jij vond haar zuster leuk.
4: Oh.
5: En dat was Marijke.
4: Oh, oké.
5: En, maar Marijke zag niks aan jou, daar kan ik ook niks aan doen.
6: 1-0 voor Henny.
5: Dus leuk, erg leuk om je te horen en te zien.
6: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
5: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
6: Nou, kun je het samen vieren. Ja.
4: hey Henny. Wanneer is jij verjaardag dan? Dan probeer ik het.
5: Ik ben van 1 november, dus ik word 1 november 79. Dus word ik ook volgend jaar 80.
6: Ja, dat hoop ik.
4: 80. Oké.
5: God, wat leuk.
4: Oké, zo.
5: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. En de eerste. Zo. De 2 maanden zijn november en december.
5: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag, onze 80ste verjaardag.
6: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
5: Ja, dat zou leuk zijn.
6: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
5: Nee. Maar
6: je staat er goed op.
5: Ja, maar dat is toch ook leuk. Hey, we begonnen met 16 jaar, hè. Weet je, ik vaar op een pontje bij Lemmer, een fietspontje. Daar komen er eens in de zoveel tijd komen er altijd een groep van mensen, jongens, ouderen, vast oudere mannen ook, met antieke brommers. En iedere keer als ik dan zo'n poeg zie, ja, daar komt Ton langs natuurlijk, dat is logisch. Dat was de oude nozen toen de tijd. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd, man. Het bleef nog lang onrustig in Canada. En wat zegt de aftelklok? Wij maken nog 14 keer samen Adres Onbekend. Een mooi getal op zich. Laten we er zuinig op zijn.

0: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: En het is 2 uur, je luistert naar Radio West. Dit is Als de Dag van Toen. En daarin gaan we weer aardig wat leuke dingen doen vandaag.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Het nieuws nu met Jolanda Baaiens.
10: Ja, goedemiddag. Het is 2 uur. De lokale politiek in Den Haag reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp blijft een half jaar langer open, tot het najaar van 2027. In de voormalige kerk wonen ongeveer 200 asielzoekers, van wie zo'n 70% werkt of vrijwilligerswerk doet. De gemeente zoekt ondertussen verder naar een permanente opvanglocatie. Restaurants rond de Tweede Haven in Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hanen vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame muziek van Doe Maar In als de dag van toen. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Tot 5 uur als de dag.

redden. Doe maar. Het is 2:10. Het is voor mij gewoon een beetje een vreemde dag, vreemd moment om me hier te doen. Ja, inderdaad. En er zijn ook wel technische dingetjes die... Maar dat maakt niet uit. Dit is een nieuwe aflevering van Als de Dag van Toen. En dat helemaal zonder Kevin, want die is geëmigreerd. En ik neem het over, maar Kevin komt ook nog een paar keer terug, hoor, in november. Dus we gaan muziek draaien. En ik ga je straks allemaal vertellen wat we allemaal gaan doen in dit programma. De Haagse band The Golden Earring. En een van de beste songs. Hier is Radar Love.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Je zou bijna denken dat ik hier onder de tafel ben gekropen of zo. En dacht, ja leuk, Bernard Roos is er, maar die draait alleen zijn plaatjes achter elkaar. Nee, maar dat was niet zo, mensen. Ik zal je de details besparen, maar we hadden hier flinke technische problemen. Ja, onze technicus die staat het zweet nog op zijn hoofd. Maar maakt niet uit, we hebben ongeveer 3 kwartier van dit programma gemist. Dat is wel vervelend natuurlijk, dus we gaan gauw door.
1: Adres onbekend.
2: Ja. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Adres onbekend. En daarvoor hebben we natuurlijk aan de telefoon Ron Kast. Nou Ron, jij moest ook geduld hebben, hè?
3: Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Het is treurig voor jou. Je zal toch je eerste uitzending hier doen.
0: Ja.
3: En dan krijg je dit om de oren. Dat is heel vervelend.
0: Ja, de helft.
3: Maar goed, wij gingen helemaal door. En wij hadden, ik zal het maar zeggen. Ik vond misschien wel het mooiste van het programma Ton Joosten. Dat was een man in Canada. Die wordt volgend jaar 80. En die moest toegeven dat toen hij weer een keer terug was in Nederland. Op zijn 75ste. Dat hij eigenlijk alles hier miste. Maar omdat het allemaal met zijn pensioen en alles geregeld is in Canada. Is er voor hem geen weg terug, behalve zijn beste vriend zoeken. En dat was Henny Zok. En net als hij volgend jaar teruggaat naar Nederland voor een bezoekje vanwege zijn 80ste verjaardag, kan hij ook Henny Zok in de armen sluiten. En hij had toevallig al geboekt voor november volgend jaar. En toevallig is deze Henny Zok ook in november jarig. Dus deze twee mannen gaan volgend jaar samen hun 80ste verjaardag vieren.
0: Ja, dat vond ik mooi.
3: Dat we elkaar lang niet gezien hebben.
0: Ik hoorde dat. Dat vond ik echt mooi. En dan gaan we het op zijn ouderwetse manier doen, zei hij.
3: Ja, dat zei hij ook.
0: Ja.
3: En ik kon er niet helemaal achter komen wat die ouderwetse manier is.
0: Nee.
3: Maar vroeger gingen ze op brommertjes overal naartoe. Ik denk dat ze dat niet meer gaan doen.
0: Ja. Nee. En kunnen we al een beetje vooruitblikken naar volgende week, Ron?
3: Ja, heel graag. We hebben al wat mensen uitgenodigd. En die moeten we wel aan een oplossing zien te helpen. Bijvoorbeeld zoeken wij Jacqueline Levenstein. Dat is een vrouw die op een gegeven moment, ik denk in de jaren 80, ja dat moet wel, naar Noordwijkerhout is verhuisd. En dat doen wij voor Hendrik. Hendrik die had toch al een ingewikkelde relatie, want hij was en getrouwd. En hij werkte op een schip, een riviercruise schip in 1981. En toen is hij ook verliefd geworden op deze Jacqueline Levenstein. En dat heeft hij ook gewoon thuis verteld. En een jaar lang waren ze samen aan boord. Van het een kwam het ander. Alleen na dat jaar 1981 heeft zij ervoor gekozen om te gaan vliegen in plaats van te gaan varen. Ze is bij de KLM gaan werken. En hij heeft toen gedacht, nou nu hou ik deze dubbele relatie niet vol. Toen heeft hij afscheid genomen van Jacqueline Levenstein. En zoals het zo vaak gaat, hij is inmiddels alleen. En nu denkt hij de hele tijd aan haar. En hij zegt erbij, ja, ik ben echt niet uit nu op een nieuwe relatie, maar ik wil gewoon heel graag weten hoe het met Jacqueline Levenstein is gegaan nadat zij in 1981 vertrokken is van het water en is gaan wonen samen met een vriendin in Noordwijkerhout.
0: Nou, dat wordt weer een spannende uitdaging volgende week, toch?
3: Dat wordt het. En wij hebben een gratis telefoonnummer voor mensen die meer weten dan wij. En dat zijn er nu nog heel veel.
0: Ja.
3: Ons gratis telefoonnummer is 0800 30 30 300. Ik hoop dat mensen gaan bellen. En ik hoop ook dat jullie je technisch de komende uren een beetje heel houden.
0: Ja, dat hoop ik ook. Want we zijn toch een beetje afhankelijk van die techniek, Ron. Hè?
3: Zo is het.
0: Hey, dankjewel voor je bijdrage. Tot volgende week. Hè?
3: Doeg.
0: Tot kijk. Dag, Kas. Dat was een terugblik op het programma Adres Onbekend met Ron Kas.

Rock the Boat van US Corporation was dat. En goed, het rad gaan we echt nog wel spelen hoor. Maar dat wordt dan het volgende uur vandaag. Het muzikale rad. Daar later meer over. De laatste voor drieën is van ABBA.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: In Wateringen is het 17 graden en in Leidschendam ook. Het is wisselend bewolkt bij een matige tot krachtige noordwestenwind.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De jaarmarktkermis in Alphen aan de Rijn trekt sinds de verhuizing minder bezoekers. De organisator wil daarom dat de kermis teruggaat naar het centrum. Hij is bang dat exploitanten anders afhaken en de kermis steeds kleiner wordt. De gemeente heeft nog niet op zijn plannen gereageerd. De 24 mensen die gisteren zijn aangehouden bij de rellen op het Malieveld zijn allemaal weer vrij. De aanhangers van Wij zijn het Volk werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De eigenaar van een stuk grond in Boskoop dreigt met een miljoenenclaim als de bestemming wordt veranderd in weidevogelgebied. Stichting Red de Polder heeft daarvoor een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Alphen aan de Rijn. De gemeenteraad beslist komende donderdag over dat initiatief. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
11: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om twee mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En na de reclame Als de dag van toen met Bernard ter Horst. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
16: Opgelost, Autotaalglas.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Tot 5 uur, als de dag...

0: Sunny Afternoon. In the summertime. The Kinks, je luistert naar Radio West. In the summertime. 3:10. Ja, je zal ze zeggen wat een ander stemgeluid. En dat klopt. Want Kevin die is verdwenen. Nou ja, verdwenen. Hij is geëmigreerd naar Spanje. En daarom neem ik voortaan dit programma over als de dag van toen. Ja, we hebben een hele valse start gehad met een hoop technische toestanden hier, waar ik echt zelf helemaal niks van aan kan doen. Het is niet anders, maar... Ach, we hebben nog een 2 uurtjes show dat we dit programma kunnen doen. We gaan wat schuiven met items en zo. En ja, waar we het vorige uur natuurlijk niet aan toe zijn gekomen, is het muzikale rad. Ja, haha!
1: Het muzikale rad.
0: Ja, joh, we draaien hem gewoon hoor. Even kijken welke eruit komt. Ja, want Kevin heeft dat rad hier wel achtergelaten. Oh, de letter B van Bernard. Wat toevallig. De letter B, dat is waar we naar zoeken. En dat is dus de B van een... Laten we vandaag even uitgaan van de naam van een zanger, zangeres of groep. Dus niet van de plaat, maar gewoon van de groep. De zanger of zangeres met de letter B van Bernard. Die mag je doorgaan geven. Bij voorkeur op WhatsApp 070-307-8080. Dus via WhatsApp 070-307-8080. En eventueel bellen, maar ik weet niet of ik al de telefoontjes aan kan. Dat is 070-390-5454. Maar stuur anders even een WhatsAppje met jouw idee. Ja, een groepsnaam die begint met een B. Of artiest of artiesten. En zet er desnoods bij welke plaat je van die artiest dan heel erg leuk vindt. Want ja, als je uitgekozen wordt vandaag, dan gaan we die plaat ook draaien. En er hangt ook nog een leuk prijsje aan. Dat ga ik ook nog even voor je nakijken. Maar dat doen we allemaal even later. Straks gaan we trouwens ook nog praten met Herman de Bruin. We gaan de geschiedenis in, maar laten we eerst maar eens even wat muziek gaan draaien. Wat denk je van deze? Peter Cetera. Als ik me niet vergis, heeft de beste man ook gezongen voor Chicago. Straks hebben we trouwens ook een... dat is echt een klassieker. The Eagles, Hotel California. Maar nu eerst Glory of Love.

Ja, het blijft natuurlijk een klassieker die van de... Van de Eagles was dat inderdaad. En Hotel California. Nou, ik krijg heel veel WhatsAppjes binnen die met allemaal voorstellen natuurlijk. Ik ga er eens even een paar opnoemen. Ja, even kijken hoor. Wat hebben we hier? Ben Sanders zie ik hier staan. Die wordt genoemd door Sylvia en ook Boney M. Ja, dat is ook zomaar een goeie natuurlijk. Even kijken hoor. Nog een paar eruit halen. BZN Bluff. Barry White. Ja, dat zouden allemaal goeie zijn. BZM wordt wel een paar keer genoemd, zie ik hier. En Bluff ook. Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Bon Jovi. En als je net inschakelt en denkt, waar heeft die beste man het over? Nou, we hebben het muzikale rad aangezet. En vandaag zijn we op zoek naar platen met de letter B. Althans, de artiestennaam moet beginnen met de letter B. En dat kan natuurlijk een zangeres of een zanger zijn. En straks aan het eind van dit programma, dat is alweer over ruim een uur en een kwartier, dan gaan we één van de platen draaien. Die zoeken we eruit. En dan hangt daar ook weer een klein prijsje aan vast natuurlijk. Ja, zo zijn we bij Radio West. Wat gaat er door elkaar hier? Zo, ja, inderdaad, die weg. Want we hebben weer een leuk stukje muziek op de zender. Ik vind dat ook wel een stukje vrolijke muziek wat past bij het weer. Want als ik hier in de studio naar buiten kijk, dan zie ik dat de zon schijnt. Ja, en daar word je toch altijd extra vrolijk van, vind je niet? We gaan straks ook nog naar Moetje luisteren. Ja, we spelen dus meerdere spellen hier op zondagmiddag. Als de dag van toen met de Romantics.

0: luistert naar Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo guur is en vies.

0: De Haag.
1: Ja, ja, Connie Stewart was dat. En wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Nou, op het moment best aardig.
2: Moet je luisteren.
1: Ja, we gaan het hebben over moet je luisteren. En dat is best wel weer interessant, want er zijn een hoop prijzen die zijn blijven staan. Want de stem is nog steeds niet geraden. En de prijzen die we voor dit spelletje hebben, dat is een Pluto Sport cadeaubon van €50. Een Omroep West sporthanddoek en een Omroep West ADO-sjaal. Ja, dat zit allemaal in het pakket als je de stem gaat raden vandaag. Nou, pak twee bellers. Kijken of het lukt. Het telefoonnummer is 070-390-54. En ik zal de stem maar even laten horen, want anders weet je niet waar het over gaat natuurlijk. Het gaat om deze stem. Wie is dit?
2: Moet je luisteren.
0: Het was gewoon niet leuk meer.
2: Moet je luisteren.
1: Ja, wat zal het zijn? Dat ik nog een keer doen.
2: Moet je luisteren.
0: Het was gewoon niet leuk meer.
2: Moet je luisteren.
1: Ja, welke stem zal dat zijn? Bel naar 070-390-5454. Ik heb al een beller. Nou, die ga ik gewoon rechtstreeks in de uitzending halen. Even kijken of dat lukt. Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bernard.
1: Ik spreek met Ben Mol, zie ik hier staan. Klopt dat?
3: Dat heb je helemaal correct.
1: En Ben, jij ging al bellen voordat je die stem had gehoord, volgens mij.
3: Ja, ik had hem gisteren al gehoord.
1: Ja.
3: En toen kregen we een tip mee, namelijk.
1: Toen kreeg je een tip mee?
3: We kregen een tip mee, want de presentator versprak zich bijna.
1: Ja, ja.
3: Toen ben ik gaan terugluisteren en toen kijk van, okay, waar kan hij zich mogelijk versproken hebben?
1: Ja.
3: En toen ontdekte ik de letter B en de letter O. En dat was mijn aanknopingspunt.
1: Oh, nou, zeg het maar. Nou,
3: ik
1: kies het dan.
3: Ik dacht Bonnie Sinclair.
1: Jeetje, man! Ja! Je hebt het goed. Ah, ongelooflijk. Ja, ik had nog meer bellers in de uitzending klaarstaan. Maar dat hoeft niet meer, want jij hebt hem gewonnen, Ben.
3: Ja,
1: ja, het is toch... Het applausje, dat geef ik even zelf zo. Want die heb ik even niet klaarstaan. Maar je hebt die drie prijzen in de pocket.
3: Dankjewel.
1: Gefeliciteerd ermee.
3: Ja, merci.
1: Nou, dan zou ik zeggen bedankt. En wellicht spreken we elkaar weer een volgende keer ook, toch?
3: Ja, jij een fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Zou ik nodig hebben. Oké, okay, tot kijk. Ja, ja. De techniek, hè, die moet wel even meewerken. Maar het gaat nu goed. Dankjewel.
3: Prima.
1: Oké, dag. Nou, die is eruit dus inderdaad. Het was Bonnie Sinclair. Helemaal goed geraden. Dus volgende week gaan we weer een nieuwe stem in het spel zetten. Ja. Oké, okay, straks muziek van Madonna komt eraan, maar eerst deze van Santana. Hier is I'll Be Waiting.

0: De Steikelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Steikel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Steikel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Steikelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Madonna, meer dan 50 hits alleen al in Nederland. Dit was True Blue. En we hebben ook een paar nieuwe items in dit programma als de dag van doen. En één daarvan is...
1: Ode aan.
0: Dat is een ode aan. En we gaan aan iets of iemand een ode doen iedere week. En vandaag dacht ik, nou, laten we eens een ode doen aan een heel bijzonder mens. De lange afstandsvriend. Je kent ze wel. Die vrienden die je door de drukte van het leven soms maanden of stiekem zelfs jaren niet ziet of spreekt. Maar als je elkaar dan weer opzoekt en aan de keukentafel schuift, is het binnen één seconde alsof je elkaar gisteren nog hebt gezien. Geen stroef begin, geen gemaakte praatjes en vooral geen verwijten. De draad wordt moeiteloos opgepakt, je lacht om dezelfde grappen en deelt lief en leed alsof er geen dag voorbij is gegaan. Dat is de magie van echte vriendschap. Het heeft geen dagelijks onderhoud nodig, want de basis zit na al die jaren muurvast. Het is pure warmte en herkenning. Dus schiet er nu spontaan een gezicht door je gedachten. Stuur diegene straks eens een simpel berichtje met... Ik dacht even aan je. Wedden dat een dag meteen goed is? De lange afstandsvriend.
1: Ode aan. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: What the world needs now is love. Het lijkt wel of je zo'n plaat gewoon iedere dag kan uitbrengen. Want niets is minder waar.
1: Het muzikale rad.
0: Ja, we gaan even een tussenrondetje doen. Hè, want dit loopt natuurlijk als rode draad door dit programma als de dag van toen heen. En even wat. Je krijgt allerlei leuke reacties via WhatsApp. Nou, dat vind ik altijd weer mooi. We zoeken een artiest met de letter B. Dus dat kan een zangeres, zanger of groep zijn. En dan mag je er ook best gelijk een nummer bij noemen, dat maakt niet uit. Nou, ik krijg van Maria een berichtje die zegt: letter B nou, Baccara. Sorry, I'm a lady. Ja, inderdaad. Vriendelijk groet uit Zwijndrecht. Nou, dankjewel. En Frappie die zegt: ja, hij zal wellicht anders heten, maar goed, onder WhatsApp is hij bekend als Frappie. Hij zegt: Betty Wright, Tonight is the Night. Ook, ja, dat is ook een fijn nummer. Annette uit Den Hoorn zegt: Blondie, Call Me. Ja, ook dat zou kunnen natuurlijk. En wat zien we nog meer? Ik zie hier bijvoorbeeld staan Bon Jovi, Living on a Prayer. En dat is een voorstel van Gineke Hartog. Het kan allemaal, mensen. Ja, ik ga straks over een uurtje, iets eerder nog zelfs, gooi ik ze allemaal in de bak. Alle inzendingen die geef ik een nummertje. En dan trek ik daar een nummer en dat is gewoon degene die we gaan draaien. Het muzikale rad, dat doen we natuurlijk gewoon altijd hier op zondag, aan de dag van toen. En buiten dat draaien we natuurlijk heel veel fijne muziek uit de 60s, 70s en 80s. Zoals deze van America.

0: Mr. Tambourine Man. Dat waren de Birds. En is het alweer bijna 4 uur. Ha, het gaat snel. Straks in het volgende uur dan maken we natuurlijk de winnaar bekend van het muzikale rad. En we hebben nog iets leuks. Dus blijf lekker luisteren.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
21: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
22: voordeeluitjes.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
25: En bewolkt bij een matige tot krachtige noordwestenwind.
26: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
27: Goedemiddag, 1:04. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd. En ze zetten daarbij dus ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters lokken woningzoekenden via TikTok met huurwoningen die helemaal niet beschikbaar zijn. Daarbij misbruiken ze onder meer de naam en foto's van een makelaarskantoor in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's, waarna ze niets meer van de oplichters horen. En Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open en zoekt oude foto's van bezoekers. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt er ook de eerste exit poll. De politie weet wie de 2 mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De 2 horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: Dan is er ook nog verkeersinformatie van de ANWB.
1: Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
27: En na de reclame, Als de dag van toen met Bernard ter Horst. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
28: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
30: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Tot 5 uur, als de dag.

Meatloaf, ja ja. The Paradise by the Dashboard Light. Een legendarisch nummer blijft het toch, wat eindeloos veel gedraaid is. Ja, je hoort het bekende tunetje. Ik denk, nou, ik zal hem nog maar een keertje starten. Want we hadden natuurlijk een hele valse start vandaag in dit programma. Maar ja, als je denkt van, hey, dat is niet Kevin. Nee, dat klopt. Kevin, die heeft de benen genomen naar Spanje. Dus die komt nog wel een paar keer invallen in dit programma. Maar mij zal je vaker horen in dit programma. Als de dag van toen, het laatste uurtje op deze zondagmiddag. Terwijl de zon buiten schijnt hier, althans in Den Haag wel. Ja, we draaien natuurlijk heerlijke muziek uit de 60s, 70s en 80s. We gaan uiteindelijk een plaat kiezen of eruit draaien uit de machine van het rad van... het muzikale rad. Wat zal dat zijn? Welke zal het worden? Ik krijg heel veel inzendingen, dus ik noem er straks nog wel eventjes een paar. En we hebben ook nog een nieuw item in dit uurtje. En dat is de Groove Classic. Die heeft dus plaatsgemaakt voor de instrumentale plaat. De Groove Classic. En wat dat allemaal weer precies inhoudt, ja, dat ga ik je ook nog vertellen. Eerst maar eens even lekkere muziek draaien van Elvis Presley, Suspicious Minds. Wait.

0: Graceland, Paul Simon. Ja, ik wil jullie nu al als luisteraars ontzettend bedanken. Ik krijg zoveel leuke reacties. Een moeilijke start natuurlijk in het begin. En ik moet het overnemen van Kevin. En dat is voor iedereen wennen. Maar ik krijg heel veel leuke reacties. En daar ben ik natuurlijk heel enthousiast over. Ja, de Groove Classic, dat is een nieuw item. En dat item dat gaat over een Groove Classic. Ja, Groove, dat wil zeggen een oude disco soul song uit de jaren 70 of 80. En iedere week gaan we voortaan in dit programma er eentje uitlichten waar we extra aandacht aan besteden. En dat is vandaag het duo Ashford & Simpson. Ze hebben elkaar ontmoet in 1964 in het koor van de Harlem's White Rock Baptistenkerk. En ze werden een zangduo met de naam Valerie en Nick. Ze tekenden contract bij Motown en schreven hits voor Marvin Gaye, Diana Ross, Aretha Franklin, Chaka Khan en vele anderen. En de duo verliet in 1973 Motown en tekende een contract bij Warner Bros. En rond deze tijd trouwde het koppel en sindsdien werden ze ook het zangduo Ashford & Simpson zoals we ze kennen. Ze maakten onder andere de singles Found a Cure, Street Corner en deze wereldwijde hit. Hier is Solid as a Rock.
1: Groove Classic.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

Het schijnt dat Brent nog steeds actief is en in deze sfeer toch heel veel mooie muziek maakt. Charté was dat en Hang On To Your Love. Even een rijtje mensen opnoemen hoor, die allemaal hebben gereageerd. De hele WhatsApp staat hier bol van de suggesties. Esther van Vliet zegt bijvoorbeeld Britney Spears. Dat begint met de B inderdaad. En ook dat nummer zelfs nog, Baby One More Time. André Hoek heeft het over de Beach Boys met God Only Knows. Johan Houser, Bob Marley, Steer It Up. Allemaal goed natuurlijk. En dan hebben we ook nog Monique Houser, die reageert ook nog zelfs. Die zegt een heel ander iets en toen versprong mij een beeld. Dus ik kan Monique even niet terugvinden. Wat een ellende is dit, joh. Ja, we krijgen echt heel veel voorbeelden. Bon Jovi bijvoorbeeld. Living on a Prayer van Gineke Hartog. Ja, en Jan den Oude zegt Summertime van Brainbox. Ja, het kan allemaal. Ik gooi ze allemaal in die... Althans, ik geef ze allemaal een nummer, want die hoge hoed die heeft Kevin meegenomen. Dus ik ga die hoge hoed dadelijk eigenlijk veranderen in een soort bingo-apparaat met balletjes. En daar zitten nummertjes in. En die nummers die zet ik hier allemaal bij de aanvraag van die platen. En dan gaan we er dadelijk dus even eentje uitzoeken. Dat doen we straks natuurlijk. Eerst nog een paar mooie stukjes muziek voor jullie draaien. Straks hebben we bijvoorbeeld Foreigner met Golden Eyes. En dit zijn de Guys and Dolls. Ja, die hadden ook veel hits in de jaren 70. Hier is There's a Whole Lotta Loving.

0: Het zal zomaar tegen je gezongen worden, Your Golden Eyes. Dat was Foreigner. Het is 5:10.
1: Het muzikale rad.
0: Ja, we gaan maar eens even een... We gaan gewoon eentje uitkiezen, natuurlijk. Dat gaan we doen. En dat doen we door middel van onze ballenbak. Even kijken. Ja. Hij rolt. En het nummer wat ik uittrek, dat correspondeert met welke inzending? Even kijken. Oh, ja, dat is inzending 21. En dan zou je zeggen, wie zal dat zijn? Ja, dat ga ik lekker nog niet zeggen, want ik ga diegene gelijk proberen te bellen. Kijken of die opneemt, want anders schiet het nog niet op natuurlijk. Ik ben heel benieuwd of deze inzender zijn telefoon opneemt. Hallo?
2: André Hoek?
0: Spreek ik met André Hoek?
2: Ja, daar spreek je mee, ja.
0: Nou André, dan doen we dit eventjes.
3: De plaats.
0: Oh nee, die niet. Deze. Kijk. We hebben die van jou uitgekozen. Althans, ja, die is naar voren gekomen. Dat dacht je al natuurlijk, want je denkt, hé, die telefoon die gaat ineens.
2: Ja, de telefoon gaat ineens, ja.
0: Ja. Hé, dat is wel leuk, toch? Jij had een hele mooie plaat, vond ik eigenlijk zelf. The Beach Boys, God Only Knows. Kun je daar iets van vertellen? Of vind je hem gewoon mooi?
2: Ja, ik vind hem gewoon wel mooi. Ik kom uit die tijd wel 60 jaren. En het voelt altijd een heel mooi nummer van ze.
0: Ja, nou, we gaan hem draaien. Hij is vandaag geselecteerd door ons.
2: Ja.
0: En bedankt voor het meedoen. En trouwens, hoe is het de conditie van jouw fietszadel op dit moment?
2: Allemaal goed hoor.
0: Ja?
2: Ja, maar welke fiets? Ik heb er 3 dus.
0: Oké, nou dan kan je deze vast gebruiken, want je krijgt van ons een fietszadelhoes.
2: Oké, leuk.
0: Ja, toch? Dan heb je in ieder geval wat. Ja, nou.
2: Ja, dat heb ik.
0: Ik ga het nummer voor je draaien. Bedankt voor het meedoen en een fijne zondag nog verder, hè?
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag, André. Dag.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

Ja, is best toepasselijk, vind ik. Want the end of the show van de Cats. Ja, de show zit er weer bijna op, luisteraars. Dit was weer als de dag van toen voor deze zondag. Volgende week ben ik er uiteraard weer. We draaien straks nog muziek van Peter Brown. En deze komt er nog aan van G. Vincent Edwards. Thanks. En dat bedoel ik naar jullie toe. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondag nog. Hoi.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:45 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Of
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Tot 7 uur, muziek van...

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle Tijden. Aflevering 343 alweer. Kees Uurweer doet de techniek, we zitten nokkie-nokkies. We gaan gauw beginnen met een verzoekje van Huib Verbree voor zijn lieve vrouw Nel. Ze danste op dit nummer, A Little Bit Closer van Jay and the Americans.

Jay and the Americans, come a little bit closer, draaiden we voor Nel Verbree, de 23ste is jarig. En ze is een geweldige mantelverzorgster, omdat ik door een herseninfarct in een rolstoel ben beland, schrijft Huib Verbree. En ze dansen dus op dit nummer in de kroeg. En toen kregen ze verkering en nu staat dit plaatje in hun eigen jukebox. Nou, dat is toch prachtig. Een mailtje van Bonnie Groen. Zou je een plaat willen draaien van de Bellamy Brothers? If I Said You Have a Beautiful Body. Doen we!

De Bellamy Brothers en If I Said You Have a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? En ik zeg nog tegen Kees, dat is toch een grensoverschrijdende tekst. Maar volgens Kees is het op twee manieren uit te leggen. Ja, dat was mij nog niet zo opgevallen natuurlijk. Bonnie Groen vroeg hem aan. Jolanda Frens uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Wim Kok, omdat hij een mooie Rijnreis gaat maken en we hem een mooie week wensen. En hij verdient het. Hij staat altijd voor ons klaar. Hij geniet ook van dit radioprogramma. Liefst van Jolanda, Stefan, Melanie, Kimberly en Gabrielle. De 24e is hij ook nog jarig op zijn Rijnreis. Dus superleuk om hem extra in het zonnetje te zetten. Ja, als je een Rijnreis gaat maken, is er maar één plaat die we moeten draaien. Willy en Willeke, reisje langs de Rijn.

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n kromme teut. Duitsland was pies toe schön.

0: reisje langs de Rijn. En Wim Kok gaat hem maken. En hij is ook nog jarig, de 24e. Dus vandaar dit verzoekje.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Een mailtje van Jan Konings uit Pijnakker. Hij wil graag een plaat horen van The Crazy Rockers met een nummer oorspronkelijk van Chuck Berry. Maar dit prachtige rocknummer is door de Hagenaars met zang van Sugar Lee Hooper, terwijl ze ook nog de drum bespeelde, opgenomen. You Never Can Tell. Een veelzijdig artiest is helaas niet meer onder ons. Ja, Sugar Lee is natuurlijk al een tijdje geleden overleden. Maar gelukkig hebben we altijd de muziek nog. Een vriendelijke groet van Jan.

Ja, de Crazy Rockers met zang en drums van Sugar Lee Hooper op verzoek van Jan Konings. Janke Schellinger houdt uit Zoeterwoude, vraagt een plaat aan voor Nel Verbree. De 23ste wordt ze 80. Haar schoonfamilie Janke en Jacques Schellinger houdt willen haar daarmee van harte feliciteren. Nel is geboren en getogen Leidse. En je kunt veel zeggen, maar kom niet aan Leiden, want dat is haar stadje. En daar gaat ze door het vuur. Voor haar Leidse geluk willen we graag het plaatje La La La Leiden van Jochem Meijer horen.

0: Voor de jarige Nel Verbree. 23 september wordt ze 80 jaar. Van harte namens de hele familie. Vorige week hadden we een verjaardag van Benny Jolink. Ja, Anneke van Rijn van Os die vroeg toen een plaat aan voor Benny Jolink. En ook voor haar broer Kees van Os uit Poeldijk. En ze wilde toen horen Oerend Hart van Normaal. Maar ja, we hadden ook al een andere aanvraag voor Normaal. En om nou twee platen van Normaal te draaien. Dus ik heb beloofd hem deze week te draaien. Dus hier is hij speciaal nog voor Kees. Op verzoek van Anneke. Normaal, Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh. Ik zeg oeh.

0: Speciaal voor Kees van Os uit Poeldijk nog vanwege zijn verjaardag. En ook nog Benny Jolink, die ook nog jarig was. Op verzoek van Anneke Normaal.
1: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
2: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
1: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
0: Een mailtje van Arie Jan Stassen uit Utrecht. Hij vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Een plaat die we wel ter harte moeten nemen eigenlijk. Jackie DeShannon, compositie mede van Burt Bacharach. What the World Needs Now.

Ja, what the world needs now. Je mag het allemaal zelf invullen. Op verzoek van Arjan Stassen uit Utrecht. Jackie De Shannon was dat. Corrie Duursma uit Rijswijk vraagt een plaat aan voor Jan Vrolijk, de echtgenoot van Adrie Vrolijk uit Spijkenisse. 13 september was hij jarig, 67 geworden. Hij geniet nu van zijn pensioen. En Corrie wens hem en Adrie nog vele fijne jaren toe, samen met moeders en kinderen en kleinkinderen. En ze wil graag horen de watermensen van de drie J's. En Kees zegt, ja, wij hebben een speciale mooie extra live versie. Kijk, dat is weer wat anders.

Ja, de drie J's, vakkundig live opgenomen door onze eigen Bas Martinius, watermensen. En we draaiden het voor Jan Vrolijk voor zijn verjaardag op verzoek van Corrie Duursema. Maar die wroklagen, als ik het goed uitspreek, het kan ook medievroklage zijn natuurlijk, maar misschien gaan ze nu heel erg lachen daar in Leidschendam. Ze wil een plaatje van Dolly Parton uit de 70e jaren. Gewoon is een onbekend liedje, want al die andere liedjes die worden al zo vaak gedraaid. Nou, helemaal waar. Hier is Love is Like a Butterfly.

0: Wat een heerlijk plaatje van Dolly Parton. Love is like a butterfly. Op verzoek van Madi Vroklage. Of Medi Vroklage uit Leidschendam.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden. Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een mailtje van Sam van der Meulen uit Den Haag. Hij vraagt een plaatje aan voor Bas Martinius, jawel, en Jana de Graaf uit respectievelijk Zoetermeer en Dordrecht. Waarom? Nou, vrijdag de 11e heeft hij bij Bas in de finale van de Tijdmachine een mooi koffiezetapparaat mogen winnen. Waarvoor dank aan Bas. Meedoen en het fijne en warme contact met de studio is belangrijker dan winnen. Maar het komt zeker goed van pas in de weekenden dat ik aan de Dordtse kant van het land bij Jana thuis ben. Tot nu toe moesten we daar altijd ergens anders koffie halen. Dus nou, wat een feest. Dubbel feest. Geef door aan Bas dat hij ook de uitzending van Muziek van alle Tijden terugluistert, zonder er al bij te vermelden dat het verzoekje van hem van mij komt. Ja, oh. Nou, dat geven we dan nog wel door. Hier is Rita Corita met Koffie Koffie.

Rita Corita en koffie, koffie, lekker bakje koffie. Op verzoek van Sam van der Meulen, speciaal voor zijn Jana de Graaf en onze Bas Martinius. Marianne uit Noordorp stond weer op de voorspeel en ze vraagt voor haarzelf en alle luisteraars een rustgevende en prachtige plaat aan met Spaanse gitaarmuziek. Ze wenst ons een mooie, rustige zondag met het Concierto de Aranjuez van Joaquim Rodrigo.

0: En dan roepen we heel zachtjes olé, want ja, het is eigenlijk een heel lang stuk, hè? 20 minuten en het wordt allemaal nog meer harder en opzwepender. Maar dit was het rustgevende concerto de Aranjuez, het introgedeelte. Op verzoek van Marianne uit Noodorp. De Regas, die waren van de week bij ons in de studio om de nieuwe single te promoten. Nou, de groeten uit de Haag.
1: Met de gitaar.

Ja, hoor dat publiek eens te keer gaan. Het is allemaal nep. Johan Vrouwenvelder gaf het toe. Het is gewoon erin gemixt. Wel de groeten uit de Haag van de Reggers. En binnenkort in oktober een nieuwe plaat. En ze toeren ook door heel Nederland. Dus zelfs tot ver buiten Den Haag zijn ze nu berucht en beroemd. Ik was net nog even op het toilet hier bij Omroep West. En daar hangt natuurlijk die enorme grote verjaardagskalender. En wie is er vandaag jarig? Henk Hofstede van de Nits. Hij wordt 75. Van harte, Henk. Hier is Neskio.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere
17: van Albert Heijn. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
27: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
28: Hey Remo!
0: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Tot 7 uur, muziek.

Cliff Richard en congratulations. Daarmee begonnen we 2e uur van muziek van alle tijden. Ja, in zo'n plaats altijd handig als er iemand jarig is. Nou, dat treft, er zijn er wel 2 jarig. Adriaan Buurman uit Wassenaar, die vraagt deze plaat aan voor Marga Buurman. Zij was de 1e september jarig. En Adriaan, de 24e, en ze luisteren graag naar dit programma en zingen dan uit volle borst mee met de favoriete zanger van Marga. Nou, dat was dus good old Cliff. Yvonne Weterings uit Noordwijk vraagt een plaat aan omdat wij donderdag 24 september 55 jaar gelukkig getrouwd zijn. Even kijken, Yvonne is getrouwd met Wim. Dus het bruidspaar Wim en Yvonne Weterings, zo zijn we er. En deze plaat was in de tijd dat ze trouwden, 55 jaar geleden, zeer populair. Corrie en de Rekels, Ik zie de zon.

Ik zie de zon. Corrie en de rekels voor het bruidspaar Yvonne en Wim Weterings. De 24e zijn ze 55 jaar getrouwd. José Rapati uit Zoetermeer stuurde een mailtje en vraagt om fijne muziek. Nou, Rock and Jukebox met Let Me Go.

0: De Rockin' Jukebox Let Me Go op verzoek van José Rapati uit Zoetermeer.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Wiegert van Leeuwen. Hij vraagt een plaat aan voor Koos van Maastricht en John Wijsmuller uit Den Haag. Ze hebben zijn hele tuin opnieuw aangelegd en daarvoor verdienen ze eigenlijk een standbeeld. Nou ja, misschien dat dat nog in de tuin kan gezet worden. Dat horen we dan volgende week wel graag. Frank Sinatra, That's Life.

Frank Sinatra en That's Life voor de tuinarchitecten Koos van Maastricht en John Wijsmuller. Op verzoek van Wiegert van Leeuwen. Hij is heel erg blij met zijn nieuwe tuin. Mariska en Jeroen Hoogduin uit Alphen aan de Rijn vragen een plaat aan voor Joke Lelieveld uit Alphen. Ze vragen het plaatje aan voor moeder en schoonmoeder. Ze is 87 geworden op de 9e. En we willen haar nog veel gezondheid wensen voor het komende jaar en hopen nog lang van haar te kunnen genieten. Ja, een mooie Duitse plaat waarin alles wordt gezegd. Weer gratuleren, Oswald Sattler.

Joke Lelieveld uit Alphen aan de Rijn. En we draaiden dit plaatje op verzoek van de hele familie natuurlijk. Mariska en Jeroen Hoogduin, die vroegen hem aan. Altijd gezellig op zo'n feestje. Zitten we hier gezellig? Zitten we hier goed? Zitten we hier? En hoe voelen we ons? Nou, we're feeling good. Hier is het Frank Gummimundo Trio.

0: Ja, op de zondag voelen we ons altijd extra goed, hè? Feeling Good van Frank Gunnimondo, zo heet hij, het trio. En de zangeres die we hoorden, Lynn Marino, die maakte deze hit al, die zong deze hit al in 1971. Maar in 1997 was er een van de biermerk en die gebruikte dat in de reclame. Ja, toen werd het dus weer opnieuw een hit.
1: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
2: Ja.
1: Jouw route naar vrijheid?
2: Judo.
1: Judo?
2: Ja.
3: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
4: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
3: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de kelder van het Omroepzendergebouw. Daar ligt natuurlijk de collectie van Leen Huisman, onze eigen oude joekel. Ja, en Zara Leander was toch wel een van zijn favorieten. Kan den liebe Sünde sein?
6: Kan die liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Ach, kann das wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da. Ach,

Ja, 1938 was dit. Oelala, Zara Leander. Ik heb nog even gevraagd aan Leen Huisman. Kan den Liebe Sünde zijn? Nou, volgens de oude joekel zeer zeker niet. Het kwam uit de film La Habanera. Volgende week weer een nieuwe oude joekel. Nu een verzoekje van Rob de Jong voor alle luisteraars van West. Een plaat die toch weer actueel lijkt te worden. Een nummer van Country Joe and the Fish. I feel like I'm fixing to die. Give me an hour.

Ja, weinig opwekkende geluiden. Het lijkt inderdaad weer actueel te worden. What are we fighting for? Ik vraag het u af. En samen met mij Rob de Jong, want die vroeg deze plaat aan. Country Joe and the Fish met I Feel Like I'm Fixing to Die. Een verzoekje van Peter Wijnvoort. Een plaat voor Gita Wijnvoort. Ze is de moeder en... Peter wil haar graag in het zonnetje zetten. Ze luisteren altijd samen naar muziek van alle tijden. Ja, hier is Graddame met Zij is mijn moeder.

0: Gratdame, zij is mijn moeder. En dat is dan moeder Gita Wijnvoort. Zoon Peter wilde haar gewoon even in het zonnetje zetten.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, en die verzoekplaten graag voor woensdagavond inzenden. Dan hebben wij tijd genoeg om ze bij elkaar te zoeken. En dan weet je zeker dat je volgende week zondag wordt gedraaid. Ja, afgelopen week, hè, Prinsjesdag, wat een feest. Maar daarna kwam de ellende. Want toen hadden we de algemene politieke beschouwingen. Nou, ze kwamen er maar niet uit. Links, rechts of gewoon middendoor, recht door zee. Het is en het blijft een puinhoop. Hadden wij de tegenpartij gehad, daarentegen waren we er nu uit geweest.

Ja, niks veranderd, hè. De tekst klopt tot op de letter. En wij wensen Rob Jette en de rest van de regering veel wijsheid. Een mailtje van Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. Nou, dan weten we het. Ella Fitzgerald komt eraan. En weer een hele lekkere kraker. I don't want to take a chance.

0: Ah, heerlijk. Ella Fitzgerald, op verzoek natuurlijk van Marie-José Wagener van de Kamp. En ze gaat straks in de herhaling gewoon nog een keer genieten van I Don't Want to Take a Chance. Dick Verbaan uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor zijn vrouw. Connie Verbaan, 20 september. Vandaag dus wordt ze 65. En haar pensioen hebben we naar voren getrokken. Want na 47 jaar gewerkt te hebben, is het zo langzamerhand wel tijd om het wat rustiger aan te doen. Ja, vind ik een goed plan. Graag die mooie plaat van Frans Halsema voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Ja, prachtige stem van Frans Halsema voor jou. En die jou, dat is dus voor haar. En dat is eigenlijk Connie Verbaan, hè, op verzoek van Dick Verbaan. Ze is 65 vandaag geworden en ze gaat met pensioen. Vind ik een goed plan. Hier is Richard Anthony, een plaat 1963, C'est ma fête.

Richard Anthony, hij is geboren in Egypte, maar had in 1963 een grote hit met C'est ma fête. Ja, is natuurlijk gewoon een vertaling van It's My Party van Leslie Gore. We hebben tijd voor een extra plaatje. Hier is Freddie Breck en Bianca.

was hem, de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Zometeen Klassiek op West met A te Been. Kees Zuurmeer, dank voor de techniek. Ik zeg tot volgende week.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas. Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
21: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
21: Albert Heijn. Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
23: Tot 9 uur, Klassiek op West.

Het is inmiddels alweer de 20e september. Ik moet me dus haasten om nog wat van de klassieke septembermuziek aan u te laten horen. Dit was een ensemble met Marianne Beate Kieland met September van Alf Hoerum. Hij werd in Oslo geboren in 1881. Zijn familie onttrok zich aan de armoede door het bezit van een grote tabaksfabriek. Zoon Alf was vooral geïnteresseerd in de piano en de schildersezel. Kreeg les van Max Broeg en was bevriend met Igor Stravinsky. Nou, dit was dus zijn september. De maand die volgens de tekst de geest tot rust brengt. Of dat in de september van Tchaikovsky ook zo is? Volgens mij gaan ze in het negende deeltje van zijn jaarcyclus gewoon op jacht.

Mikhail Pletnev speelde September van Peter Iljitsch Tchaikovsky. En dan beloofde ik u vorige week nog twee deeltjes uit het Radio West Concert dat we 6 september opnamen in de Oude Kerk in Rijswijk. Ensemble de la Borde speelde muziek die geklonken heeft in Versailles, het hof van koning Lodewijk XIV. Daar klonken delen uit een concert met de naam Les Goûts Réunis van François Couperin. De naam verwijst naar het samengaan van de Franse en Italiaanse barokstijlen, waarin een strikte structuur en dans zich vermengen met dramatiek. Cassandra Loekhart en Wouter Verschuren met 4 delen uit Les Goûts Réunis.

Nog even terug in de Oude Kerk in Rijswijk, waar we ons de 6e september in Versailles waanden. Dit waren Cassandra Lookhart, Viola da Gamba en Wouter Verschuren, barok van God, met Les Goûts Réunis van François Couperin. Tijdens het concert werd ook het monumentale 18e-eeuwse Reichner-orgel bespeeld door Henny Heikens. Hij besloot met een stuk van de 17e-eeuwse Franse organist en componist André Raison. Behalve als vaste organist van de Saint-Geneviève-kerk in Parijs was hij vaak te vinden achter de toetsen van Chapelle Royale in Versailles. Henny Heikens trekt alle registers open in twee delen van een van de missen van Raison. Qui tollis uit het Gloria en het afsluitende Amen.

Nogmaals terug naar Versailles. Zoals de muziek in het paleis van Lodewijk de 14e... 6 september tot klinken werd gebracht in de Oude Kerk in Rijswijk. Henny Heijkens speelde uit een van de missen van André Raison... het Gloria en het Amen. Wanneer u vorige week naar dit programma luisterde... hoorde u vertellen over de Vrede van Rijswijk. Het gesloten verdrag maakte een einde aan de oorlog... tussen Frankrijk en de Grote Alliantie. En die alliantie bestond uit de Republiek der Nederlanden... Engeland, Spanje en het Heilige Roomse Rijk. De plek van het sluiten van deze vrede was het stadhouderlijk paleis. En dat was het huis Ter Nieborg. De plek in Rijswijk... waar nu de naald staat. En de datum was 1697, jawel, op 20 september precies. Nou, dat moet dus vandaag gevierd worden. Een aantal componisten herdachten deze vrede met muziek. Zoals de Engelse William Child. Hij maakte bij deze gelegenheid Oh, Praise the Lord.

The Choir of Westminster Abbey met Oh Praise the Lord, door William Child gemaakt bij het sluiten van de Vrede van Rijswijk. Iedereen was blij die 20 september 1697. Maar ook de Fransen, eigenlijk de tegenstanders van die alliantie, slaakten een zucht van verlichting. Want ook zij, eigenlijk dus de aanstichters, waren blij met de vrede. Ook aan het Franse Hof klonk feestelijke muziek, gemaakt door componist Marc-Antoine Charpentier. Tegenwoordig klinkt het vaak bij gelegenheden waar we vieren dat Europa één is. Het is opnieuw een lofzang, ditmaal in het Latijn, en dan heet het een Te Deum. Hier klinken het eerste en het laatste deel.

Nogmaals, de Vrede van Rijswijk, waar de Grote Alliantie het bijlegde met Frankrijk. Wat helaas niet betekende dat het voor altijd vrede zou blijven. Tot de dag van vandaag bestrijden we elkaar. En er zijn ook weer muzici die hun verlangen naar vrede omzetten in klank. Zo zocht het ensemble Holland Barok als antwoord op de ellende in het Midden-Oosten en met name Gaza toenadering tot een ensemble daar vandaan. En zoals 800 jaar geleden Franciscus van Assisi op blote voeten het kruisvaarderskamp verliet om vrede te sluiten met de sultan in het kamp van de vijand, ontmoet Holland Barok ensemble Constantinopel. Luister naar Welcome uit hun gezamenlijke productie Dialogos.

Holland Barok en Constantinopel met een deel uit hun gezamenlijke productie Dialogos. Een nummer met de naam Welkom van Judith Steenbrink. En er zijn meer hedendaagse componisten die een pleidooi voor vrede laten klinken. Zo schreef Carl Jenkins, bekend van zijn Mass for Peace, in 2012 zijn ode aan mensen die zich inzetten voor vrede. Namen die hij noemt zijn Martin Luther King, Nelson Mandela, Moeder Teresa, Gandhi en de Dalai Lama. Het stuk bestaat uit 17 delen. Ik heb hier deel 6 met de naam Healing Light, A Celtic Prayer, over genezend licht.

De London Symphony Orchestra, solisten en het Rundfunkkoor uit Berlijn. Healing Light uit de Peacemakers van Carl Jenkins. Over vrede. Ik denk dat veel mensen in de wereld van vandaag er smachtend naar uitkijken. Dit stuk ging over mensen die wel iets durven te zeggen en te doen. Dan weer even terug naar de klassieke werkelijkheid met een spannend concert in de Haagse Bartkapel. Daar speelt vanmiddag om 16:30 pianist Eddie Grossenstein. Hij werd geboren in Rio de Janeiro en afficheert zich als pianist die alle stijlen kan vertolken. Van de grote klassieken tot eigen werk. Vandaag een stukje van hemzelf met de vrolijke naam Dancing Lee.

Eddie Grossenstein met Dancing Lee, een stuk van eigen hand. Vanmiddag om 16:30 is hij te beluisteren in de Haagse Bartkapel. De ingang vindt u aan de Brouwersgracht. Dan ook vandaag om 16:30 het slotconcert van Festival Klassiek Achter de Duinen. Daar klinkt een strijkkwartet van Mendelssohn, het nonet van Uli Moestonen en het pianoquintet van Robert Schumann. En met het vierde deel Allegro uit dit quintet gaan we naar het nieuws van 20:00. Daarna, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
10: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
0: Tot 9 uur, Klassiek op West.
12: Dit is

Na het nieuws is het altijd goed om even je ogen te sluiten en weg te dromen bij iets moois. En dat moois was de Träumerei uit de Kinderszene van Robert Schumann. Welkom voor een tweede uur klassiek met het jonge pianotalent Jorian van Nee. En hij is deze week te horen in het Haags Pianohuis met een afwisselend programma. Pianohuis is te vinden aan het Haagse Noordeinde 64, zo'n beetje naast het paleis. Als altijd op de laatste vrijdag van de maand om 16:30 'smiddags. En dan zijn de liefhebbers van Russisch-orthodoxe koorzang vandaag welkom in de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw Ida-straat. En dat is ook in Den Haag. Daar is een optreden van het Oeral-Kozakkenkoor uit Alphen aan de Rijn. Van dit koor heb ik geen opname, maar wel van het Oeral-Kozak Choir. En hier zijn ze met Marusha.

stoere soldaten die zingen over de donkerharige Marusha. Zij plukt kersen in de tuin terwijl zij de paarden zadelen. Dit was het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag onder leiding van David van Lid. Maar de liefhebbers van de Russisch-Oekraïnse koortraditie zijn vanmiddag welkom in de oud-katholieke schuilkerk aan de Juffrouw Ida-straat in Den Haag. Dan blijven we even in Oekraïne voor een concert in het kader van Classical Now. Een organisatie die grote talenten en bijzondere muziek in Den Haag laat klinken. Donderdag de 24e in de Paleiskerk het Liatoshinsky-trio met een bijzonder programma, waarin natuurlijk muziek van de Oekraïnse componist Boris Liatoshinsky. Luister naar het intermezzo uit zijn tweede pianotrio.

uit het tweede pianotrio van de Oekraïense componist Boris Liatoshinsky. Gespeeld door het pianotrio dat zijn naam draagt. En dan is het Liatoshinsky-trio. Zij spelen op de grote podia over de wereld. Zo openden ze dit jaar het beroemde festival in Salzburg. Maar donderdag de 24e zijn ze te horen in de Haagse Paleiskerk. Ga even naar de site van Classical Now voor alle info. Mocht u er die donderdag niet kunnen zijn, dan is er vrijdag een mooie goedmaker. Het Nederlands Kamerkoor. Zij brengen een van de belangrijkste koorwerken van de 20e eeuw. De Kantiek der Kantiek van Jean-Yves Daniel Lesure. Frans sprekende bijbelkenners weten dan dat het gaat over het Hooglied, waarin een man en een vrouw de liefde en elkaars schoonheid bezingen. Vandaag twee delen. De dialoog en le songe, de droom.

Twee delen uit het Hooglied, Le Cantique des Cantiques, van Jean-Yves Daniel Lesueur. Dit was het Nederlands Kamerkoor. En ditzelfde Kamerkoor zingt het hele stuk vrijdag aanstaande de 25e in de Nieuwe Kerk. En dan vandaag alweer het slotconcert van Festival Klassiek Achter de Duinen. Vanaf 16:30 klinkt naast quintetten van Schumann en Mendelssohn het nonet van de Finse pianist, componist en dirigent Olli Mustonen. Laten we even proeven van het vierde deel, Allegro con Spirito.

Allegro con spirito, vierde deel uit het nonet van Olly Moestonen. Dit was Tapiola Sinfonietta. Het hele nonet ook vanmiddag om 16:30 in de Haagse Nieuwe Kerk als afsluiting van Klassiek achter de duinen. En dan door een keur van Nederlandse topmuzici. En dan is er woensdag ook weer lunchconcert in de Gotische Zaal van de Raad van State. Zoals steeds jong, vaak nog studerend talent. Woensdag het duo Dorico, viool en cello. Ik heb hier voor u het menuet uit het duet voor viool en cello in D-groot van Joseph Haydn.

Menuet uit Haydn's duet in D, gespeeld door Michalina Radzinska en Nadia Bojaziev. Maar woensdag om 13:45 in de Gotische Zaal van de Raad van State door het duo Dorico. En die Gotische Zaal vindt u ongeveer recht tegenover het Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook de Davids Bündler Academy start een nieuw seizoen. En dat doen ze zaterdag de 26e. Dan op het podium van hun fraaie pand aan de Laan van Meerdervoort, pianist Arthur Bouskov. Op het programma onder meer de sonate in Sisklein van Domenico Scarlatti.

De sonate in Sisklein van Domenico Scarlatti. U hoorde Christian Zacharias, maar zaterdag in de Davids Bündeler Academy aan de Haagse Laan van Meerdervoort 215 klinkt dezezelfde muziek. Welkom vanaf 17:30 met ook nog muziek van Liszt, Shostakovich en Wagner. En dan diezelfde 26e, de start van een nieuw seizoen van Musica Antica da Camera. Ze beginnen met een concert door artistiek leider Shanna Malkin. Samen met ensemble La Sfera Armoniosa gaan we vanuit de Lutherse kerk naar het Venetië van Antonio Vivaldi en de wat minder gehoorde Enrico Albicastro. Vandaag van Vivaldi in Furore Justissime Irae. Over van goddelijke woede naar hoop en verlossing.

Hannah Malkin met La Sfera Armoniosa van Antonio Vivaldi. Venetië. Veel meer muziek daar vandaag. Vandaan door deze muzici aanstaande zaterdag in de Lutherse kerk bij de opening van het nieuwe seizoen van Musica Antica da Camera. En van Venetië zakken we nog wat verder naar het zuiden. Vandaag om 3 uur in Amare, een optreden van het Lovu Youth Choir. Dat begon als een naschoolsproject voor kansarme jongeren uit de buitenwijken van de grote steden in Zuid-Afrika. Ze trekken nu volle zalen over de hele wereld. En vandaag zijn ze even bij ons met Afrika.

Het Zuid-Afrikaanse Nlovu Youth Choir met Afrika. En al luisterend kwam ik nog een heel bijzonder stuk van dit koor tegen. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een heel klassieke collega vroeg wie zijn favoriete zangeres was. Dat is al een aantal jaren geleden, maar zonder aarzeling zei hij toen dat is Dolly Parton. Nu is er heel veel over haar te horen en zien geweest rond haar overlijden op 25 augustus jongstleden. En ik denk dus dat we haar best klassiek mogen noemen. Ik heb haar hier een eerbetoon aan haar gezongen door ditzelfde Nlovu Youth Choir. En misschien haar grootste hit, Jolene.

Nogmaals het Lovu Youth Choir met een ode aan Dolly Parton. Dit Zuid-Afrikaanse jeugdkoor ook straks om 3 uur in Amare. En ik zie, daarmee is onze klassieke tijd voor vandaag bijna op. We gaan afsluiten met een laatste herfstige jachtpartij. Zoals Leopold Mozart, de vader van, ja, die hoorde. Met delen uit zijn Sinfonia da Caccia wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
4: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
5: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
4: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
5: Al 100 jaar.
4: Van der Geest.
5: Dat is verhuizen en meer.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder de jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een 3e is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Fraude? We staan direct voor je klaar.
10: Bel vandaag nog met Hofman.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De zoon van André Rieu ligt in de clinch met de gemeente Maastricht over hoe hij zijn hotel wil versieren met kerstmis. Hij moet kiezen tussen lichtbanen of een strik. Kerstmis? Nu al? Ja, nu al. Zullen we ons eerst eens op gaan winden over de chocoladeletters en kruidnootjes die zo absurd vroeg in de winkel liggen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat is eigenlijk de AI-strategie van China? En kun je spreken van een koude oorlog tussen China en Amerika op dit gebied? Remy Gieling gaat vaak naar China, hij weet er heel veel van. Hij komt zometeen hier. En sneller bouwen kan met meer prefab woningen. Morgen wordt een actieplan gepresenteerd. En als u zo nog een ommetje maakt, kunt u nog meedoen met de egeltelling. Met die beestjes gaat het slecht en ze zijn zo ontzettend leuk. En Hans Renders ploegde zich door de 635 bladzijdes heen van de biografie van Frank Martinus Arion. Allemaal voor ons. En of dat tot genoegen was, dat hoort u zo. En we krijgen ook nog een reactie uit Duitsland op de verkiezingsuitslagen. Maar eerst het nieuwsoverzicht.
1: Zondag 20 september.
3: Het is een disaster.
2: De CDU van de Duitse bondskanselier Merz verloor de verkiezingen in twee deelstaten. In Mecklenburg-Vorpommern won de radicaal-rechtse AfD.
4: Dank u, euch allen. Dank u, dank u, dank u.
2: In Berlijn het socialistische Die Linke.
5: In onze stad heeft die Liebe en die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen.
2: Ondanks twee pijnlijke nederlagen blijft Merz gewoon zitten.
3: Als parteivoorzitter der CDU en vor allem als bondskanselier unseres Landes.
2: En dan Nederlanders die massaal over de grens goedkoper tanken. RTL stuurde een verslaggever naar België met een paar heldere vragen.
6: Wat doet u hier?
7: Wat denk je? Geld verdienen.
2: Nog een duidelijke vraag en ook een duidelijk antwoord.
6: Waarom doet u dit?
8: Ja, wat denk je zelf? Ben dief van uw eigen portemonnee, toch?
2: En nog een laatste voor de hand liggende vraag. Als iemand extra jerrycans voltankt?
6: Dat zijn geen halve maatregelen.
8: Nee, hele, hè?
2: Verder met de Dam-tot-Damloop. De 86-jarige Alfons is de oudste deelnemer van deze 16 kilometer lange hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. Ruim 20 jaar geleden begon hij met rennen omdat hij een nieuwe uitdaging zocht.
9: Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen.
2: Het rennen ging niet altijd vanzelf bij Alfons.
9: Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, maar daar ben je dan 86 voor.
2: Bij een andere deelnemer ging het ook moeizaam. Eigenlijk al vanaf de start.
10: Ja, het ging heel kut.
2: Bijna halverwege ging het niet veel beter.
10: Bij 13, nu wordt het kut.
2: Misschien dat het ietsje verder wel goed ging.
10: Bij 14, nog steeds kut.
2: En 15 kilometer dan eindelijk?
10: Bij 15, nog steeds kut.
2: Bij de finish voelde hij zich beter.
10: Oh, dat was lekker, hè? Ja. Dus genieten.
2: Ja, we sluiten af met Paul Hane. De acteur stopt met het inspreken van Sesamstraat-karakter Bert. De reden, Wim T. Schippers, die de stem van Ernie deed, is onlangs overleden.
11: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
2: Dus het mopperende, karakteristieke stemgeluid van Bert zullen we niet meer horen.
11: Oh. Oh.
2: Maar wat bijna vergeten wordt, Hane stopt ook met de stem van Supergrover. De antiheld die door de lucht vloog op zoek naar kinderen in nood.
12: Wat moet ik nou in hemelsnaam doen?
13: Wat is dat? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden. Dat is een karweitje voor Supergrover!
2: Supergrover zette vervolgens de landing in, maar bleek daarin geen held.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Oh, ik kwam zo hard terecht dat mijn keep pijn doet.
2: De krant van morgen alvast ingekeken door Levi van Eck.
14: Het extra geboorteverlof voor vaders is een stuk minder populair dan de overheid verwachtte bij de invoering in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar de Volkskrant over schrijft. 60% van de vaders kiest voor het aanvullend verlof van 5 weken. De overheid rekende erop dat 3/4 van de partners het verlof zou opnemen.
2: En het zijn vooral middeninkomens die er gebruik van maken. Vaders met lage inkomens kunnen het zich vaak niet veroorloven, omdat de uitkering maar 70% van het salaris dekt. En voor wie juist een hoog inkomen heeft, is extra geboorteverlof opnemen ook niet aantrekkelijk, vanwege het maximum dagloon dat geldt. Wie daar flink boven zit, levert dus meer salaris in.
14: In Limburg komen in verschillende plaatsen monumenten voor zwarte Amerikaanse bevrijders. Het is een reactie op het weghalen van informatiepanelen over de zwarte militairen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten vorig jaar maart. De gedenktekens komen in Venlo, Geleen, Heerlen, Valkenburg en Maastricht, is te lezen in NRC.
2: Volgens critici werden de panelen weggehaald vanwege de nationalistische agenda van president Trump, waarin weinig aandacht is voor minderheden. Toch wil de stichting achter de nieuwe monumenten dat ze vooral worden gezien als eerbetoon aan de zwarte bevrijders. Dat voorkomt ook dat ze steeds opnieuw onderwerp van politiek debat worden, zegt de stichting.
14: De Telegraaf sprak met ondernemers in de grensstreek. Zij zien de prijsverschillen met onze oosterburen steeds verder oplopen. Zo zien de bloemisten Elspet en Frederik Koenders dat klanten steeds vaker in Duitsland tanken en daar ook gelijk hun bloemen halen. En dat zal nog wel meer worden als bij ons de BTW op bloemen naar 21% gaat, zeggen ze.
2: Ook Arnie Harmsen, die een supermarkt en tabakswinkel runt, noemt de belastingverschillen op. In mijn tabakswinkel verkoop ik alleen nog maar vloeipapier en filters. De tabak slaan mensen over de grens in. Of kopen ze op de zwarte markt, zegt ze.
14: De Universiteit Leiden maakt natuurkunde begrijpelijk voor niet-natuurkundigen. Studenten kunnen voor de tweede keer de mijner De Mysterieuze Realiteit volgen. Met vakken over kwantumfysica, kosmologie en de toekomst van technologie in de samenleving. Iedereen die dat wil, kan het volgen, zonder ingewikkelde wiskunde, is de belofte. Trouw schrijft erover.
2: Het zijn studenten geneeskunde, filosofie, Frans of pedagogiek die de minor volgen. Dat doen ze omdat ze beter willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar er zitten toevallig ook veel science fiction fans in de groep. Het doel is om de werelden van de alfa's en de beta's dichter bij elkaar te brengen.
14: Want dat is volgens bijzonder hoogleraar Ivo van Vulpen hard nodig, omdat maatschappelijke gesprekken over technologie, wetenschap en samenleving vragen om mensen die tussen vakgebieden kunnen schakelen, maar ook om samen te genieten van natuurkunde.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar het CDU van bondskanselier Merz voor het eerst in de geschiedenis uit een deelstaat kan verdwijnen. Gim Balduk, goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Ja, is het al duidelijk of die partij de kiesdrempel van Mecklenburg voor Pommeren heeft gehaald?
16: Ja, we weten inmiddels zo goed als zeker dat dat niet is gebeurd. De partij staat nu op 4,9% van de stemmen en bijna alle kiesdistricten zijn inmiddels geteld. En het lijkt er eigenlijk niet meer op dat dat nog voldoende kan zijn voor de CDU, ook op basis van de andere kiesdistricten, dat ze dat nog gaan halen. En dat is toch wel echt een zeer groot verlies, wat ook echt menigeen nooit heeft kunnen bedenken in de partij. De CDU, de partij van grote staatskanseliers als Adenauer, Kohl, Merkel. Notabene was Mecklenburg-Vorpommern de deelstaat waar Merkel voor uitkwam. Ja, dat de CDU zo'n slecht, historisch slecht resultaat zou boeken, dat is echt een zeer grote nederlaag voor de partij.
2: Ja, het scheelt niks, hè? 4,9.
16: Nee, maar de kiesdrempel is hardnekkig. Je moet echt precies die 5,0% halen.
2: Ja, en wat betekent dat nou voor deze partij?
16: Nou ja, opvallend was wel dat Merz vanavond meteen na de eerste exit poll een paar minuten na 6 al naar buiten kwam en naar de pers stapte om te zeggen dat hij vooral wil aanblijven en dat hij door wil gaan met zijn hervormingsagenda, zoals hij dat noemt. Ook heel erg misschien wel de vlucht naar voren om de critici binnen zijn partij de mond te snoren. Maar nu zal de komende dagen echt moeten blijken of dat ook voldoende is en of er ook nog wel voldoende te herwinnen valt binnen zijn eigen partij. In ieder geval lijken de eerste reacties van de coalitiegenoot SPD er wel op dat zij behoorlijk kritisch zijn op Merz. Zij vinden het ook ongepast hoe hij zich heeft opgesteld vanavond. Dus daar heeft hij in ieder geval nog wat kopjes koffie mee te drinken. En de komende dagen ook zeker met zijn eigen partij.
2: Oké, dankjewel, Gim Balduk.

0: Ja, Bad Dreams waren dit van Teddy Swims. De Verenigde Staten willen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie versnellen door een AI-force op te richten. Dat kondigt Trump aan enkele dagen voor de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping komende donderdag. In China wordt al gesproken van een stille AI-koude oorlog met de Verenigde Staten. Wat is daarin de Chinese strategie? Dat ga ik vragen aan Remy Gieling. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond.
0: Technologie, ondernemer en AI-expert. Kun je daarvan spreken, van zo'n koude oorlog tussen Amerika en China?
1: Nou, het zit er heel dichtbij in ieder geval. We hebben natuurlijk de afgelopen week veel gehoord uit Amerika enerzijds, waarbij de grote tech-giganten, de bazen van OpenAI en Anthropic en de andere spelers die relevant zijn in de AI-wereld, die allemaal riepen van, nou jongens, de technologie gaat heel erg hard. We moeten misschien wel gaan pauzeren.
0: Ja.
1: Onze welbekende president Trump, die kwam natuurlijk maar eventjes overheen met een soort bulldozer.
0: Ja.
1: Door te zeggen van, nou, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan het gas even extra intrappen.
0: Ja,
1: en nu komt binnenkort natuurlijk Xi op bezoek daar in het Witte Huis. En we horen weinig over China wat betreft de AI-ontwikkelingen. We komen er regelmatig. Maar
0: jij komt er regelmatig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Alleen, zij lopen dus helemaal niet achter. Hè? Dus dat is wel fascinerend. Dat een land wat heel erg vast zat aan allerlei chipbeperkingen. ASML mag in één keer veel minder van die chipmachines leveren aan China. Dat het ze toch lukt op een of andere manier om in ieder geval als het gaat over die AI-technologie niet eens achter te lopen, maar is in de pas met Amerika.
0: Ja, waar gaat de strijd om?
1: Tweeledig. Enerzijds gaat het om de cognitieve modellen, de taalmodellen waar het vaak over gaat. Dus iedereen die luistert wel een keertje aan ChatGPT heeft gesnuffeld.
0: Ja.
1: Nou, de technologie daarachter, een taalmodel. Dat zijn modellen die in principe alles hebben geleerd van hoe wij mensen met elkaar communiceren op het internet. Daar kwamen volgens de zogeheten reasoning modellen overheen. Dat die modellen niet alleen konden lezen, maar ook konden nadenken over hetgene wat we ze vroegen om te gaan doen.
0: Ja.
1: En die systemen zijn steeds beter in staat om het werk te doen van normaal gesproken menselijke professionals die iets doen in een computer. Dus laatst, eventjes als voorbeeld wat ook breed in de media is gekomen, dat een zogeheten swarm van AI agents, een soort team van AI modellen, van OpenAI notabene, die had ingebroken bij een bevriend bedrijf, Hugging Face. Een lang verhaal, maar even als je vooral even onder de motorkap kijkt wat er relevant was, dat is een AI-systeem in staat was om een bevriend bedrijf te hacken. Dat heb je normaal gesproken, heb je daar een team van cybersecurity professionals
0: voor nodig. Ja, maar goed, jij zei het is tweeledig.
1: Ja, dus enerzijds die cognitieve modellen, die dus het werk kunnen doen waar je normaal gesproken een mens voor nodig hebt. En anderzijds de robotica. En dat wordt nog wel eens vergeten. We hebben het dus heel vaak over die taalmodellen.
0: Ja.
1: Maar robotica gaat keihard. En wat je ziet gebeuren in China en in de VS, dat waar voorheen hele specialistische robots hadden, je stofzuigrobot of een robot die misschien pakketjes kan oppakken, dat we nu zien dat de humanoid robots in opkomst zijn. Ja. En dat zijn robots die lijken op mensen. Ze hebben armen, ze hebben benen, ze hebben een hoofd vol met sensoren.
0: In de zorg, hè?
1: Precies. En die kunnen dus kijken naar hoe wij een taak uitvoeren. Een bed verschonen of speelgoed van de kids opruimen.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze dus doen. En ook mensen als Elon Musk die investeren er nu zeer, zeer flink in.
0: En dat heb je ook gezien toen je daar was in China.
1: Ja.
0: Want je zei net, ik ga er af en toe naartoe. Die AI wordt veel meer op die manier gebruikt in China?
1: Onder meer. Kijk, China heeft te maken met de vergrijzende bevolking ook. En met een economie die heel erg draait op productie. In Amerika gaat het veel meer over een kenniseconomie. In China draait een groot deel van de economie flink nog op productie. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn de humanoid robots in China belangrijker dan in de VS. En wat je dus daar ziet gebeuren bij bedrijven als Ubitech bijvoorbeeld, die zitten in Shenzhen, die maken dat soort systemen. En vind ik zelf heel vernuftig, want misschien denk je op een gegeven moment van die robot moet ook worden opgeladen. En dan, hoe moet ik dat voor me zien? Hè? Een fabriek en dan moeten dan een soort Tesla superchargers aan robots staan op te laden. Nee, dat hoeft dus helemaal niet, want ze hebben dus robots gemaakt die hun eigen batterij kunnen vervangen. Dus ze lopen naar de muur toe, pakken een nieuwe batterij eruit, stoppen het in de rug.
0: Je zou zeggen dat ze daarin verder zijn dan in Amerika, die robotica.
1: Zou je denken, is in de praktijk niet helemaal het geval. En dat heeft ermee te maken dat die specifieke, die humanoid robots, want die hebben heel veel motoren in zich. 40, 50 motoren, actuators.

0: modellen. En als we zien dat er iets gemaakt wordt wat niet in lijn loopt met wat wij als staat, als partij willen, ja? dan gaan we heel snel aan de bel trekken en komen we tussen beiden.
1: Dus, noem eens een voorbeeld.
0: Nou, recentelijk was er in China heel publiekelijk iemand ontslagen omdat het bedrijf vol trots zei van we hebben deze persoon weggeautomatiseerd door AI. Toen kwam er gelijk een rechter tussen beiden die zei van wacht even, dat vinden we niet helemaal in lijn met ons confucianistische gedachtegoed. Oh, en ja. Ook met die taalmodellen, toen die net opkwamen, dat is alweer een paar jaar terug hoor. Toen kwam het model DeepSeek, zegt misschien mensen wel wat, kwam toen net uit. Mm-hmm. Maar wat de Chinese partij niet wilde, is dat mensen die modellen gingen gebruiken, in China in ieder geval, en dat er allemaal dingen gezegd werden die niet in lijn zijn met wat de partij eigenlijk vindt.
1: Over Tibet, geloof ik. Hè?
0: Over Tibet. En over. Er wordt nog wel eens een grapje gemaakt over Xi Jinping en Winnie de Pooh. Nou, dat moest vooral niet in die modellen zitten. Dus dan zijn ze ook als de kippen erbij om heel snel tussen beiden te komen.
1: Ja, en ik begreep ook dat ze niet graag willen dat je een relatie aangaat met een robot.
0: Ja, dat is ook weer zoiets. De mensen, die taalmodellen, steeds. Ja, mondiger worden en steeds meer een soort van persoonlijkheid lijken te krijgen. Ik heb veel mensen gebruiken het als een soort sparringspartner of als psycholoog. En er zijn zelfs gevallen bekend, ook hier in Nederland. Ja. Mensen die relaties hebben of zelfs officieus getrouwd zijn ermee. Ja. Dat vinden ze in China niet helemaal oké.
1: Want
0: niet
1: er moeten kinderen komen.
0: Er moeten kinderen komen. Dus, wat ik al zei, het is een vergrijzende samenleving. Dus ze hebben daarvan gezegd bij bedrijven die deze systemen maken, je mag het niet hiervoor gebruiken.
1: Oké, donderdag die ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Wat is het doel van die ontmoeting?
0: Nou, ik denk dat kunstmatige intelligentie bij beide leiders natuurlijk hoog op de agenda staat. Wat interessant is dat China eigenlijk op heel veel manieren de VS te slim af is op dit moment. Eigenlijk wordt AI ingezet op drie soort van politieke pijlers. Oh ja. Enerzijds politiek. Hè. Ze laten echt wel hun spierballen zien. Ja. Dat ze zeggen, jullie houden ons al die mooie nieuwe computerchips af. En we zijn nog steeds in staat om jullie bij te houden. Ja. Kijk eens wat voor een geweldige leiders wij zijn. Twee, cultureel. Die Chinese modellen, die open weights modellen. Ja. Die modellen die kan je zelf draaien op je eigen computertje. Die zijn super populair. Want ze zijn heel erg goedkoop. Ze zijn bijna even goed als die hele dure Amerikaanse modellen. Ja. Daarmee snijden ze natuurlijk de Amerikaanse economie een klein beetje de pas af. Want mensen die veel van deze systemen gebruik maken, die hoeven dan niet meer aan de creditcard aan OpenAI te geven, maar kunnen gewoon zo'n Chinees model gebruiken. En het laatste, en dat is misschien het meest interessante, is dat er dus heel veel culturele, onderliggende informatie in die Chinese modellen zit. Oh ja. En daarbij proberen ze ook toch wel ergens op een bepaald vlak hun eigen wereldbeeld de wereld in te krijgen. Ja. Dat wordt vaak vergeten door mensen die modellen gebruiken. De data waarop het is getraind en de antwoorden die het geeft, dat is anders misschien wel dan de westerse visie die wij op dingen hebben. Ja. Dus als je die systeem gebruikt, wees daar ook van bewust.
1: Oké. Dankjewel, Remy Gieling, voor je komst en je heldere uitleg. Je houdt het voor ons in de gaten daar, hè, in China.
0: Absoluut.
1: Ja, dankjewel.

0: Carrie, the name van Joe. Morgen presenteert het kabinet zijn actieplan om de woningbouw te versnellen. Koning Willem-Alexander zei er al dit over in de troonrede.
1: Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen.
0: Ja, en daar bleef ons oor aan hangen, dat laatste. Industrieel bouwen met prefab onderdelen. Wat kan prefab bijdragen aan de oplossing van de woningnood? Dat ga ik vragen aan woningmarktdeskundige Frank Wassenberg van kenniscentrum Platform 31. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u bent met pensioen, maar volgt het nog op de voet. En al langer een pleitbezorger van die prefab. U was zeker positief verrast toen u de koning dit hoorde zeggen.
2: Nou, dat vond ik wel goed. Hij zei het goed, zeg maar. En ja, het is natuurlijk een van de manieren om meer woningen te krijgen. En ja, daar zitten we met z'n allen op te wachten.
0: Ja, toch heeft prefab een beetje een negatieve klank. He? Fabrieksmatig, eenvormig, saai, goedkoop.
2: Ja, dat klopt. Ja. Mensen hebben een beetje het beeld van of van die jaren 50, 60 flatjes, allemaal hetzelfde.
0: Ja.
2: Of prefab betekent eigenlijk gewoon alles wat uit de fabriek komt. Hè? En dat kunnen grotere onderdelen zijn, maar het kan ook een hele woning zijn. Dat heet in de media komt, dat heet dat vaak nog een container. Mensen wonen in een container. Ja, dat klinkt natuurlijk niet
0: zo
2: prettig.
0: Is het ooit begonnen, begreep ik, hè? Met containers.
2: Nou, de eerste woningen waren inderdaad oude zeecontainers met twee gaten erin. Eentje voor de voordeur en eentje met een raam.
0: Ja.
2: Maar ja, dat soort dingen die worden natuurlijk al heel lang niet meer gemaakt en gebruikt.
0: Hoe ziet het er nu uit dan, die industrie?
2: Nou ja, de gemiddelde woningen, die prefab woningen, en dan hebben we het over doorsnee woningen, niet over grote villa's of zo. Gewoon de doorsnee woningen, die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit als een normale woning. Een normale woning, een regulier gebouwde woning. En dat hebben we ook gekeken bij Platform 31. Onder publiek op straat gevraagd, ziet u nou eigenlijk het verschil? Foto's laten zien van woningen uit de fabriek. Woningen die traditioneel gebouwd zijn, dus regulier gebouwd. En eigenlijk kwam er geen verschil uit. Mensen zagen het verschil niet. En ze vonden ook niet een van de twee mooier of minder mooi dan de ander.
0: Maar willen mensen er wel in wonen? Of is er toch nog een soort vooroordeel?
2: Ook dat is een vooroordeel. Dat behalve dat het publiek het lelijk vindt, dat de bewoners dat vervelend zouden vinden. Die geluiden kwamen een paar jaar terug wel naar boven toe uit een, groot landelijk onderzoek. We hebben het ook mensen gevraagd die in zo'n woning wonen. Nou, en grosso modo, de meesten zijn dolblij dat ze er wonen. En die vinden dat prima, die zijn er heel tevreden mee.
0: Ja, woont u zelf ook in een prefab woning?
2: Ik woon in een heel oud huis. Dus dat is,
0: niet in de prefab woningen.
2: Dat is van voor de Eerste Wereldoorlog. En dat is gewoon, laten we zeggen, houtje voor houtje en steen voor steen opgebouwd.
0: Ja, het zou wel beter zijn als u zou zeggen, ja, natuurlijk, ik woon ook in een prefab woning. En dat vind ik echt geweldig.
2: Ik denk, als ik nou woningzoekend zou zijn, de meeste woningzoekenden zijn twintigers, zeg maar. Ik zou dolblij zijn met zo'n woning. En zeker als je alternatief is, want dat is het grote probleem natuurlijk. Dat die woningzoekenden, dat zijn dus gewoon mensen die eindeloos lang tot hun dertigste bij hun ouders blijven wonen. Of die zich blauw betalen aan een veel te hoge huur.
0: Ja.
2: Of die een koopwoning niet kunnen kopen.
0: Nou begreep ik wel dat het een probleem is dat bijna alle gemeentes in Nederland verschillende eisen hebben.
2: Ja, dat is een probleem. Daar wordt, begreep ik, wel aan gewerkt. Ik zit natuurlijk niet bij een ministerie of zo. Dat is natuurlijk super vervelend. Stel, jij bent fabrikant van die woningen. Er zijn er iets van ruim 70, 80 van dat soort woningfabrikanten die ze eigenlijk in één keer of in een paar onderdelen met de vrachtwagen aan kunnen voeren. Het is natuurlijk super onhandig als jij zo'n prachtige woning ontworpen hebt. Die voldoet aan alle eisen. Jij komt bij gemeente A. Nou, die vindt hem mooi. En jij komt bij een buurgemeente en die begint hem helemaal opnieuw te keuren. Of nog erger, die wil dat de muur een centimeter dikker wordt. Of dat de indeling precies een kwartslag gedraaid zit. Ja, daar kun je natuurlijk niet op produceren. Dus als je zo'n woning hebt, en er wordt wel aan gemerkt, en dan zijn er een aantal die hebben gewoon een keurmerk.
0: Ja.
2: Een soort KEMA-keur, zeg maar, of COMO-keur, voor heten ze. En dat zou voor heel het land moeten gelden. En als die één keer goedgekeurd is, dan gaat die overal naartoe.
0: Is dat de voornaamste hindernis, of zijn er meer?
2: Nou, dat is één hindernis. Dat zou opruimen dat een goedgekeurde woning, net als een auto, Ja, die houdt ook niet op bij de gemeentegrens. Die kan overal rijden. Ja. Dat zou dus met een woning goed zijn als dat gebeurt. Ja, alles met vooroordelen en imago. En ik zeg, nou, dat zit ook bij bijvoorbeeld gemeenteraden die erover moeten beslissen. Dat zit ook bij bouwers die daar huiverig voor zijn. Dat is één ding, een positief beeld ervan. Wat onterecht nou vaak niet is. Ja, en er is ook last van trage procedures. En dat geldt voor alle woningbouw. Dat geldt eigenlijk voor alle bouw in het algemeen. Niet alleen van woningen, maar van alles wat gebouwd wordt. Ja, het duurt heel erg lang.
0: Ja. En moeten we nou prefab zien als een tijdelijke oplossing? Totdat er weer gewoon voldoende normale, tussen aanhalingstekens, woningen zijn? Of kan je daar gewoon gerust 100 jaar in wonen?
2: Prefab woningen zijn normale woningen. Wat ik al zei, de buitenkant zie je het vaak niet. Je hebt dus eigenlijk een aantal standaardmodellen. Die zet je neer, zeg maar. Die zijn eigenlijk hetzelfde. Dus dat is gewoon de indeling van binnen. En waar de keuken zit en waar de woonkamer zit. En de hele buitenkant kun je van maken wat je wilt. Je kunt er bakstenen muur tegenaan plakken. Je kunt hout, je kunt groen. Je kunt ze paars verven. Of bruin, of wat je leuk vindt.
0: Wat zegt u nou, bakstenen er tegenaan plakken?
2: Nou, zo'n baksteenstrip.
0: Jawel, maar dat is dan toch niet echt een baksteen? Dat is toch
2: een soort sierstrip is het dan.
0: Ja, maar dat heeft niks meer met een echte baksteen te maken, toch?
2: Nee. Nou,
0: maar ziet het dan toch heel nep uit?
2: Ja, de buitenkant kun je dus van maken wat je wilt.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
2: En de binnenkant is dan redelijk uniform. Je kunt ze zo mooi maken als je wilt.
0: Ja, of zo lelijk.
2: Ja, je zou het ook aan de... vaak heb je...
0: Maar dat geldt voor alle woningen.
2: Dat geldt voor alle woningen.
0: Nee, natuurlijk. Ja, goed. Goed, nou, de koning heeft het gezegd. Laten we zien of dat inderdaad een vlucht gaat nemen, die prefabwoning. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. Frank Wassenberg.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan hebben we het over egels. Ja, hoeveel egels zijn er nog? Ik zei net al in de inleiding, u kunt nog een ommetje maken. En misschien telt u dan nog wel wat egels. Want dit weekend is die egeltelling. Er is nog geen uitslag, maar meestal is die uitslag een beetje treurig. Ik ga erover praten met Merel Klaarmond. Ze zit hier bij mij in de studio, egelexpert en bioloog. Hartelijk welkom.
3: Hoi.
0: Toch? Er is toch nog geen uitslag?
3: Nee, ja, en de nacht is juist het belangrijkste moment, hè, voor zo'n telling. Dus we moeten nog even afwachten.
0: Ja. En zijn er dan veel mensen die meedoen?
3: Ja, onwijs. Ja, elke keer doen er meer mensen mee. En ik vind het superleuk om te zien dat zoveel mensen zich toch willen inzetten voor die cijfers.
0: Ja, nee, dat is ook natuurlijk. Terwijl lang niet. Kijk, ik woon op 4 hoog. Ja, ik kan wel graag mee willen doen, maar dan weet ik al dat het een 0 zijn.
3: Nou ja, als je een ommetje maakt, je er zo... Ja, nou, mijn fascinatie voor egels begon in het centrum van Amsterdam.
0: Waar zag je dan die egels
3: scharrelen? Ja, als jong meisje zag ik daar in het centrum van Amsterdam zag ik een egel scharrelen. Ik was toen al gefascineerd door dieren. En ik vroeg me toen al af van, hoe komt hij daar en hoe overleeft hij daar?
0: Ja, maar begrijp ik nou goed dat er steeds meer mensen zijn die de egels tellen, maar dat er steeds minder egels zijn?
3: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig.
0: Nee, dat is niet tegenstrijdig, maar ik vind het gewoon eerder een beetje tragisch.
3: Ja, is het ook. Ja, het is... De egel is ook best wel een tragisch verhaal. We vinden hem allemaal heel schattig en het maakt ons eigenlijk allemaal heel blij. Maar ik als bioloog of mensen die er iets dieper op ingaan, die vinden het eigenlijk vooral een heel triest verhaal.
0: Ja, want er wordt al jaren gezegd, het gaat slecht met die egels. Terwijl je denkt, egel heeft eigenlijk weinig natuurlijke vijanden.
3: Ja, de grootste natuurlijke vijand is eigenlijk de mens. Of nou ja, natuurlijke vijand is niet eens meer natuurlijk, inderdaad. Nee. Maar dat is de grote vijand van de egel. En we hebben nogal wat mensen. En de mens neemt nogal wat ruimte in. Vooral in zo'n klein landje als in Nederland. Dus ja, daar heeft die egel het gewoon heel zwaar.
0: Ja, want hoe doen die mensen die egel de das om?
3: Ja, op verschillende manieren. Ten eerste, ik denk dat bijna iedereen wel een keer een doodgereden egel heeft gezien. Dus dat is de eerste. Ja, een egel,
0: auto's.
3: Maar... Ja, een egel rolt zich op. Dat is zijn natuurlijke mechanisme om zich op te rollen als er gevaar is. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen een auto. Nee. En daarnaast...
0: Maar het is denk ik ook heel moeilijk om als er een egel over de weg loopt om nog te remmen.
3: Ja, nou ja, het ligt eraan. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen s'nachts net even een tikkeltje te hard rijden.
0: Ja, of ze hebben het niet in de gaten dat het een egel is. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, zou zeker kunnen. Ja, maar dat is gewoon heel erg triest. Maar ja, daarnaast zijn er wel heel veel dingen die we wel kunnen doen. Maar dat doen we blijkbaar ook niet.
0: Ik dacht ook automatische grasmaaiers.
3: Ook. Nou, het mag er nog ook nog eens bij komen.
0: Ik vind
3: inderdaad.
0: Gewoon automatische grasmaaiers
3: 's nachts uit.
0: Verbieden.
3: Ja, ben ik het eigenlijk mee eens. Maar...
0: Gewoon verbieden.
3: Ja,
0: gewoon
3: ben
0: een hup achter die grasmaaier. Dat is wel beter voor de conditie.
3: Ik ga helemaal mee.
0: Oké, en bladblazers ook verbieden.
3: Ja, die vind ik ook vreselijk.
0: Maar die zijn toch ook slecht voor de egels?
3: Nou ja, het probleem is voornamelijk het blad afvoeren. Het blad mag best wel in een hoekje ergens als we het iets netter willen maken. Maar hou dat rommelhoekje dan gewoon. In je tuin, maar ook gemeentes, die mogen het ook allemaal wat rommeliger houden. En hoe rommeliger eigenlijk, hoe beter de egel het doet.
0: Ja, want wat kunnen we dan toch nog verder doen voor die egel?
3: Wat ik net zei, dus die tuin wat rommeliger houden. Ja. Geen giffen gebruiken. Dat is ook iets wat de mensen, de egel de das om doet. Iets meer insectvriendelijk tuinieren. Investeren in iets van een egelhuis of iets waar die in kan overwinteren.
0: Egelhuisjes, daar was er ook een hoop over te doen.
3: Ja, dat is ook nogal een...
0: Was niet alle gevallen was dat een geweldig idee, begreep ik.
3: Nee. Dat is, maar er staan echt genoeg tips op. Als je eventjes een goede Google doet, dan kom je op onwijs veel goede tips om een goed egelhuisje te bouwen.
0: Ja, want wat was er niet goed aan die huisjes?
3: Soms ventileren ze bijvoorbeeld niet goed genoeg.
0: Ja.
3: En dan krijg je condensvorming en dan krijg je letterlijk een beschimmelde egel over de winter. Ja, dat overleeft hij gewoon niet. Dus het is heel belangrijk dat je of te klein egelhuisje of juist weer een groot egelhuisje waar een kat weer in kan komen. Dus je moet het wel goed doen.
0: Zijn er veel mensen die dat doen, zo'n egelhuis? Want volgens mij, je hebt volgens mij ook best wel heel veel mensen van echt van wel van goede wil.
3: Ja, zeker. En dat is ook een beetje, dat is ook het sneu, hè. Maar je kan het ook op de natuurlijke manier doen, hè. Maak een takkenrail, gooi alle... Als je snoeiafval hebt, en niet veel snoeien, maar als je dan toch snoeiafval hebt, gooi het lekker in een hoek in plaats van dat je het in de container gooit. En maak gewoon lekker een rommelhoekje. Dan kan die ook prima onder overwinteren of onder een natuurlijke struik.
0: Ja, wat eten ze, hè? Behalve
3: insecten.
0: Je kan ze
3: ook.
0: Melk en kattenvoeren eten ze ook heel graag.
3: Ja, kattenvoer, dat kan. Melk zou ik niet doen.
0: Niet doen?
3: Nee.
0: En ik heb begrepen van mensen die dus wel een egel in hun tuin hebben, dat ze een gigantische zooi van maken en een ontzettende hoop herrie. Klopt dat?
3: Ja, nou vooral die herrie inderdaad. Ja, er wordt nog wel eens politie voor gebeld, inderdaad.
0: Is dat zo?
3: Ja,
0: politie?
3: Ja, parende egels zijn heel luid. Het vrouwtje dat wil niet altijd gelijk paren. En dat maakt dan een heel hard snuffend geluid, als het ware. En dat kan echt uren duren voordat dat mannetje erop mag, om het zo maar te zeggen. Dus daar wordt het... En het gebeurt 's nachts. 's Nachts zijn egels actief. Dus de politie die hoort dan soms dat mensen rare geluiden in de tuin horen. Een of andere hijger. Nou, dat blijken dan gewoon twee egels te zijn.
0: Echt waar? Ja. Dus dat weten we dan ook weer. Ja, ik weet niet wat we daarvan moeten vinden over het slechte seksleven van de egels. Maar
3: er moeten toch weer kleine egeltjes komen, anders dan houdt het heel snel op met die egel.
0: Precies. En die egeltellen, we houden ons hart dus eigenlijk vast, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik wel.
0: Ik heb al best wel vaker gehad over die egels. En dan denk ik, het zou zo fijn zijn als je nou eens zou zeggen...
3: Een keer met goed nieuws zou komen.
0: Dat je zou zeggen, het gaat nu echt geweldig met die egels.
3: Ja, maar daarom blijven we dit soort dingen doen. Daarom blijven we oproepen om die tuin open te zetten. Maak die egel snel weg. Maak dat kleine gaatje in je schutting, zodat die egel naar binnen kan. En maak van je tuin een egelparadijs. En als we dat dan allemaal doen, dan kunnen we misschien wel een keer met goed nieuws komen.
0: Waarom vind jij hem zo leuk?
3: Hij is toch ook gewoon leuk?
0: Maar ik wil het van jou horen.
3: Een egel is gewoon een wijze opportunist. Hij kan eigenlijk in heel veel verschillende soorten habitats leven. Hij eet allerlei verschillende soorten voedsel. En hij heeft een heel geheim leven. En dat vind ik wel interessant. Want heel weinig mensen weten hoe een egel echt leeft. En dat boeide mij heel erg. En daarom verdiep ik me er nu ook zo in.
0: En weet je het al?
3: Nee. Nou, sommige dingen weet ik nog steeds niet.
0: Nee. Goed, dankjewel. Ik hoop dat het meevalt met de egeltelling.
3: Ik hoop het ook. Ja. We gaan het zien.
0: Dankjewel. Merel Kramond. Ja.

0: Chris Berry is dit met Holy Joe. Ja, muziek uit Curaçao.
1: Ja, ja. Toepasselijk.
2: Een leven in letters.
0: Ja, Hans Renders zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Hans.
3: Goedenavond,
0: fijn Mieke. Dat je er bent. Ja, die Curaçaose muziek was niet helemaal voor niks. Want wat heb jij voor ons gelezen?
3: Ik heb vandaag meegenomen de biografie van Frank Martinez Arion. Getiteld Uit baldadig hout ben ik gesneden. Geschreven door Minneke de Vries en uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot.
0: Nou, ik zei het al aan de kop van de uitzending. 635 pagina's heb jij doorheen geploegd. Of las het lekker weg?
3: Ja. Nou, het was inderdaad... Kijk, jij bent altijd al heel snel om te zeggen dat is te dik.
0: Nou, het daarin is ook vaak te dik.
3: Daarin verschillen wij. Maar ja. Vanavond, Mieke, ben ik het met je eens. Want het is een hele interessante biografie, dat wil ik toch eerst even zeggen. Maar, kijk, laten we eerlijk zijn. Martinez Arion heeft het later bijverzonden. Het was niet een heel groot schrijver. Tip Marug of Boedi van Leeuwen zijn natuurlijk veel groter. En betere schrijvers. En ik vind ook, maar ja, dat is toch onaardig om meteen met kritiek te beginnen. Ik vind dat ze iets te chroniekmatig schrijft. Mm-hmm. Want in feite heeft hij maar één roman geschreven die succes heeft. Dubbelleven.
0: Dubbelspel.
3: Dubbelspel.
0: Ja, en, in 1973.
3: Ja.
0: Dat was echt...
3: Wat ben jij goed voorbereid vandaag.
0: Ja, maar hij gaf les op het instituut waar ik studeerde.
3: Ah, en dan moesten jullie dat lezen.
0: Ja.
3: En toen was jij een 9 of zo.
0: Nee.
3: Maar even serieus. Ja. Hij heeft nog wel 3 andere romans geschreven en 2 verhalen bij ons. Maar dat werd allemaal niks. Dat is natuurlijk een beetje treurig als je debuut... Het was niet echt zijn debuut, want hij heeft ooit samen met Colette de Brod een dichtbundel uitgebracht. Mm-hmm. Ja, als dat het hoogtepunt in je leven is. En ik vind dat Minneke de Vries wel iets te veel zit na te vertellen. Al die romans na vertellen. Terwijl, en dan wordt het toch interessant... Het is een heel wonderlijk boek... Want op de een of andere manier, en ik zal dat dadelijk iets duidelijker proberen uit te leggen, is het een uiterst kritisch boek. Maar qua toon is het een heel vriendelijk...
0: Deze biografie?
3: Ja.
0: Ja. Want die roman, hè, Dubbelspel, dat was een gigantisch succes. Ik weet, ja. Een paar jaar geleden was het nog in die Nederland Leest-campagne, ja, van de CPNB. Het is ook verfilmd. Daarna, je zei het al, hij heeft daarna nooit meer echt goede boeken geschreven, dat succes nooit meer kunnen evenaren. Geeft deze biografie daar een verklaring voor?
3: Ja, hoewel niet zo direct, maar de verklaring is... ik kan het niet anders zeggen, wat een vervelende man was die Arion. Dat is de verklaring en dat geeft Minneke de Vries ook wel
0: aan. Nou, vervelende mannen kunnen wel goede boeken schrijven.
3: Ja,
0: kan wel.
3: Het kan.
0: Ja.
3: Het kan. En je moet iemand niet beoordelen op zijn leven, maar op zijn werk. Maar ja, als het werk al zo weinig voorstelt, ja, en het leven... Laat ik daar een paar voorbeelden van geven. Ja. Anders blijft het zo, ja, in het vage,
0: is goed, ja,
3: hangen. Hij was geobsedeerd, dat woord komt van de biograaf, door geld. Je noemde net, er is een verfilming gemaakt. Ja, ja, dat klopt. Maar al 10, 15 jaar voordat die film... 2017, 2 jaar na zijn dood, moeten we misschien even zeggen... geboren 1936, overleden 2015. 2 jaar na zijn dood kwam er eindelijk een film. Maar daarvoor waren er al heel veel filmplannen. En die ketste altijd af op zijn onredelijke, absurde financiële eisen. Er zijn zelfs plannen geweest om die film te maken met Denzel Washington... Met Whitney Houston zou moeten zingen. En ja, die kregen dan een hoop geld in de plannen. En dan had Frank, noem ik hem maar even, want dat doet de biograaf, ja, ook steeds... Had dan wel zijn garage gehad, maar die hoorde, ja, dat hij wereldberoemde acteurs meer kreeg. En dan ging hij een ton vragen. Dat is één. Maar verder... was hij ook onredelijk in zijn verwachtingen. Dan ging je naar de bezige bij. Kijk, en dat dubbelspel, daar moeten we nou niet te veel achter zoeken. Maar in ieder geval, Miep Diekman heeft daar wel de helpende hand in geboden. In hoeverre dat boek echt heeft veranderd, weten we niet. Maar er was altijd enorm veel werk aan zijn werk bij de bezige bij, zijn uitgever. En als hij dan een afspraak had met een redactrice of een redacteur, zei hij, ja, kom even daar naartoe, want ik heb nog even een kostuum, maatkostuum besteld, dan moeten jullie betalen. Als hij, je noemde net ook dat dat boek,
0: in die campagne Nederland
3: in die leest, campagne, dus ja? Dan mocht hij door de UvA betaald, want daar heeft hij inderdaad college gegeven. Ja. Mocht hij 3 maanden in een appartement op de Gelderse Kade zitten. Mm-hmm. Ja, dan klaagde hij dat appartement niet luxe genoeg was. Als hij voor een eventuele vertaling naar Londen mocht, dan moesten bezig bij hem, of een ander fonds, moesten hem dan chique overhemden, alles op de Londense mode. Dus het was altijd geld, geld, geld.
0: Terwijl hij opgroeide in armoede.
3: In armoede.
0: Misschien dat het daarmee te maken
3: Misschien heeft het daarmee te maken.
0: Ja. In Curaçao, hè, is hij als kind.
3: Maar hij had ook een zeer onredelijke kant. Want dat moeten we ook zeggen. Hij heeft ook heel veel bijgedragen aan de aandacht voor het slavernijverleden. Monument, het slavernijmonument, het Oosterpark, daar heeft hij toch heel veel voor geijverd. Maar ook daarin ging je weer te ver. Dan berekende hij dat Nederland 3,5 miljard gulden moest betalen voor het slavernijverleden. Maar dat moest
0: Compensatie.
3: Als compensatie. Ja. Hij noemde dat Wiedergutmachung. Oh. Omdat hij zei, ja, waarom wel aan de Joden en de Olie? Afijn, dus dat was een beetje onsmakelijk. Maar hij vroeg dus 3,5 miljard. Maar zei hij, ik vertrouw die Nederlandse regering niet. Lubbers, Joost Balin zaten toen in de regering. Dus dan moesten de Verenigde Naties moesten daar komen onderhandelen. Dus het was volkomen onredelijk.
0: Ja. En nou begreep ik van jou dat hij ook nog iets met Mark Rutte.
3: Ja, kijk, om toch.
0: Of is dat niet een goed moment om dat te vertellen?
3: Ja, het is heel goed moment. Want hij zat ook altijd in rechtszaak. Als hij het ergens niet mee eens was, dan zat hij altijd in rechtszaak. Het was een beetje een wraakzuchtig iemand.
0: Ja.
3: Helaas, daar is de biograaf wel duidelijk in. Vaak met vrouwen.
0: Hij, ja, ik wou net zeggen, ik begin straks over de vrouwen.
3: Oh ja, nou dan gaan we eerst even Mark Rutte. Dat dubbelspel, zoals gezegd, ja, dat was eigenlijk het enige wat steeds succes had. En dan had John Leerdam, die had een reading, een soort toneeluitvoering op Curaçao. En dan hadden ze bedacht dat Mark Rutte daarin mee zou spelen. Die was toen de lijsttrekker van de VVD als rijke kapitalistische ondernemer. Oh. En de voormalige premier van Curaçao, want daar werd het dan opgevoerd, die zou dan zijn minnares zijn. En tijdens dat toneelstuk duwde die premier, Suzy, ben even de naam kwijt, duwde Mark Rutte, het stond wel in het script, maar wel heel hard en lomp in de rug, waardoor hij bijna van het podium afdonderde. Huh? En die agressiviteit kwam wellicht, misschien, waarschijnlijk, omdat ze de avond daarvoor een felle discussie hadden gehad over wat Nederland eigenlijk aan Curaçao moest betalen. En tijdens de afterparty zei Rutte, ja, je weet hoe die is, toen hem dan werd gevraagd, en zei, ja, je bent kunstenaar of je bent het niet. Ja. Dus hij speelde dat helemaal goed.
0: Dat is toch wel sportief dan natuurlijk.
3: Ja, dat was heel sportief.
0: Maar goed, jij zei, deze man was wraakzuchtig. Hè? Dat is echt een spoor van vernieling heeft hij kennelijk achter zich gelaten. En daar speelde vrouw ook een rol bij.
3: Ja, dat is allemaal heel moeilijk uit te leggen in feite. Want kijk, je had een reeks aan vriendinnen. Overigens was hij wel getrouwd met Trudy. Maar als hij dan een paar keer op en neer was gevlogen, of naar Nederland, of naar Portugal, of naar Londen, dan organiseerde hij terug in, want hij heeft veel in Suriname gewoond. Ja. Dan organiseerde hij een feestje voor de stewardessen. Omdat hij het daar zo goed mee kon vinden. Maar van de andere kant, en dat zit in feite al in de fictie van Dubbelspel, ik heb het heel lang geleden gelezen, daar zit al een soort wraakzuchtig idee naar blanke, witte vrouwen die overspelig zijn. Hij had daar een hele originele wraakoefening voor. Hij ging gehuwde witte Nederlandse vrouwen het bed inlokken om de overspeligheid af te leren. Ga me nou niet naar de logica van dit vragen, Mieke, want
0: Heeft die biograaf deze vrouwen ook gesproken?
3: Ja, ze heeft goed onderzoek gedaan, maar zij doet iets heel interessants. Want er zit een hele positieve... Dus dat kun je de biografen niet kwalijk nemen. Maar zij verbergt zich een beetje. Want al die negatieve kwalificaties, en die zijn er nogal wat... die laat ze altijd door anderen zeggen. Ik wil er toch nog eentje, omdat dat zo belangrijk is. De architect Karel Weber...
0: Ja.
3: Ook half van Curaçao. En die kende hij nog. Dus Frank kende die nog. Vanwege zijn onderwijs door de fraters uit Tilburg. Die kwamen dus een paar jaar na de afschaffing van de slavernij... daar onderwijs geven. Dat waren goede vrienden. Maar die zei... En dan lees ik uit de biografie voor. Volgens Karel Weber had Nederland zwarte mensen... uit angst achter te stellen gepemperd. En Frank gewaardeerd vanwege zijn kleur. Niet als literator. Frank was op die goodwill gaan drijven. Kijk, je zou je kunnen afvragen... waarom dit citaat en waarom spreekt de biografen zich daar niet over uit? En hetzelfde is, hij werd ook nog hoogleraar taalwetenschap.
0: Ja.
3: Terwijl bij zijn promotie... Ja, we zeggen mensen, dat deugde helemaal niks. Van het onderzoek deugde niet. Hij was slordig en dit en dat. En toen werd hij op de Nederlandse Antillen. Dus Antillen mag je sinds 2010 niet meer zeggen, zoals je weet. Op Curaçao ging hij met emeritaat... nadat hij volgens medewerkers moeite kreeg van kinderen af te blijven. Een mogelijk gevolg van zijn ziekte, zegt de biograaf erachter. Dus het boek is eigenlijk zo wonderlijk en ook zo... Ja, depressief word je er een beetje van. Maar dat is niet een negatief oordeel over de biografie... maar wel over deze Frank Martinez Arion.
0: Nou, mooie afsluitende zin, Hans. Dank je wel. 635 pagina's. Het is niet voor niets geweest dat je die gelezen hebt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijne. En zometeen nog wat blijft. En ik hoorde net dat Hedy Dancona daar te gast is bij Lara Billy. Over Joke Smit. Dag.
4: Goedenacht, vrienden.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: NPO Radio 1.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer. Vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af. Van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: 89.3 FM Radio West.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg